0: glimlach. Ontdek nu wat jouw leerkracht kan doen op akimi.nl.
1: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
2: Radio A. en Hunze.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.

ولی تو خجی Zonder die ben ik nooit echt compleet. Dan rol ik me aan van alles beet.

0: is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 3:00.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. In Almere is een grote brand uitgebroken in een gebouw waar meerdere bedrijven in zitten. Op beelden is te zien dat er vlammen uit dat pand sloegen en er grote rookwolken bij vrijkwamen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het vuur is inmiddels wel weer onder controle. De brandweer is nog enige tijd bezig met nablussen in Almere buiten. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag een nieuwe grote medicijnfabriek bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft ingestemd met de vergunningsaanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes- en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. De ter dood veroordeelde Christa Pike leeft nog en krijgt zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze wordt nu behandeld in een ziekenhuis in Nashville. Pike kreeg ruim 30 jaar geleden al de doodstraf opgelegd, omdat ze een vrouw van 19 had vermoord. Er is een onderzoek geopend naar haar mislukte executie en voorlopig gaan andere executies in Tennessee daardoor niet door. Bondscoach Xavi Hernandez heeft sorry gezegd voor het spel van Oranje in de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland. De eerste helft was volgens Xavi heel slecht en ook zijn fout als trainer. Daarin kwam Nederland op 2-0 achterstand. In de tweede helft wist Oranje wel te scoren en werd het nog een 2-2 gelijkspel. Het weer, het is droog en helder met weinig wind en een graad of 10. Vanmorgen eerst zon, 's middags dan wat meer wolken. Het blijft wel droog en het wordt in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A. en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
2: Zo kunt Tera, mijn CBF-erkende goederen in beeld.
3: Ik ben Ender en ik heb brandwonden door een ongeluk met hete thee. Daar heb ik littekens van op mijn armen. Op brandwondendag kan ik lekker spelen met vriendjes.
4: Onze droom. Geen brandwonden, geen littekens. Dat begint bij jou. Ga naar brandwondenstichting.nl.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
0: Radio A. en Hunze.

weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 4 uur.
1: Citydijkers met het NOS Journaal. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om dan naar het katshuis te komen. Vakbonden FNV en CNV hebben al laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans groot dat de andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De gesprekken volgen op de stap van het kabinet om de bezuinigingen op de sociale zekerheid te schrappen. Het kabinet wil wel met de bonden en werkgevers kijken hoe de problemen die er zijn met de uitkeringen opgelost kunnen worden. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag in Katwijk een nieuwe grote medicijnfabriek bouwen. De gemeente is akkoord gegaan met het plan. De Amerikaanse farmaceut Eli Lilly wil in Katwijk diabetes- en afslankpillen maken. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de omvang van die nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. Bij het LUMC in Leiden is de hulpverlener aangekomen die besmet is geraakt met ebola. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. De man raakte besmet toen hij aan het werk was in de Democratische Republiek Congo, waar momenteel een grote uitbraak van ebola is. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is in de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens de UMC lopen andere patiënten en bezoekers geen gevaar. 4 astronauten zijn in een recordtempo naar ruimtestation ISS gereisd. Ze deden er net geen 8 uur over. Volgens de NASA is dat een nieuw Amerikaans snelheidsrecord. Voor de reis werd een raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX gebruikt. Ook de gunstige ligging van het ruimtestation op het moment van de lancering maakte de snelle reis mogelijk. De 4 astronauten verblijven een half jaar in het ISS. Het weer is droog met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend zon, 's middags wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog. Het wordt in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A. en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A. en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Socutera, mijn CBF-erkende goede doel in beeld.
4: Mijn zoontje Lars zal nooit mijn gezicht zien. Door een oogziekte ziet hij maar 4%. Gelukkig krijgt hij goede oogzorg in het baby- en peutercentrum van Bartimeus. Lars groeit nu zorgeloos op. Dat is zo fijn.
5: Alleen met uw steun kan het Bartimeus Fonds top oogzorg voor de allerkleinste mogelijk blijven maken. Helpt uw kinderen als Lars. Doneer op bartimeusfonds.nl.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
0: Radio A. en Hunze.

adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

good year. It was a very good year for country boys.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

0: is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 5:00.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft de afgelopen avond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. In Almere is vannacht een grote brand uitgebroken in een gebouw waar meerdere bedrijven in zitten. Op beelden is te zien dat er vlammen uit het pand sloegen en grote rookwolken bij vrijkwamen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Overwege de nacht was het vuur in Almere wel weer onder controle. Brandweer was daarna nog een enige tijd bezig met nablussen. In de Nations League heeft Oranje gisteravond gelijk gespeeld tegen Griekenland. Het werd 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland achter met 2-0. Maar na de rust scoorden Van Dijk en Reinders en eindigde de wedstrijd toch in een gelijkspel. Van Dijk noemde na de wedstrijd de eerste helft onacceptabel. Volgens Denzel Dumfries was er ook veel woede in de kleedkamer tijdens de rust. Toch was hij tevreden hoe Oranje in de tweede helft de wedstrijd weer om kon draaien. Algerije heeft de doodstraf ingevoerd voor mensen die doelbewust een bosbrand hebben aangestoken. In het Noord-Afrikaanse land waren dit jaar meerdere ernstige bosbranden, waarbij volgens een onafhankelijk medium zo'n 200 mensen zijn omgekomen. De verantwoordelijk minister vindt de doodstraf de meest passende maatregel om deze vele branden aan te pakken. In Algerije staat de doodstraf nog altijd in de wet, maar wordt eigenlijk sinds 1993 niet meer uitgevoerd. Het weer, het is droog en helder met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend veel zon, 's middags dan wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A. en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Ik ben Ender en ik heb brandwonden door een ongeluk met hete thee. Daar heb ik littekens van op mijn armen. Op brandwondendag kan ik lekker spelen met vriendjes.
4: Onze droom. Geen brandwonden, geen littekens. Dat begint bij jou. Ga naar brandwondenstichting.nl.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
0: Radio A. en Hunze.

stond ze er tegen. Ik zit nog altijd om mijn meid verlegen. Ik ga dus maar weer stappen in de stad.

direct in contact met de studio van Radio AN Hunze? Dat kan op drie manieren. Ga naar www.radioanhunze.nl en klik op de button van de chatbox. Mobiel appen kan ook naar nummer 06 533.

dat is nog wel erg. Ik zit altijd met een blok aan mijn been. Want ons Marie

0: een pintje met de char. Hier, helpt een beetje om de nacht te weten wat te doen.
1: Dat is toch wel aardig, hè? Je wonder zo.

adverteren op Radio A en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 6:00.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft afgelopen avond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil in Katwijk diabetes- en afslankpillen gaan maken. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de omvang van die nieuwe fabriek.

0: complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om naar het Catshuis te komen. Vakbond FNV en CNV hebben al laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans groot dat de andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De hulpverlener die in de Democratische Republiek Congo besmet raakte met ebola is aangekomen in Leiden. De medewerker van Artsen zonder Grenzen wordt de komende tijd verzorgd en behandeld in het LUMC. Volgens het ziekenhuis lopen andere patiënten geen gevaar. Ook bezoek kan gewoon doorgaan. Bondscoach Xavi Hernandez heeft sorry gezegd voor het spel van Oranje in de Nations League wedstrijd tegen Griekenland gisteravond. De eerste helft was volgens Xavi heel slecht en zijn fout als trainer. Daarin kwam Nederland op 2-0 achterstand. In de tweede helft wist Oranje wel te scoren en werd het nog een 2-2 gelijkspel. En de slimste mens was gisteravond weer voor het eerst op tv te zien na het overlijden van jurylid Paulien Cornelissen. De aflevering van woensdag werd niet uitgezonden, omdat toen net bekend was geworden dat ze was overleden. In overleg met de familie is besloten om het al opgenomen seizoen wel nog helemaal uit te zenden. Presentator Herman van der Zand zei gisteren voorafgaand aan de uitzending dat het wel gek zal zijn om Paulien Cornelissen nog te zien. Maar misschien ook wel heel fijn. Het weer is droog en helder met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend veel zon, 's middags dan wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Lunze, de lokale omroep van de gemeente AN Lunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Socutera, brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Met een klein zetje maak je een wereld van verschil. Via Wakibi leen je al vanaf €25 aan een ondernemer wereldwijd. Voor zaden, winkelvoorraad of gereedschap. Je inleg gaat 100% naar het project. En je wordt terugbetaald met geld en een glimlach. Ontdek nu wat jouw leenkracht kan doen op wakibi.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
6: Radio AN Hunze.

weten over Radio A. en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

adverteren op Radio AN Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioanhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

in contact met de studio van Radio AN Hunze? Dat kan op drie manieren. Ga naar www.radioanhunze.nl en klik op de button van de chatbox. Mobiel appen kan ook. Naar nummer 06 533 747 99. Of natuurlijk gewoon even bellen. 0592 70 30 30.

0: Assen. Met het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Vanmorgen krijgt koning Willem-Alexander in de Universiteit van Leiden de resultaten te horen van een groot onafhankelijk onderzoek naar de koloniale geschiedenis van zijn familie. De koning heeft zelf opdracht gegeven tot het onderzoek en het ook zelf betaald. Een commissie onder leiding van geschiedkundig professor Oost-Indie zal de nieuwe bevindingen over de rol van het Huis Oranje-Nassau presenteren in de vorm van 5 boeken. Aan het onderzoek werkten 60 onderzoekers mee. De Zuid-Koreaanse regering heeft Oekraïne opnieuw om excuses gevraagd voor het bekendmaken van de uitlevering van 2 Noord-Koreaanse gevangenen aan dat land en dreigt met maatregelen als die er niet komen. Ondanks de afspraak de overdracht geheim te houden, sprak president Zelensky hierover in zijn toespraak in New York vorige week. Omdat deze blijft volhouden dat zo'n afspraak er niet was, vindt de Zuid-Koreaanse president Lee dat zijn eer is aangetast. In Frankrijk blijven vandaag ruim 400 scholen dicht vanwege de

0: uit de hand gelopen onderwijsprotesten. De protesten van scholieren tegen overvolle klassen en een lerarentekort zijn deze week geëscaleerd tot hevige rellen, brandstichtingen en vernielingen. Gisteren alleen al werden er bijna 2000 mensen opgepakt. Ook raakten ruim 300 agenten gewond. Het Amerikaanse farmaciebedrijf Eli Lilly mag een miljardenfabriek bouwen in Katwijk. De gemeenteraad stemde in met de bouwvergunning voor de nieuwe locatie, waar onder meer afslankpillen gemaakt zullen worden. De raad wees een verzoek van bezorgde inwoners om een raadplegend referendum te houden af. Er zijn zorgen over het hoge water- en energieverbruik en de veiligheid, maar de gemeente vindt de economische voordelen zwaar te wegen. Het weer. Hier en daar kan nog mist voorkomen, die lost geleidelijk op. Het wordt vandaag overwegend zonnig en droog bij een middagtemperatuur van rond de 20 graden.
1: Tot zover het radionieuws.
2: Maat in de morgen. Met Jos Smit.
3: Het is vrijdag 2 oktober 2026.

Goedemorgen en welkom bij Maat in de Morgen. Ik ben Jos Smits en het komende uur zorg ik ervoor dat je weer helemaal bij bent. We blikken vooruit naar een bluesfestival met een uitzonderlijke zangeres. We praten met raadslid Detmar Reusink over een dreigende uithuisplaatsing in Fries. En we duiken de keuken in met onze eigen culinair redacteur Paul Keizer. Dat en meer na een lekker mopje muziek.

0: I just might. En welkom terug bij Maat in de Morgen. Samen slaan we ons door deze laatste dag voor het weekend. Voor wie nog wel de komende dagen moet werken, mijn oprechte deelname, het spijt me. Eerst het korte nieuws. Drenthe die gebruik maken van het streekvervoer moeten rekening houden met stakingen. Als de vervoerders niet binnen een week met een beter voorstel komen, dan ligt het openbaar vervoer tot aan de kerst elke dag, elke week een dag stil. Segment van FNV Noord richting Cubus en Arriva om die in beweging te krijgen. De vakbond eist een loonsverhoging van 6%, terwijl de werkgevers niet verder willen gaan dan 1%. Wie met de auto rijdt, heeft andere zorgen. De hoge benzineprijs. RTV Drenthe ging op bezoek bij onze oosterburen, waar Drenthe massaal tanken nu de Duitse regering de accijnzen verlaagde.
1: Half Drenthe staat in Duitsland in de file om te gaan tanken. Maar waarom? De jerrycans staan klaar.
2: Zo is dat. Kan wel uit, hè? Nou.
3: Goedkoper dan bij ons, hè? Ja.
0: Ja, het verschil is inmiddels opgelopen tot 25 cent per liter. Nou, ik rijd er nog steeds niet voor, maar goed. Mensen nemen de moeite wel. Dan, directeur Robert van Lang en het Drents Museum staan waarschijnlijk maandag tegenover elkaar tijdens een kort geding. Na weken van onderhandelen lijkt het er niet op dat beide partijen hun ruzie bijleggen, dus moet de rechter uitkomst bieden. De directeur werd door het museum op non actief gezet, omdat er een onderzoek loopt naar de werkcultuur in het museum. Gisteravond zagen we nog bij het boodschappen doen bij de Albert Heijn in Zuidlaren burgemeester Marcel Thijssen van Tinarlo. Voor hem geen korting in de winkel alleen. Wel regelde zijn gemeente dat inwoners met een smalle beurs gratis munten krijgen voor de kermis op de Zuidlanermarkt. Inwoners komen in aanmerking als hun netto huishoudinkomen per maand onder €1.822 valt. Voor de gehuwden of samenwonenden is die grens op €2.603 vastgesteld. Dan, in de gemeente Midden-Drenthe start vanaf vandaag de landelijke opening van de Week van ons Eten. Op zorgboerderij Het Hof in Bijlen komen vandaag zo'n 250 genodigden uit het hele land bijeen om stil te staan bij het belang van lokaal, gezond en duurzaam voedsel. Dat aldus de gemeente een inspirerende dag vol ontmoeting, verhalen en verbinding tussen boeren en ondernemers moet worden. Die zich allemaal inzetten voor de toekomst van ons voedsel. Nou, gaan we eraan staan. Op het menu, waarschijnlijk ook droge worst. Daarover straks meer, maar eerst een lekker stukje muziek.

0: Save Your Tears van, hoe toepasselijk, The Weeknd samen met Ariana Grande. Aan de lijn heb ik Rudolf, een van de drie krakers. Rudolf, kom erin.
1: Goedemorgen, Jos. Hallo.
0: Ja,
1: goed met jou?
0: Ja, zeker. En met jou?
1: Nou, helemaal goed. Ja, druk.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, want een paar hectische dagen achter de rug voor jou. Rudolf, vertel even iedereen. Wat hebben jij en je twee compagnons precies gemaakt?
1: Nou, het zit een beetje zo zit in elkaar. Ik was aan het werk, hier bij de Jumbo. En toen zagen wij in één keer samen met de eierbalschip voorbij komen.
0: Mm-hmm.
1: Ja, en toen dachten we bij elkaar, waarom is er eigenlijk geen droge waschip?
0: Ja.
1: Nou, en toen zijn we mee naar mijn thuis gegaan, dat is mijn baas. En die zegt van, nou, dit is een leuk idee, dit gaan we doen. Nou, we zijn er een jaar mee aan de gang geweest om te ontwikkelen.
0: Mm-hmm.
1: Dat gaat hier zomaar. En het is al op de markt en het is een hele eerste klas.
0: Ja, is dat zo?
1: Als het bij de supermarkt is, dan gewoon op. Ja,
0: nee,
1: dan gaat dat niet meer te krijgen. Dus het is hier in bij het gekkenhuis. Hier hebben we nog genoeg gelukkig.
0: Dat is goed. Ja,
1: maar
0: mijn collega Nienke, die maakte een... Nienke van der Nadert is dat. Die maakte een reportage met jou en je twee collega's. En nou, de chips gaan hard. Maar op onze socials gaat dat filmpje ook echt als een tierenlier. Ruim 100.000 keer bekeken.
1: Ik zag gisteren voorbij komen bij Rens en zag ik hem nog.
0: Ja, echt? Ja, nou ja, precies. Dus dat ontploft echt. Merk je dat nou ook zelf? Word je erop aangesproken in het dorp of elders?
1: Nou, ik kom uit de middag bij hem toe, eerlijk gezegd. Gisteren niet, dus het was de hele dag alleen maar een beetje iedereen zeggen. Nou, hoe en wat en...
0: Ja,
1: heel bijzonder is het. Het overkomt
0: allemaal
1: een beetje.
0: Ja, wat goed. Nou ja, kijk, het grappige is van... de beste ideeën zijn dan ook de simpelste uiteindelijk. Van inderdaad dat iemand zich afvraagt... waarom eigenlijk niet? Waarom geen droge worstchips?
1: Ja.
0: Ja.
1: En normaal is dat niet uit te voeren natuurlijk.
0: Hè? Mm-hmm.
1: Maar Matthijs, die staat daar rood in. En die dacht van mezelf... nou, dit gaat in het noorden gaat het sowieso lukken... in Drenthe, Groningen, Friesland.
0: Ja, precies.
1: Oh, en we worden ook aan alle kanten geholpen. Hier bij de Wanden krijgen die tegen jaar, dat is best wel triest.
0: Mm-hmm.
1: Nou, daar hebben wij opslag. Maar een kameraad mee heeft het autobedrijf, de auto mag gebruiken. En dat is allemaal fantastisch.
0: Ja, wat leuk. Hey, en,
1: hartstikke leuk.
0: Je zegt natuurlijk droogworst, dat is echt iets van de noordelijke provincie. Heb je het idee van, dit kunnen we eigenlijk ook landelijk uitrollen? Of is het beter om in je markt te blijven?
1: Ja, ik heb er eerlijk gezegd geen idee van. Maar het was aan alle kanten. Maar gisteren was ook iemand in de winkel die daar met mee. Die ging naar Zuid, die had een andere autocross. En die gaan daar ook mee. En ik ben benieuwd. Maar daar hebben de oude kaart hebben we er ook bij. En die gaat maar wel in Amsterdam liggen. Dus die gaat alle kanten wel op.
0: Nou, je kan je baan bij de supermarkt zo opzeggen.
1: Nou, dit is een beetje hobby hoor, hier. Dus daar gaan we direct naar beneden doen.
0: Oké, heel goed.
1: Het is gewoon mooi werk hier, dus...
0: Ja, top. Hey, wat over deze hobby gesproken, smaakt dit nou naar meer? Zijn jullie al aan het brainstormen over de volgende smakenpakket?
1: Nou, we zijn wel met eentje bezig nog en die gaat er ook vast aankomen. Daar komt meer omdat de baas van de vrouw die scheid op grill was.
0: Ja.
1: Nou, ik denk dat is ook wel een goed idee.
0: Ja, waarom niet?
1: Dat gaat komen.
0: Nou, die blijven...
1: Dat mooi, niet nou?
0: Ja, tuurlijk. Nee, die blijven we even... Ja, die blijven we even in de gaten houden. Hey, Rudolf, ontzettend fijn dat je even wou komen praten hierover. We houden hem in de gaten. En als de grillworst uit is, dan mogen wij weer komen proeven, toch?
1: Altijd. Jullie zijn altijd hartelijk welkom.
0: Hartstikke bedankt. Hey, Rudolf, fijne dag. Werk ze.
1: Hey, goed weekend.

0: wel, de Proclaimers, I'm Gonna Be 500 Miles. Ja, en een guilty pleasure van mij. Absoluut geweldig nummer. Aan de lijn, Kim Kloet, zangeres en frontvrouw van de band The Black River Roots. Kim, welkom.
1: Ja, een hele goede morgen.
0: Dankjewel. Goedemorgen. Ja. Heel snel, de Proclaimers. Groot fan. De Proclaimers, I'm Gonna Be.
1: Oh ja, nee, ja, ik heb daar een hele goede herinnering bij. Ik heb op het plein ergens in Riga daar heel hard op gedanst, weet ik nog, in Letland.
0: Geweldig, ja. Het is een soort van, wat ik zei, de guilty pleasure van mij en mijn vrouw. Van, dat is zo,
1: oh ja?
0: Ja, ja, onze hele relatie blijft die terugkomen. Dus ik vind het altijd vrolijk als ik hem weer hoor.
1: Idem.
0: Ja, ja, nou kijk, hartstikke goed. Daar hebben we de eerste connectie al te pakken. Ja, want we gaan het natuurlijk even hebben over morgen.
1: Ja.
0: Vertel even, wat ga je doen?
1: Nou, morgen is New Blues Festival in Bonkewever. En wij zijn gevraagd om het programma te verzorgen. Er zijn meerdere bands die daar spelen. En wij staan daar ook. Wanneer de bands klaar zijn, dan spelen wij. Dus wij hebben eigenlijk gewoon 3 optredens morgen.
0: Oh, wauw.
1: Ja, ja.
0: Ook wel leuk, want ja. jullie zijn echt lokaal, toch? Allemaal uit Assen en omstreken.
1: Ja, klopt. Eigenlijk allemaal Drenthe, Groningen, zeg maar, allemaal noordelijk gesitueerd. Ja,
0: ja. Want voor de 2 mensen die jullie nog niet kennen, wat voor muziek maken jullie?
1: Nou, we zeggen dat het Americana is. En we worden vaak bij het Blues Festival zelf eigenlijk gevraagd. Mm-hmm. Maar we kunnen niet echt zeggen dat we pure blues zijn, want dat is het niet. We hebben eigenlijk verschillende stijlen die we mixen door elkaar, met eigen liedjes vooral.
0: Mm-hmm.
1: We hebben eigenlijk vooral eigen liedjes. En daarom mogen we ook wel af en toe een uitstapje maken naar wat meer roots. Beetje gypsy-stijl. En soms ook een beetje poppy erdoor. Dus, maar de basis is Amerika.

0: dat wou ik jou even vragen. Want jij bent natuurlijk dus echt een veteraan van de blues scene. En,
1: nee joh, helemaal niet.
0: Nou ja, maar dan ben je nog steeds denk ik precies de persoon aan wie ik dit wil vragen. Want Drenthe, okay. Drenthe heeft zo'n reputatie dat het echt een blues- en Americana-provincie zou zijn.
1: Ja.
0: Klopt dat een beetje?
1: Ja, ik denk dat sowieso country en blues en zo, als je ook kijkt waar dat bijvoorbeeld in Amerika de oorsprong heeft, dan is hetzelfde type leven denk ik in Drenthe ook wel een beetje zo. Hè? Veel mensen die vanuit boeren en mensen die op het land leven, van het land leven, harde werkers, eerlijke werkers. En ik denk dat blues daar heel goed bij aansluit, omdat dat natuurlijk veel met hard werken te maken heeft en pijn en leed, weet ik het allemaal. En,
0: ja, precies. Ja. Dat is natuurlijk ook wel een kant van de blues. Het is niet de meest vrolijke muziek. Of tenminste, het klinkt misschien vrolijk, maar de onderwerpen zijn vaak vrij donker.
1: Heel donker. Ja. Dat kan zeker wel heel donker zijn. Ja, nu hebben wij natuurlijk ook al daar in onze teksten ook wel een ding van.
0: Ja, is dat zo?
1: Ja, jawel. Ook wel verslaving of liefdesverdriet. Zijn wel bepaalde thema's die wij ook wel aankaarten. Het gezegd tussen goed en kwaad, zeg maar. Ik denk dat het ook wel is.
0: Daardoor blijft het voor mij in elk geval altijd een eindeloos interessante stijl. Omdat je het gevoel hebt van de mensen die het maken hebben ook iets meegemaakt en die weten waar ze het over hebben. Dat spreekt voor mij persoonlijk altijd wat meer aan dan de eindloze popnummers over hoe leuk het is om verliefd te zijn. Ik denk van ja, is zo, maar er zijn ook meer kanten aan het leven.
1: Oh, absoluut. En ik denk ook niet dat iemand die heel blauw is, heel goed blues kan zingen. Tenzij iemand inderdaad al heel veel heeft meegemaakt. Het is levenservaring wat je hoort in deze muziek.
0: Ja, zeker. Hartstikke mooi. Ja. Nou, en morgen drie optredens eigenlijk dus door de dag heen spelen jullie.
1: Ja, klopt. Zodra de deuren open gaan, dan is het eerste concert. Ik dacht van AJ Plug, maar dat weet ik niet zo aan mijn hoofd. En daarna spelen wij een half uur, dan komt weer een andere band. En dan Sean Webster, dacht ik. En dan komen wij. En dan heb je King. En die sluiten dan zeg maar af. Dus er zit nog één andere band.
0: Ja, oké. Dus jullie zijn
1: een bandje, dacht ik. Ja.
0: Ja, dus jullie zijn een soort eigenlijk de lijn die het hele evenement bij elkaar houdt.
1: Ja, eigenlijk wel. Zodra je een biertje wil kopen, dan zijn wij er.
0: Hartstikke mooi. Hey, ja. Kim. Ontzettend fijn dat je even wou komen praten over morgen en over de blues in het algemeen. Laten we dat vaker doen in elk geval.
1: Hartstikke leuk, graag gedaan. En ik wens jullie ook een hele fijne dag. En leuk om even zo te kletsen met elkaar.
0: Hartstikke
1: doen we zeker vaker.
0: Gaan we doen. Hey, succes morgen.
1: Dankjewel, jullie ook. Doei.
0: Ja. En wij gaan dan alweer door naar een ander groot evenement. Ook hier in Assen, over een paar dagen. Startfest. Iets andere sfeer, maar ook zeer de moeite waard. Ik sprak eerder al even met Diana Gorter en Erik Mentink, allebei betrokken bij de organisatie van Startfest. Zij gaan ons precies uitleggen waar het nou allemaal om draait. Diana Gorter, projectleider bij Werkplein Drenthe A, hele mond vol. Ja. En Erik Mentink, allebei betrokken bij Startfest. Even bij het begin beginnen, wat houdt Startfest in, Diana, alsjeblieft?
2: Ja, Startfest is een werk- en ontwikkelfestival. En dat is ook weer een hele mond vol. Mm-hmm. We kennen wel allemaal wel de banenmarkten, maar dit is een banenmarkt plus.
0: Okay.
2: En waarom is het een banenmarkt plus? We gaan het niet alleen hebben over vacatures, maar we hebben ook over van joh, wat is dan de route die je hebt om ergens te komen? En wat zijn je talenten? Want dat is eigenlijk je eerste stap, hè?
0: Mm-hmm.
2: Als je weet waar je goed in bent, dan is uiteindelijk even van joh, welke banen, welk werk past dan goed bij mij? Dat is eigenlijk dan
0: wat sluit aan bij wat je kan?
2: Ja, nou precies, ja.
0: En het is hier in Assen, begrijp ik.
2: Ja.
0: Bij het prachtige werkplein. Net nieuw ook.
2: We hebben verbouwd. En we zijn nu een inkomen ontwikkeld werkcentrum. WPDA. Dus we houden even die hele mond vol. Die houden we er wel in, denk ik. Maar dat is uiteindelijk even aan de W.A. Scholtestraat.
0: Ja, ja, leuk. En het is dus inderdaad eigenlijk even heel erg kort door de bocht. Iedereen die op zoek is naar werk,

0: sterkte, maar iets anders wil. Eigenlijk alles rondom werkzaken, van begin tot eind, kunnen ze bij jullie terecht.
1: Ja, ja. Dat is wel klopt.
2: Ja.
0: En Erik, ik was even benieuwd. Cijfertjes zijn altijd leuk. Heb jij een beetje zicht op hoeveel bedrijven, instanties...
3: Ja, dat hebben we wel. We zijn ongeveer 80 bedrijven die daar aanwezig zijn. Maar niet alleen bedrijven, ook scholen zullen aanwezig zijn. En proberen wel zo breed mogelijk en ook uit diverse branches. Hè, zodat niet alleen maar de focus op bijvoorbeeld de zorg ligt. Maar dat eigenlijk voor ieder wat wils. En dat vinden we ook wel belangrijk om een diversiteit te kunnen aanbieden. Dat mensen die dus het idee hebben van nou, ik wil misschien wat anders. Dat ze dan ook bij een bedrijf kunnen gaan kijken. Ja. Je hebt even ook een kijkje in de keuken, zeg maar.
0: Ja, precies. Nou, dat herinner ik me in een enigszins grijs verleden toen ik zelf werkzoekende was. Dat ik ook wel eens bij zo'n echt banenmarkt ben geweest toen in Groningen. En ik merkte sowieso daar, het was heel veel zorg, heel veel techniek in allerlei vormen en maten. En daar hield het eigenlijk wel mee op. Nou snap ik dat zijn de plekken waar mensen echt nodig zijn. Maar komt er bij jullie startvesten, komt er ook een iets breder scala? Of is het toch vooral die bedrijfstakken waar we aan moeten denken?
2: Nee, we hebben echt gekeken naar van joh, wat heeft eigenlijk onze arbeidsmarkt in deze regio ook te bieden. Dus ja, zorg en techniek, ja, die zijn er inderdaad ook bij. Bouw zit erbij, maar we hebben ook kinderopvang. We hebben het onderwijs in verschillende geledingen.
3: Logistiek.
2: Ja. Hospitality, want daar is ook op een gegeven moment Drenthe wel heel erg goed in natuurlijk.
0: Mm-hmm.
2: En die staan er allemaal. En die staan er niet alleen met vacatures. Nee, die laten ook dingen doen.
0: Oh.
2: Dus je hebt ook echt activiteiten waarmee je echt kunt kijken van... joh, oké, mij vertelt dit is dan de vacature. Maar wat houdt dat dan in als ik het ga doen? Dus we gaan ook bijvoorbeeld stuken.
0: Wat goed.
2: Ja,
0: dat herinner ik me inderdaad van mijn eigen ding. Je krijgt misschien een flyertje en een pen. En dan succes ermee verder. En dan krijg je heel weinig gevoel. Maar wat betekent dit nou echt, dit werk of dit bedrijf? Het werkklimaat in Drenthe, hoe staat dat erbij momenteel? Is het een beetje een rooskleurig beeld om als werkende hier in Drenthe te zitten? Of?
2: Nou, als je het hebt over de krapte op de arbeidsmarkt, ja, die is er nog steeds.
0: Mm-hmm.
2: We zien wel dat die net iets wat minder wordt. Maar er zijn nog steeds wel heel veel vacatures die heel lastig zijn om te vervullen.
0: Ja, en daar helpt dan zo'n startvest die biedt daar wat mogelijkheden in, stel ik me voor.
2: Ja, en dat is met name ook om ook bezoekers en inwoners... weet je, soms heb je een ambitie om iets te gaan doen, maar weet je niet hoe je daar komt.
0: Ja.
2: En dat is wel wat we proberen heel duidelijk te maken. Van joh, ja, ik wil iets in de zorg, maar hoe kom ik daar dan? Wat heb je daarvoor nodig? Wat zijn de eisen die je daar... Wat voor talenten? Wat zijn je kwalificaties die je daarvoor nodig hebt? Nou ja, en hoe kom je daar uiteindelijk? En is er dan één route die je dan moet doen? Is dat via het onderwijs en dan bij een bedrijf? Of zijn er misschien ook nog andere routes?
0: Ja.
2: Waarbij je veel meer al bij het bedrijf bent. En dat je met cursussen of andere dingen...
0: Ja, een soort werkend leren trajecten.
2: Bijvoorbeeld.
0: Ja.
2: Ja.
3: Ja, en wat misschien wel een mooie aanvulling is... wat wij dus nu er ook bij hebben, is het talentenperron. Vooral voor mensen die zeg maar eigenlijk geen idee hebben van waar liggen nou eigenlijk mijn talenten? Wat zou ik nou goed kunnen doen? Wat zijn mijn kwaliteiten? Dan hebben we ook daar mogelijkheden voor om te kijken van nou, wat zijn nou de dingen die je ook echt leuk vindt? Wat heeft je interesse? En in welke sectoren zou je dan eigenlijk goed terecht kunnen? En dan kunnen ze ook eventueel nog een afspraak maken om op een later moment bij het talentenbron, bij het IOW-centrum terecht te kunnen.
0: Maar en hoe wordt dat dan vastgesteld? Door middel van tests, gesprekjes?
3: Nou ja, we hebben een aantal wanden met diverse mogelijkheden waarin je dus kan kijken van nou, wat vind je nou belangrijk in het werk? Vind je het fijn om in een team te werken? Vind je het juist fijn om alleen te werken? Dan werk je het liefst buiten, binnen, noem maar op. Daar hebben we allerlei verschillende wanden om daar toch een beetje tot een... nou, zie je het als een soort van grote trechter... tot je op een soort van punt uitkomt en dan een advies kan krijgen van nou, misschien moet je eens in die richting gaan oriënteren.
0: Ja, klinkt zo.
3: En zo kun je een vervolg krijgen bij een van de bedrijven die hier aanwezig zijn.
0: Ja, klinkt heel waardevol, want ik denk dat dat voor veel mensen toch ook de uitdaging is van ik ben niet blij met waar ik ben op het moment, maar ik weet ook niet hoe ik kom waar ik wel gelukkig van word.
3: Ja.
0: Daar zit vaak voor, denk ik, voor veel mensen een kloof.
2: Ja, plus dat mensen ook eigenlijk niet zo goed weten van... joh, wat zijn eigenlijk mijn talenten?
0: Mm.

0: En ik weet dat ik geen energie krijg van dat wat ik nu doe. Maar oké, wat zijn dan mijn opties die ik heb?
1: Ja.
0: Want stel je voor een administratief medewerker. Wat kun je dan verder nog? Want ik ben administratief opgeleid.
1: Ja.
0: Nou, en die mogelijkheden zijn er echt wel. En dat is ook wat we proberen te duiden. Dat mensen echt wel doorhebben. Oké, dit zijn talenten. En dan, oké, wat worden dan de vervolgstappen?
1: Ja, mooi. Hartstikke leuk. En volgens mij hebben we het nog niet genoemd, maar wanneer is het?
0: Ja, volgende week, hè? Ja. Volgende week donderdag, 8 oktober.
1: Hartstikke leuk. Van?
0: Van 10 tot 5.
1: 10 tot 5?
0: Ja, dus zijn de deuren geopend. En dan ben je van harte welkom. Dus iedereen die denkt van, nou, ik ben wel benieuwd. Kom gewoon gerust langs. We hopen natuurlijk dat het een beetje mooi weer wordt. We hebben binnen en buiten en een gigantisch grote tent op het terrein neergezet. We hebben allemaal leuke dingen. Ook activiteiten die mensen kunnen doen. Mm-hmm. Dus ik hoop dat heel veel mensen nu denken, hey, ik kom eens even kijken.
1: Ja, super.
2: Zelfs als het weer slecht zou zijn, dan nog. Hè, de tent, moet je je voorstellen, het is 40 bij 15. Dus alle bedrijven kunnen daar ook wel onder. Dus we kunnen zowel binnen als buiten terecht. Mensen hoeven echt niet bang te zijn dat ze daar heel erg nat worden. Nee, als ze maar in ieder geval wel even die bui trotseren om er te komen, dan hebben wij het verder allemaal goed geregeld.
1: Hartstikke leuk. Nou, volgende week donderdag, 10 tot 5, Startfest hier in Assen. Diana, Erik, hartstikke bedankt.
2: Graag gedaan.

0: I can see clearly now. Prachtig. Bij mij aangeschoven Detmar Reusink, gemeenteraadslid van Tienaarden Vooruit. Detmar, fijn dat je er bent.
1: Ja, dankjewel.
0: Ik heb je uitgenodigd om even te praten over onder Linde Vries en wat daar nu speelt met de huurder. Kan jij even kort voor ons samenvatten wat daar nou aan de hand is in Vries?
1: Wat daar speelt is dat de gemeente onder de Linde heeft gekocht met de bedoeling om daar een cultuurhuis te bouwen. De gemeente heeft afgesproken met de verkopende partij dat het pand vrij van huur zou worden opgeleverd. Nu blijkt er een huurder in het pand te zitten. Die huurder die beroept zich op zijn huurrecht. Mm-hmm. En die zegt, ik ga er niet uit, want ik heb een huurcontract voor onbepaalde tijd.
0: Ja, hij heeft twee termen, misschien goed om toe te lichten. Onder Linde is dus het laatste café van

0: Vries eigenlijk.
1: Ja.
0: En een cultuurhuis, dat wordt een soort... Ja, in mijn hoofd is het altijd een dorpshuis plus. Dus een gemeentehuis of een plek van een dorp waar mensen samenkomen, dingen kunnen organiseren.
1: Ja, dat klopt. We hebben gisteren een uitgebreide presentatie gehad, nog weer in de raad over cultuurhuizen. Ja, het is een soort klein forum, zeg ik zelf altijd.
0: Ja.
1: Dat is volgens mij de bedoeling die ze daarbij hebben.
0: En goed, dus de gemeente heeft daarvoor deze locatie op het oog in Vries. Wil hem kopen, maar heeft hem eigenlijk pas over een jaar of twee nodig, zoiets.
1: Ja.
0: Tot dan is het dus de bedoeling dat het café gewoon open blijft. Alleen, nu zitten ze dus met eigenlijk een huurder in de maag. Of eigenlijk de verkoper zit met een huurder in de maag.
1: Nou, dat zeg je op zich goed. Hè? De gemeente en de verkopende partij die hebben al een koopovereenkomst getekend. Dus die overeenkomst is gesloten. Alleen de levering, hè, de feitelijke overdracht bij de notaris, die moet nog plaatsvinden. En die levering die zou plaatsvinden, ik geloof, ergens in maart van dit jaar. Maar partijen kunnen daar niet toe overgaan, omdat er nog een huurder in zit. En in Nederland is het zo, koop breekt geen huur. Mm. Dus als jij dat pand overneemt met een huurder erin, dan krijg je automatisch die huurder erbij met alle rechten en verplichtingen die je dan als verhuurder hebt. En dat zou dan de gemeente worden, die zou dan de verhuurder worden.
0: Ja, en daar zitten zij niet op te wachten, om allerlei redenen die eigenlijk verder voor dit verhaal nu niet per se relevant zijn. Want zij zijn een procedure gestart om eigenlijk die huurder eruit te krijgen.
1: Ja, nou, zoals het er nu blijkt, is zowel bij de huurder als de verhuurder aangezegd dat er een dat die woning vrij moet worden gemaakt, omdat daar officieel niet gewoond mag worden. Dus dan heeft de gemeente gezegd, nou, leggen we een dwangsom op. Voor zowel de huurder als de verhuurder, begrijp ik uit de verhalen. Met als doel om die, zeg maar, die overtreding, die illegale bewoning, op te heffen.
0: Mm-hmm. Ja, want dat is nog wel een aspect waar ik met mijn hoofd niet helemaal bij kan. Want als die verhuurder zijn woning of een woning te huur heeft aangeboden waar iemand op in is gegaan, en dan blijkt achteraf niet dat dat mocht, dat er om wat voor reden ook de wet dat niet toestaat, dan snap ik dat je de verhuurder een dwangsom oplegt als gemeente, want die overtreedt de wet. Klinkt logisch.
1: Dat klopt.
0: Maar waarom ook de huurder? Want tenminste, toen ik hem sprak, die zei, ik heb ter goede trouw dit contract ondertekend. Dus waarom kan een huurder nu bestraft worden voor iets wat de verhuurder fout doet?
1: Nou, dat is... kijk, ik kan niet echt ingaan op deze specifieke zaak, maar wat ik in algemene zin kan zeggen, ook als jurist gespecialiseerd in huurrecht, is dat als een verhuurder een woonruimte verhuurt aan een huurder, dan ga je ervan uit dat die huurder daar mag wonen. Maar als dan blijkt dat er geen woonbestemming zit op dat betreffende vastgoedobject, dan handelt die huurder illegaal door daar toch te wonen. En om dan die illegale situatie op te heffen, mag dus ook bij die huurder een dwangsom worden opgelegd.
0: Ja.
1: Maar in het algemeen is het wel zo dat er dus een huurovereenkomst bestaat tussen de huurder en de verhuurder. En wat je als huurder zou kunnen doen, is dat je zegt, nou, ik heb nu een huurovereenkomst, ben ik aangegaan. Ik ging ervan uit dat ik hier mocht wonen. Ik word ermee geconfronteerd dat dat niet mag. Mm. Ik moet nu zelfs dwangsommen aan de gemeente betalen. Dat je gaat kijken van, kan ik die dwangsommen verhalen op de verhuurder?
0: Ja, oké. Dus dat wordt dan, neem ik aan, in een rechtbank uitgevochten uiteindelijk.
1: Zeker, ja. We kijken hier naar een juridisch geschil tussen een huurder en een verhuurder. En dat komt in Nederland vaak voor.
0: Ja.
1: Maar de complicerende factor is wel dat de gemeente hier een rol heeft. En dat maakt ook gelijk het zo lastig. En daarom hebben we ook vragen gesteld. Want op zich, die dwangsom, al dat soort dingen, dat ligt binnen de bevoegdheden die een gemeente heeft.
0: Mm-hmm.
1: Maar het is wel heel belangrijk, juist vanwege die dubbele rol, om te voorkomen, om er zeker van te zijn dat je niet die bevoegdheid als gemeente inzet om je doel te bereiken, namelijk dat die huurder uit de woning is.
0: Ja, ja, maar dat is inderdaad ook goed om even te zeggen. Ik heb zelf natuurlijk ook even met de gemeente contact hierover gehad. En dat was ook wel een van de punten die de woordvoerder wou meegeven. Van, kijk, dat deze kwestie nu speelt, dat gebeurt vaker. Het is op zich allemaal niet zo'n heel uitzonderlijk verhaal. Dus is het nou echt nodig om hier zo'n hele poeha omheen te maken? Nou ja, dat wij hier überhaupt zitten, dat RTV Drenthe erover verslagen heeft. Ik zelf heb er eerder

0: over geschreven. Dus ja, dan kan je ook afvragen, is dit nou allemaal zo bijzonder? Maar dan kom je waarschijnlijk toch op waar jij nu het over hebt. Van de gemeente zit hier mogelijk met meerdere belangen die...
1: Ja, en dat is dus wel belangrijk om te zeggen. Mogelijk is dat zo, daarom hebben wij ook vragen gesteld. Maar ik denk het belangrijkste punt is, stel nou dat het niet de gemeente was geweest die de kopende partij was geweest, maar een andere private instelling, een andere verhuurder. Die had niet de bevoegdheid gehad om tegen die huurder te zeggen, beste huurder, ik leg jou een dwangsom op. Mm-hmm. Die had hooguit kunnen zeggen van, nou, ik heb nu een pand gekocht, dat kan niet worden geleverd, dus ik zie er vanaf.
0: Ja.
1: De gemeente heeft een extra mogelijkheid. Die kan dus zeggen van, nou, weet je, dat is een illegale woonsituatie, we leggen een dwangsom op. En nogmaals, dat is binnen de toegestane kaders, maar je moet echt oppassen dat je er voor waakt dat je die bevoegdheid niet verkeerd of onjuist inzet. Nou, dat is ook wat we hebben willen controleren met onze vragen. Gaat dit proces zoals het zou moeten gaan?
0: Ja, want als ik je goed begrijp, die vragen die zijn gesteld, die liggen dan gaan die eerst naar de Griffie. Bij de gemeente, die gaat ze nog beoordelen en dan worden ze doorgezet om beantwoord te worden. Op wat voor termijn verwacht jij?
1: De beantwoordingstermijn is 4 weken doorgaan.
0: Oh ja, ja. Ja, want we spraken gisteren met Chris hier op de show. En wat in de brief stond volgens mij die hij gekregen had over die dwangsommen, was dat dat zou beginnen vanaf januari. Dus dat zou dan nog op tijd zijn mogelijk om in elk geval antwoord op die vraag te krijgen.
1: Ik ga ervan uit dat wij voor die tijd antwoord hebben op de vragen.
0: Ja, januari is... Nou, tijd gaat snel, maar dat moet nog wel lukken. Nog een laatste vraag over die meer in de algemeenheid jij als jurist hierin kan beantwoorden misschien. Want als er een melding wordt gedaan of de gemeente komt erachter, op wat voor manier dan ook, dat er ergens illegaal gehuurd wordt, is de gemeente dan verplicht om te handelen?
1: Dat is nou een hele goede vraag. Dat is echt een bestuursrechtelijke vraag die je mij daar stelt. Het is niet mijn specialiteit. Mm-hmm. Wat ik weet is dat als er een handhavingsverzoek wordt gedaan, dan is de gemeente in beginsel verplicht om te gaan handhaven.
0: Ja, dus ik snap waarom jullie die vragen stellen. En je wil natuurlijk ook als gemeentestelling voor op alle manieren voorkomen dat überhaupt die schijn van belangenverstrengeling er is. Maar het antwoord kan dus zo simpel zijn. Dat verzoek is gekomen om te handhaven, uit welke hoek die dan ook komt. Dus we moeten wel.
1: Dat zou het antwoord kunnen zijn. Maar dat is wel iets wat wij dus als raad moeten controleren.
0: Ja.
1: En als dat zo is, dan kan het best zijn dat het proces wat we nu voor ons zien, dat zuiver is. Mm-hmm. En vooralsnog heb ik ook geen reden om aan te nemen dat dat niet zo is. Maar vanuit onze controlerende taak moeten we daar wel... juist ook vanwege wat je zelf zei, de schijn. Er is wel een schijn van dat het misschien wel niet goed is ingezet. En daarom willen we wel controleren, gaat dit goed?
0: Ja, en het is natuurlijk ook iets, je wil het aan de voorkant duidelijk hebben, zodat je niet over 2 jaar, als dat cultuurhuis er is, dat mensen alsnog komen halen van dit is op... Dit is onzuivere koffie, hoe dit is opgezet.
1: Zeker. En ook civielrechtelijk. Veronderstelt dat de gemeente toch onjuist handelt, dan kunnen daar ook civiele aanspraken vanuit de huurder en de verhuurder richting de gemeente aan vastzitten. Dus je moet gewoon zeker weten en goed nadenken over wat je doet. En nou ja, dat willen we met deze vragen controleren.
0: Hartstikke goed. Nou, we blijven hem volgen. Zo gauw er antwoorden binnen zijn, bellen we gewoon nog een keer of kom je nog een keer langs en dan praten we erover verder.
1: Hartstikke goed.
0: Detmar, ontzettend bedankt.
1: Dankjewel.
0: Iets heel anders. Onze cultureel redacteur Davy Scholten is op pad geweest met muziekkenner Janine. Ze kwamen uit in Podium Zuidhagen in Assen, waar ze sprak met Sonja de Haan. Zij is muziekdocent en geeft haar muziek op schoot. Wat haar inhoudt, hoor je van haarzelf.
2: Wat doe jij hier in Podium Zuidhagen? Kun je daar eens over vertellen?
3: Ja, ik ben dus Sonja de Haan. Ik ben muziek op schoot docent en ik geef hier muziek op schoot.
2: En wat is muziek op schoot?
3: Ja, heel veel mensen denken dat muziek op schoot muziekles is, waarbij het is voor kinderen van 0 tot, laten we zeggen van 8 tot 4 jaar. Komen samen met de ouders met mij in de groep. Mm-hmm. En dan denken veel ouders dat ze de hele dag op schoot of de hele les op schoot zitten. Zo is het niet. Het is muziek in speelse activiteiten. De eerste groep is een dreumesgroep, dus van 8 maanden tot 2,5 jaar. De tweede groep is een peutergroep, die is van 2,5 jaar tot 4 jaar. En die is daarna om 9:15.
2: Top. En de eerste groep begint om 9:15?
3: Ja.
2: Goed. speelse activiteiten. En hoe

0: kunnen we dat voor ons zien? Kun je eens omschrijven hoe zo'n les dan gaat? Wat voor dingen doe je?
1: Ik begin met een hele rustige kennismaking, zodat de kinderen even kunnen landen in de les. Vervolgens doe ik iets met een pop waar we een schootlied mee doen. Dat is een activiteit voor ouder en kind. Dan gaan wij klappen en stappen. Dan zijn we echt aan het bewegen. Vervolgens komt er in de les iets van een rustig moment, dat ze even weer terug kunnen naar rust in hun eigen lijfje. En dan gaan we iets van een muziekinstrumentje doen. Dus de opbouw van de les is elke keer hetzelfde.
0: Okay,
1: en met variatie.
0: Met variatie, ja. Dus elke keer wel andere liedjes, spelletjes. Moet ik het zo zien?
1: Het is herhaling. Het is veel herhaling, want kinderen leren door herhaling. Mm-hmm. En daarnaast worden er ook steeds in de les nieuwe activiteiten aangeboden. Ja, met materialen. Dus of met linten, of met een trekbeestje, of echt wat kinderen heel leuk vinden. En daar koppel ik een muzikale activiteit aan.
0: Wat vind je het mooiste vanuit die pedagogiek?
1: Nou, het mooiste vanuit mijn rol als docent vind ik het volgen van de kinderen en ze stimuleren. Dus kijken waar zijn ze en waar hebben ze behoefte aan. Zodat je goed aansluit. En veiligheid geven natuurlijk, dat is nummer 1. Veiligheid is voorwaarde om te kunnen leren.
0: En hoe waarborg je dat in een groep van, nou, vanochtend volgens mij een stuk of 10 kinderen wel, in zo'n groepje? Hoe waarborg je dan ieders unieke wensen?
1: Dat kan niet 1 op 1. Ik observeer wel in de lessen en denk van, oh, die wil volgende keer dat misschien wel doen. Trekken met een trekbeestje, want die is aan het lopen toe. En andere kinderen vinden dat ook vaak leuk. Mm-hmm. Je kan nooit alle kinderen persoonlijk bedienen. Dat lukt niet in de les. Het moet toch een algemeen iets ook zijn. Ja.
0: Dus dan kun je wel een beetje kijken van, goh, wie heeft op dit moment waar behoefte aan. Het is fijn dat de ouders er dan bij zijn, denk ik. Dat die ook een beetje...
1: Niet altijd.
0: Nee, vertel.
1: Nou, wat ik veel tegenkom in de groep is, nee, niet doen. Of nee, die is van een ander. Het woordje nee hoor je heel veel. Mm-hmm. En juist het woordje nee verstaan deze jonge kinderen niet. Dus het beste is om aan te bieden, geef het maar terug als hij iets afgepakt heeft. Iets positiefs er neerzetten. Ja. Het woordje nee beklijft niet.
0: Gratis tip voor ouders die luisteren.
1: Nou, doe je voordeel ermee.
0: We zitten natuurlijk in de regio Assen op dit moment, Podium Zuidhagen. Waarom kies je voor deze locatie, voor de lessen?
1: Nou, dat is een hele praktische geweest. Ik ben begonnen in Groningen. Mm-hmm. Maar daar, toen ik opstartte met de lessen, had ik maar 1 groep. Maar ik moest wel voor een heel dagdeel betalen. Mm-hmm. En dan kan het financieel voor mij niet uit. Toen ben ik op zoek gegaan en kwam ik hier terecht, via ook, omdat hier in Assen nog niks was qua muziek op schoot. En hier kun je het lokaal per uur huren. Dus dat is voor een ondernemer heel lucratief.
0: Nou, Sonja, heel erg bedankt hiervoor. Fijn dat jij ons wat informatie hebt kunnen geven over muziek op schoot en natuurlijk ook andere dingen die daarbij komen kijken. Een stukje ontwikkeling van kinderen. Wanneer zijn de lessen en waar kunnen ouders zich opgeven?
1: De lessen zijn in Podium Zuidhagen op de vrijdagochtend. En je kan je aanmelden via mijn site. En dat is Sonja de Haan, dwarsfluitlessen.nl. Want van origine ben ik dwarsfluitist.
2: Ja. Geweldig, mooi en inspirerend werk. Over inspiratie gesproken, culinair verslaggever Paul Keizer is op zoek gegaan naar inspiratie voor een typisch herfstgerecht in een middeleeuws manuscript. Hoe dat zit, hoor je nu.
3: Welkom in de keuken van Keizer. Ik, Paul Keizer, neem je mee naar mijn keuken vol verhalen, producten en recepten. Deze week gestoofde roodpootpatrijs. Een gerecht uit het oudste Nederlandstalige kookboek. Het is 1514. In Drenthe leden de mensen onder de Gelderse oorlogen. De Habsburgers en Karel van Gelder lagen in conflict met beide een oneindige expansiedrang. Maar ver buiten het strijdtoneel werd in Brussel het eerste Nederlandstalige kookboek gedrukt. Een notabel boeken van kokerijen was de naam. In dit boek staan recepten en handleidingen voor wat

in de middeleeuwen at. In de jaren 90 is het notabel kookboek hertaald vanuit het Middelnederlands door professor Ria Janssen-Sieben en Marleen Willebrands. Er staan zo'n 175 middeleeuwse recepten in, met Franse en Nederlandse oorsprong. Het jachtseizoen voor roodpootpatrijzen is sinds kort geopend. En laat nou net in het notabel kookboek een recept hiervoor staan. In Nederland mag al sinds de jaren 90 niet meer op patrijzen gejaagd worden. Maar in Groot-Brittannië wordt er volop gejaagd op de prachtige kleine vogel. De roodpootpatrijs is een mager vogeltje, gekenmerkt met een prachtig verenpatroon. Rode snavel, ogen en raad het al, rode pootjes. De patrijs is onderdeel van de fazantenfamilie en oogt ook als een klein fazantje. Dit oorspronkelijke recept is meer geschreven als richtlijn. En niet zozeer een recept met stappen, met exacte hoeveelheden, temperatuur of tijden. Ook zijn sommige ingrediënten niet beschikbaar in iedere supermarkt tegenwoordig. Maar tijdens het kookproces zal ik je vertellen hoe je deze ingrediënten het beste kan vervangen. Dus nu is het tijd om de pannen op het vuur te zetten. Allereerst moeten wij reuzel maken. Nou, reuzel, dat is vrij simpel gezegd, is dat varkensvet. Dus ik heb hier een aantal vetspekblokjes. Die gaan we op een middelhoog vuurtje even uitbakken. Puur zodat het vet lekker smelt. En patrijzen, die zijn heel mager van zichzelf. Vooral de borst is heel mager. En daarom is het belangrijk om veel vet te gebruiken. Nou, terwijl dit smelt, en dan heb ik hier dus patrijsjes voor me liggen. Je ziet ook af en toe dat er een kogelwondje in kan zitten. Meestal haalt de jager ook de kogel eruit, maar zorg ervoor dat je het wel controleert. Want het is een onaangename verrassing als je toch opeens op een kogeltje bijt. Nou gaan we ze opbinden. Pakken we wat slagerstouw. En dan gaan we ze opbinden zoals je ook met een kippetje zou doen die je gaat braden. Alleen dan in het klein. Bind de pootjes aan elkaar zodat hij mooi compact is. En dan bind je hem verder vast van achter. Zorg dat het mooi compact is. En ik zal ook eerlijk zijn, ik ben niet de beste in het knopen leggen en het vastbinden. Dus weet je, wees ook niet onzeker als je het verkeerd denkt te doen. Er is genoeg vet uit de blokjes gerenderd. Dus ik neem even een spateltje. En dan scheppen we de overgebleven harde stukken eruit. Zodat we een mooi egaal vet hebben. Een mooie reuzel. Nou, reuzel komt dus van varkens. Je zou het ook met ander dierlijk vet kunnen doen. Zo heb je ossenwit, wat van de os komt, het rund. En als je van de kip neemt, dan heb je schmalz. Dat is kippenvet. Dan is het nu tijd om de patrijzen in de pan te doen. Ik heb hem op een middelhoog vuurtje staan. En dan leggen we de patrijzen met het ruggetje naar beneden. Want dat heeft iets meer vet. En dan gaan we een klein uitje snijden. Dat gesnipperde uitje, dat laten we dan lekker meefruiten. Gewoon snipperen. Niet te grof, maar het hoeft echt niet heel precies te zijn. Doe het zo simpel als je zelf wil. Je hoeft echt niet ingewikkeld te maken. We zitten hier niet in een sterrenkeuken. Nou, uitjes gesnipperd. Die laten we lekker meeperuttelen. Het ruikt al echt heerlijk. Ik zou willen dat je het kon ruiken thuis. Dan gaat bij de wildbouillon. Zou normaliter paradijszaad moeten? Nou, kon ik dat helaas niet vinden. Maar paradijszaad is een kruid dat heel veel werd gebruikt in de middeleeuwse keuken. En als je dat goed wil vervangen, dan neem je een klein beetje gemberpoeder. Neem er wat kardemom. Daar heb ik wat gemalen, wat vers gemalen kardemom. En wat

0: zwarte peperkorrels doen we er ook bij. En dan heb je eigenlijk een heel mooi alternatief voor paradijskorrels. Terwijl alles lekker aan het pruttelen en stoven is, nemen we ook even wat wit brood. En dat gaan we even afroosteren. Dat is belangrijk voor de saus. Ik zeg wel saus, maar het is heel simpel. Het zijn eigenlijk twee ingrediënten. Het is geroosterd brood en kippenlevers. En zodra het brood mooi geroosterd is, dan gaan we daar dus lekker een saus mee maken. Het brood vooral om te binden, een beetje geroosterde smaak erin te krijgen. Kippen leveren wel diepgang, een beetje mineralen. Nemen we de patrijzen uit het kookvocht even en dan voegen we het kookvocht toe aan de andere pan. Laten we het mengsel met de kippenlevers goed doorstoven. En dan gaan we dat daarna zeven en weer terug doen bij de patrijsjes. Dan gaan we ze verder garen. Dan is de saus met de kippenlevers nu bijna klaar. En wat we dan gaan doen is de patrijsjes terug in de pan leggen. In de droge pan leggen. En daar moeten we verzuur normaal aan toevoegen. Nou, is dat best wel moeilijk te krijgen. En hoe we dat gaan vervangen is door wat wijn te nemen. In dit geval neem ik rode wijn. Daar voeg ik een klein beetje azijn aan toe. En wat water. En een hele hoop suiker. Die suiker hebben we nodig om tegen al het andere sterke geweld aan smaken op te boksen. Terwijl dit dan middelhoog vuurtje eventjes verder gaat doorsudderen, pakken we ondertussen een zeef. Dan gaan we de pan beet pakken met het levermengsel erin. Het klinkt misschien niet heel appetijtelijk als ik het zo noem, het levermengsel. Maar het zit bomvol smaak. Dat is ook natuurlijk, hè, de middeleeuwen. Dat is iets wat we kunnen leren van de middeleeuwen. Ze aten echt het hele dier. We doen het geheel in de zeef. Het is al best wel dik. Door natuurlijk het brood dat we hebben toegevoegd. Dus neem ook mijn spateltje. Dan duwen we het door de zeef heen. En dan is het nu gewoon echt een kwestie van wachten. Het even laten doorstoven. Niet te lang laten doorstoven natuurlijk, hè, want het zijn magere vogeltjes. Maar zometeen is het klaar en dan kunnen we de middeleeuwen gaan proeven. Ja, het is een hele diepe wildsmaak. Als je daarvan houdt, is dit een gerecht voor jou wat je moet proberen.
1: Ja.
0: Nou, geef het eens een kans. Koken zoals in de middeleeuwen. Een boekje uit 1514.
1: Geweldig.
0: Oh, leuk dat je samen met mij ging koken. Ik hoop dat je wat hebt opgestoken over de middeleeuwen. Over hoe ze toen kookten. Ja. Dit was Keizerskeuken van deze week.
2: Dit is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 8 uur.
3: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De inflatie is de afgelopen maand weer iets opgelopen, meldt het CBS. De prijzen stegen met 3,4%. In augustus was dit nog 3,3%. Dat de inflatie hoger uitviel komt voornamelijk door de duurdere brandstoffen zoals benzine en diesel. Ook de aardgasprijzen zijn gestegen. Boodschappen werden daarentegen iets goedkoper, maar volgens het CBS is dat tijdelijk. Omdat de energieprijzen blijven stijgen, zullen ook de producten in de supermarkt weer duurder worden. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft gisteravond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Veel Katwijkers maken zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek.
4: En zorgen gaan over het lozen van vervuild water. Rechtszaken tegen de farmaceut. De ongekende grootte en de hoogte van het gebouw. De negatieve gevolgen voor het milieu. De toename van verkeer, geluidshinder.
3: Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De Tweede Kamer wil dat meer bedrijven kiezen voor vervoer van goederen over het spoor in plaats van over de weg. Dat scheelt files en is beter voor het milieu. Bedrijven vinden het nu te duur, zeker als je het vergelijkt met België en Duitsland. Daarom vindt de Kamer dat het kabinet moet helpen. De staatssecretaris laat zich eerst informeren.
5: Ik wil vooral van de goederenvervoerders horen, wat helpt jullie nu het meest? Ik weet dat Duitsland en België subsidiëren, maar wat ik vooral met hen wil bespreken, hoe ondersteun ik jullie het meest?
3: Het goederenvervoer in Nederland daalt al jaren.

0: Max Verstappen heeft bij de eerste training voor de Grand Prix op het circuit van Sepang in Maleisië de snelste tijd neergezet. Mercedes-coureur George Russell was de op één na snelste. Het weer. In het noordoosten van Nederland en in Utrecht kan plaatselijk dichte mist voorkomen. Het is een graad of 10. In de ochtend zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: Socutera, mijn CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Mijn zoontje Lars zal nooit mijn gezicht zien. Door een oogziekte ziet hij maar 4%. Gelukkig krijgt hij goede oogzorg in het baby- en peutercentrum van Bartimeus. Lars groeit nu zorgeloos op, dat is zo fijn.
4: Alleen met uw steun kan het Bartimeusfonds top oogzorg voor de allerkleinste mogelijk blijven maken. Helpt uw kinderen als Lars, doneer op bartimeusfonds.nl.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.

Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Mobiel. Het geluid van Radio Arnhemse. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio Arnhemse.

0: Dit is het nieuws op Radio AN Hunze. Het is 9 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Door de hevige scholierenprotesten in Frankrijk blijven vandaag 400 scholen dicht. Gisteren liep het op veel plaatsen uit op geweld, waarbij gewonden vielen, zegt correspondent Saskia Houtuin.
2: In Marseille is schoolpersoneel overgoten met benzine. Op tientallen plekken waren er hevige confrontaties, stenen gooien, traangas. De Franse regering heeft het daarom inmiddels ook niet meer over scholierenprotesten, maar echt over stedelijk geweld.
1: Het scholierenprotest is vanuit Frankrijk ook overgewaaid naar België. In Luik blijven daarom alle middelbare scholen dicht. Zuid-Korea heeft Oekraïne gewaarschuwd om snel met excuses te komen. Dat land maakte onlangs bekend dat het twee Noord-Koreaanse krijgsgevangenen naar Zuid-Korea had gestuurd. Volgens de president van Zuid-Korea was

0: afgesproken dat die uitlevering geheim bleef. Zuid-Korea probeert de banden te verbeteren met Noord-Korea. Daarom ligt een dergelijke uitlevering van krijgsgevangenen gevoelig. Als Oekraïne geen excuses maakt, volgen er volgens de president van Zuid-Korea maatregelen. Wat hij dan gaat doen, zei hij er niet bij. Precies 75 jaar geleden was in Nederland de eerste tv-uitzending te zien. Destijds stonden duizenden mensen voor de etalages van radiowinkels of keken in een café. De koninklijke familie keek op Paleis Soestdijk. De eerste uitzending duurde 1,5 uur en die klonk zo.
1: Het is een begin. En we kunnen zeggen dat deze beginperiode een oefenperiode is.
0: Vandaag opent in Museum Beeld en Geluid een tentoonstelling die stilstaat bij 75 jaar tv. Curaçao heeft ook zijn derde wedstrijd in de CONCACAF Nations League gewonnen. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat was met 1-0 te sterk voor Trinidad en Tobago. Het weer in het noordoosten van Nederland en in Utrecht kan plaatselijk dichte mist voorkomen. Later vanochtend zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Je luistert naar Radio AN Lunze, de lokale omroep van de gemeente AN Lunze.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Met een klein zetje maak je een wereld van verschil. Via Wakibi leen je al vanaf €25 aan een ondernemer wereldwijd. Voor zaden, winkelvoorraad of gereedschap. Je inleg gaat 100% naar het project. Je wordt terugbetaald met geld en een glimlach. Ontdek nu wat jouw leenkracht kan doen op wakibi.nl.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
2: Radio AN Hunze.
6: Dit is Radio AN Hunze. Radio AN Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
7: Want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
8: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het best nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor actuele werkzaamheden op vananderbeter.nl.
9: Radio Drenthe.
10: Koffie en Keuvel.
9: Met Dimitris Kos.

lekker start op deze vrijdag van Koffie en Keuvelen. Jeroen van den Bomen, jij bent zo. Het is 8 minuten over 9. Goedemorgen. En van harte welkom bij Koffie en Keuvelen hier op Radio Drenthe. Pak er een lekker bakkie bij en geniet van de muziek. Mijn naam is Dimitri, Wim is lekker met vakantie. Hij zit lekker in de Italiaanse zon. Al wel een heerlijke Koffie en Keuvelen deze vrijdagochtend. Robert is op tjak vandaag. En dit uur tussen 9 en 10 op Radio Drenthe alleen maar nederpop. Muziek van eigen bodem. We hebben zo meteen een Drentse Doezend klassieker. Dat is echt een meezinger. En dat is een plaat waarin een wijze levensles verstopt zit. Verder openen we ook de Schatkist van Nederland met deze ochtend daarin een wat onbekendere plaat van het goede doel. Dat is ook wel leuk om eens eventjes te draaien. En muziek komt eraan van Benny Nijman. Een vrijgezel. Ja, die ja. Ook Veldhuis en Kemper. En nu Spark.

0: achtergrondverhalen, hitlijsten, jaaroverzichten en veel meer. En in het boek is er ook aandacht voor artiesten uit Drenthe. We gaan naar een echte Drentse duizendklassieker. Stef Eckel en René Karst. De plaat is een echte meezinger en er zit een wijze levensles in volgens velen. Liever te dik in de kist dan een feestje gemist. Vorig jaar stonden Stef Eckel en René Karst met Liever te dik in de kist in Drentse duizend op nummer
1: 22.

is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud.

voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo. Zijn kroegie zag hij maar mondjesmaat. En elke avond.

0: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films? Rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com. Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
1: Het is een jubileum. Zaterdag 3 oktober vindt voor de 10e keer het New Blues Festival plaats in de Bonte Wever in Assen. Aanvang 7 uur met King King, de Britse bluesrockband met de broers Ellen en Stevie Nimmel, de Engelse blueszanger Sean Webster, AJ Plug uit Hollo, de Blues Caravan met drie getalenteerde dames en de Black River Roots.
0: Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in laminaat en PVC-vloeren. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Goedemorgen, het is 1 minuut voor 9:30. Het nieuws uit Drenthe. Dit zijn de hoofdpunten. Op de A28 bij Fluitenberg is vanmorgen een ongeluk gebeurd. Het verkeer heeft daar flink last van gehad en reed enige tijd langzaam of stond zelfs stil. Of er bij het ongeluk gewonden zijn gevallen, dat is nog niet bekend. De gemeenteraad van A.N. Hunze heeft toestemming gegeven voor de bouw van 123 huizen, verspreid over Gieten, Rolde en Gietenveen. Al ging dat niet bij alle projecten vanzelf, raadsleden stelden kritische vragen over de manier waarop inwoners bij de plannen zijn betrokken. En de gemeente Hogeveen heeft aangifte gedaan van diefstal op de begraafplaats aan de Zuiderweg. Bij 12 graven zijn onderdelen weggehaald. En of de gemeente maatregelen gaat nemen na de diefstal is niet bekend. Dit en meer ook op rtvdrenthe.nl en natuurlijk in onze app. Gaan we naar het weer. Daarvoor hebben we Gert Voerman.
3: Vandaag is er flink wat zon en het blijft droog. Er ontstaan een paar stapelwolken, er is wat hoge bewolking. Vanmiddag 20 graden, weinig of geen wind. En vanavond en vannacht is het rustig, een paar ondiepe mistbanken. Wel fris, met 7 graden.
2: Alleen maar nederpopplaten tot aan 10 uur hier op Radio Drenthe. En zometeen hebben we muziek van Bloem en ook Suzanne Freek.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekering.

0: Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
1: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
7: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
6: Probeer ED Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.

0: Mailtje. Kopje koffie.
1: Genieten van een lekker ontbijt is natuurlijk het leukste met z'n tweeën.
0: Volgende week maak je kans op een shared breakfast. Een volledig verzorgd ontbijt.
1: Luister elke dag en maak kans.
0: Kijk voor alle info op ntvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd. In de buurt.

0: Nederland.
1: Ja, we hebben hem al geopend hoor. De schatkist van Nederland. En soms ligt daar een plaat die je niet meteen meer op je netvlies hebt staan, maar ergens achterin je muzikale geheugen is beland. Ja, totdat iemand die deksel weer eens open doet, hè. En dan heb je hem weer gewoon voor je neus staan. Nou, zo'n vergeten pareltje heb ik hier tevoorschijn getoverd. Het is een parel van het goede doel. Een band die in de Nederlandse popgeschiedenis natuurlijk al lang een mooi plekje heeft veroverd. Maar deze plaat van het goede doel ken je misschien niet meer. Hou van mij. Dus ja, zet de radio wat harder. Leun achterover. Geniet van deze plaat. Het goede doel uit de schatkist van Nederland. Dit is Hou van mij.
0: De schatkist van Nederland.

werkdag tussen 9 en 10 op Radio Drenthe alleen maar nederpop. Ilse de Lange hoorde je met I'm Not So Tough. En Abel komt eraan met Onderweg. Eerst nieuwe nederpop op Radio Drenthe. Nieuw van twee mannen die al jaren meegaan. Agda en de Munnik. Ze zijn terug met Niets Doen. Een titel die bijna klinkt als een opdracht. Even ergens naartoe gaan. Even niks moeten. Gewoon even lekker genieten. Agda en de Munnik. Gloednieuw dus op Radio Drenthe. Dit is Niets Doen.

0: Profiteer tijdens de oktober woonmaand de hele maand van leuke aanbiedingen. En maak kennis met de nieuwe collectie bij Joldersma Wonen. Joldersma Wonen in Schonebeek. De meest complete woonwinkel in uw regio. Kijk ook op joldersma-wonen.nl.
1: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van e-beheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
2: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
3: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
4: Hey, schat, tel je nu alweer schaap?

0: Kies.
1: Ja, ik lig al uren wakker.
0: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker. De beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
2: Lekker slapen. Lekker slapen.
1: Dekkerslapen.nl.
3: Later begint met wat je nu opzij zet. Ontdek de mogelijkheden voor jeugdsparen en jeugdbetalen bij ASN Bank en Heller & Heller. Kijk op hellerenheller.nl.
4: Bij Drenthe Tours zijn we continu op zoek naar manieren om te groeien en de verwachtingen van onze klanten te overtreffen. Word ook buschauffeur bij Drenthe Tours. De mooiste baan naast je huidige werk. Solliciteer via info@drenthetours.nl.
5: Het is weer tijd voor oogst. Het woon-event van het jaar. Bij Havenkort Interieurs in Coevorden. Geniet van 10.000 vierkante meter wooninspiratie. Met de nieuwste primeurs, hapjes, drankjes, live muziek en spectaculaire aanbiedingen. Van 2 tot en met 11 oktober. Bekijk het programma en claim uw cadeau op havenkort-interieurs.nl.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
7: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Meer dan 400 scholen in Frankrijk houden vandaag de deuren dicht. Dat heeft alles te maken met de scholierenprotesten van de afgelopen dagen. Die liepen gisteren op meerdere plekken flink uit de hand. Zo werd op een aantal scholen brand gesticht en ook werden veel vernielingen aangericht. In Marseille werd schoolpersoneel aangevallen. Er zijn duizenden mensen opgepakt, onder hen zijn veel minderjarigen. Ook in Luik in België vonden spontaan acties onder scholieren plaats. Ook daar houden alle middelbare scholen vandaag uit voorzorg de deuren dicht. Amerika stuurt een derde vliegdekschip naar het Midden-Oosten. De USS Theodore Roosevelt voegt zich eind deze maand bij twee schepen die er al liggen. Elk van de vliegdekschepen wordt vergezeld van een groep andere schepen.
8: Dit is het nieuws op Radio AN Hunze. Het is 10 uur.
7: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Meer dan 400 scholen in Frankrijk houden vandaag de deuren dicht. Dat heeft alles te maken met de scholierenprotesten van de afgelopen dagen. Die liepen gisteren op meerdere plekken flink uit de hand. Zo werd op een aantal scholen brand gesticht en ook werden veel vernielingen aangericht. In Marseille werd schoolpersoneel aangevallen. Er zijn duizenden mensen opgepakt, onder hen zijn veel minderjarigen. Ook in Luik in België vonden spontaan acties onder scholieren plaats. Ook daar houden alle middelbare scholen vandaag uit voorzorg de deuren dicht. Amerika stuurt een derde vliegdekschip naar het Midden-Oosten. De USS Theodore Roosevelt voegt zich eind deze maand bij twee schepen die er al liggen. Elk van de vliegdekschepen wordt vergezeld van een groep andere schepen. De Roosevelt-groep omvat onder meer twee schepen die gespecialiseerd zijn in amfibische aanvallen. Alles bij elkaar zijn er 7000 marinemensen en 2000 mariniers aan boord. Curaçao heeft ook zijn derde wedstrijd in de CONCACAF Nations League gewonnen. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat was met 1-0 te sterk voor Trinidad en Tobago. Het enige doelpunt in Willemstad kwam op naam van Bakuna. Eerder deze interlandperiode won Curaçao ook al van Costa Rica en Nicaragua. Daarmee staat het eiland bovenaan groep A. Het vierde en laatste duel is opnieuw tegen Trinidad en Tobago. Alleen bij een ruime nederlaag kan Curaçao een plek in de kwartfinale van de Nations League nog mislopen. Het weer, het is een zonnige dag met een middagtemperatuur van een graad of 20. Morgen begint opnieuw met lokale mist, maar ook dan overdag veel zon en ook weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
8: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
9: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: Ik ben Ender en ik heb brandwonden door een ongeluk met hete thee. Daar heb ik littekens van op mijn armen. Op brandwondendag kan ik lekker spelen met vriendjes.
11: Onze droom. Geen brandwonden, geen littekens. Dat begint bij jou. Ga naar brandwondenstichting.nl.
0: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
12: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
8: Radio AN Hunze.
12: Dit is Radio AN Hunze. Radio AN Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.

0: Het is 7:07. Welkom bij Koffie en Keuvelen hier op Radio Drenthe. Mijn naam is Dimitri Zwimmers, lekker met vakantie. Milko is er ook deze ochtend.
1: Zeker, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ben jij Formule 1-liefhebber, Milko?
1: Dat ben ik absoluut, ja zeker. Nou ja, ik moet wel heel eerlijk bekennen, Dimitri, het is wel een beetje afgezwakt de laatste... Nou, wat is het? Een jaar, anderhalf?
0: Ja, ja.
1: Hoe zit dat bij jou?
0: Ja, het is wat saaier geworden, hè?
1: Ik denk, ja. Ja. Ik weet, het pakt me op een of andere manier niet meer zo erg.
0: Nee.
1: En ook om me heen vreemd dat de enthousiasme rondom Formule 1 een klein beetje afneemt of zo.
0: Maar het is nu wel zo dat Max Verstappen wel weer toch bezig is aan een opmars. Hij is er steeds weer heel dichtbij. Hij heeft, ja, oké, niet gewonnen, maar de vorige race, dat scheelde echt niks, hè. Dan had hij gewonnen.
1: Nee, het was gewoon een tiende wat hij tekort kwam, hè, gewoon met die vorige race.
0: Ja.
1: En ik heb ook zo'n gevoel van, het zit er wel aan te komen. Dat dan wel weer.
0: Misschien dit weekend, want dit weekend hebben we iets speciaals.

0: de Grand Prix van Bahrein. En die wordt dan verreden in Maleisië.
1: Ja, wacht even.
0: Maar wacht, ja, wat was er nou mee bezig? Wat is dit nou weer?
1: Ja, er is een oorlog daar, hè?
0: Oh, ja. Oh, die naam is al verkocht natuurlijk, dus die moeten ze houden.
1: Dus, ja, dus ze wijken uit naar een ander circuit. En van Maleisië was nog over. Daar hebben ze jaren geleden voor het laatst gereden. Het asfalt is daar wat ouder.
0: Oké, okay. Dus hoge bandenslijtage neem ik dan aan.
1: Precies.
0: Dus dat kan wel weer een tactisch steekspel gaan worden.
1: Ja, en Max die heeft nu vanmorgen de eerste vrije training gehad. En daarin was hij de eerste.
0: De eerste?
1: Ja, hij was de snelste.
0: Oké. Het is natuurlijk een heel warm en vochtig circuit wat dat betreft.
1: Ja.
0: En ik heb er ook al over gehoord, hè, want dat is waar iedereen dan ophangt. Hè, want het zijn extreme weersomstandigheden daar. Maar daar gaf hij geen piep om, zei hij. Het is wel weer typisch Verstappen natuurlijk, hè?
1: Ik ben benieuwd wat hij ervan maakt.
0: Ga je kijken, het is een vroege race. Je hebt nog wat aan je dag een keer. Het is niet midden op de dag.
1: Heb je een tijdstip voor mij?
0: Volgens mij is het om 9:00 AM.
1: Oh, dat kan nog een keer.
0: Ja.
1: Jij zoekt het in de tussentijd even op, want vanochtend begon de eerste vrije training volgens mij al om 8:00. Dus, en de tweede vrije training die is nu as we speak ook bezig, moet ik zeggen. En hij is nu 10 minuten onderweg, waar Verstappen ook daar gewoon eerste staat in die tweede vrije training. Maar goed, is nog heel wat minuten te rijden, nog 50 te gaan. Heb je inmiddels een tijd gevonden?
0: Ja, de kwalificatie is zaterdag, dat is morgen om 10:00. En de race is zondag om 9:00 AM. Dus dat is wel een mooi tijdstip. Heb je nog wat aan je wil
1: zeggen? Dan acht je de kans wel groot inderdaad. Ik kan toch even voor gaan zitten. Even lekker zondagochtend. Met een lekker keizerbroodje. Kaas. Ja. Lekker warm. Een lekker melkje erbij.
0: Of maar dan mis je de race.
1: Nee.
0: Op de bank.
1: Gewoon met het broodje op de bank.
0: Ja, maar wie moet die broodjes bakken dan?
1: Dat doe ik zelf.
0: Oh.
1: Even iets eerder eruit, Dimitris. Kwartiertje van tevoren.
0: Oh.
1: Dan zegt de overping om 9:00 stipt. Doen hun die formatieronde even. Heb ik mijn broodje gesmeerd. Ga ik zitten. Gaan ze los. Zo heb ik het al helemaal uitgepland.
0: Oh, lekker man.
1: Ja, hè?
0: Heerlijk. Heerlijk. Wat een goed leven zeg.
1: Ga je een voorbeeld aan nemen of niet?
0: Ja, ik ga op vakantie. Dus ik kan het helaas niet zien. Ik zit in het vliegtuig. Anders had ik het...
1: Op dat moment zit je in het vliegtuig.
0: Ja.
1: Ja, en dat wifi kopen is duur daar natuurlijk, hè? En we hebben steeds minder te besteden natuurlijk.
0: Ja, want ook dat is in het nieuws. Ik weet niet, wil je daar naartoe?
1: Ja, absoluut. Het is jouw show, maar ik volg.
0: Het dagelijks leven is in september weer duurder geworden.
1: Ja.
0: 3,4% duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek naar buiten gebracht. En de inflatie loopt daarmee verder op. Na 3,3% was dat in augustus en nu dus 3,4% in september.
1: Ja. Ja, ik was een beetje klaar mee. Ja, ik denk niet met mij nog 17 miljoen andere mensen die er wel wat klaar mee zijn.
0: Ja.
1: Maar ik stond gisteren ook nog weer bij de benzinepomp in Duitsland gewoon, hoor. Het Jerry Kennetje te vullen.
0: Was je een dag te vroeg?
1: Is dat zo?
0: Vandaag gaan ze toch 17 cent naar beneden?
1: Nee, dat is gisteren al gebeurd.
0: Oh, gisteren al?
1: Jazeker.
0: Oh!
1: Tot niet vandaag nog een keer 17 cent, hoop ik, hè?
0: Ja, ik dacht dat het vrijdag ging gebeuren.
1: Nee, gisteren. Nee, het was gekkenhuis in Duitsland.
0: Oh.
1: Alleen ik moest in de buurt van de grens zijn, dus nou ja, dan... combineer ik dat even.
0: Boende.
1: Nee.
0: Oh.
1: Reden.
0: Dat heb ik niet.
1: Het ligt wel onder.
0: Oké.
1: Ja, ligt een beetje, hoe moet je het zeggen, daarbij Aschendorf, ken je dat? Daar ligt dat.
0: Ja.
1: Ja, nee. Nou, maar ik zie al genoeg, Dimitri.
0: Daar heb je een grotere grens over.
1: Nee, Bellingwolde.
0: Bellingwolde?
1: Ja, zeker.
0: Al binnendoor dan, zeg maar.
1: Even binnendoor, hè.
0: Ah, kijk.
1: Ik weet niet of ze meekijken.
0: Hartstikke goed. En Jerry Kennetje ook gevuld.
1: Die heb ik hier nog in de kofferbak staan.
0: Nee, joh.
1: Als jij als je wil...
0: 50 liter in de kofferbak. Die diesel.
1: Nee, ik heb benzine.
0: Oh, shit.
1: Ik ben gewoon heel dom. Vergeten die jerrycan eruit al. Dus ik reed hier vanochtend heen. Wat is dat nou weer? Waarom is hij zo zwaar in de kont? Nou ja, dat tank is vol. Plus 20 liter extra benzine.
0: Och, en zuipen dat ding. Dat scheelt niks, omdat het veel zwaarder is nu.
1: Maar ik heb wel een lekker broodje gehaald. Een lekker broodje praatworst. Hè? Dus wat dat betreft heb ik ook heel wat aangenaams uitgehaald.
0: Vanmorgen die kant op gegaan hierheen.
1: Nee.
0: Sigaretje erbij.
1: Nee, ik rook niet.
0: Nee, Jerry Kennen
1: dat tegen.
0: Oké, heel goed. Milko, dankjewel. En we spreken je snel, want om 10:30 binnen met het nieuws. Hè?
1: Absoluut, ja. Ja,
0: zeker. Koffie en keuvelen. Freddie Mercury komt eraan. Eerst een geschiedenisles van Taylor Swift.

0: U wilt zo lang mogelijk zelfstandig en veilig thuis blijven wonen. Maar misschien heeft u vragen over uw gezondheid. Of maakt u zich zorgen over de toekomst. De wijkverpleegkundige van Icare denkt met u mee en geeft advies. Vraag nu een gratis huisbezoek aan via icare.nl. Zorgen doen we samen. Icare,
1: wat was ik onzeker over mijn haarverlies.
2: Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd en wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit, mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.

0: Het is 1 minuut voor 11:30. Het is tijd voor het nieuws uit Drenthe. Wilco Schipper.
1: Goedemorgen. De eigenaar van de supermarkt aan de Prinsengracht in Meppel die zegt totaal verrast te zijn door de vondst van illegale tabak in zijn winkel. Volgens hem wist hij niets van de voorraad en had een medewerker toegang tot de afgesloten ruimte. Bij controle werden woensdag 37.000 illegale sigaretten en 22 kilo waterpijptabak gevonden. De tabak zou zonder betaalde accijns zijn verhandeld. Er zijn geen arrestaties verricht. De eigenaar wacht het onderzoek af en kan nog een naheffing van de douane krijgen. Op de A28 bij Fluitenberg is vanochtend een ongeluk gebeurd. Daardoor stond er in de richting van Zwolle naar Assen zo'n 3 kilometer file tussen Hogeveen en de afrit Luinen. De rechterrijstrook die was dicht vanwege bergingswerkzaamheden. Hulpdienst waren ter plaatse. Er voor gewonden zijn gevallen en wat er precies gebeurd is niet bekend. Projectontwikkelaars kunnen de komende tijd volop aan de slag met het bouwen van nieuwe woningen in de gemeente A. en Hunze. In één avond gaf de gemeenteraad toestemming voor de bouw van 123 huizen. Verspreid over Gieten, Rolde en Gieterveen. De raadsleden stemden unaniem in met de bouwplannen aan de Trog in de Stationsstraat in Gieten, de Stationsstraat in Rolde en het Vondelpad in Gieterveen. Gieten die krijgt de meeste huizen. En Drenthe die gebruik maken van het streekvervoer, die moeten rekening gaan houden met een hele serie stakingsdagen. Als werkgevers niet binnen een week over de brug komen, dan ligt het openbaar vervoer tot aan kerst elke week één dag stil. In Drenthe gaat het vooral om medewerkers van Qbuz en Arriva. Volgens vakbond FNV is deze maatregel het enige dat werkgevers in beweging kan krijgen. De bonden die eisen onder meer 6% loonsverhoging, terwijl de werkgevers het bij 1% willen houden. FNV zegt dat de stakingsbereidheid in Drenthe groot is. De werkgeversorganisatie die was niet bereikbaar voor commentaar. Meer nieuws uit onze provincie vind je op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe app.
2: En volgens weer gaan we naar Gert Voerman.
3: Vandaag is er flink wat zon en het blijft droog. Er ontstaan een paar stapelwolken, er is wat hoge bewolking. Vanmiddag 20 graden en weinig of geen wind. En vanavond en vannacht is het rustig, een paar ondiepe mistbanken. Wel fris, maar 7 graden.
2: Robert is op Jack. We gaan zo horen waar Robert is. En muziek komt eraan op Radio Drenthe van Bruce Springsteen en Gary Rafferty.
4: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie Bo.
5: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
6: Hey, oké.
5: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
10: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
11: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro.
12: Wacht even hoor.
11: Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
13: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
14: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga

0: Bruce Springsteen, Radio Drenthe, Dancing in the Dark.
1: Op Chuck.
2: Met Robert Oosting.
0: Robert is op Chuck. Robert, waar ben jij?
3: Ik sta op de markt in Hoogveen en ik zie op een 40 meter afstand van mij de tamboer. Dus dan weten de mensen wel ongeveer waarom dat is. Maar hier op de markt, dat zie je iets, want we gaan het helemaal niet over de tamboer hebben. Dat zie je iets wat je niet voor de eerste keer ziet. En dat is een hele grote circus tent van Circus Salto. Nou, inmiddels is het een fenomeen hier in Hoogveen, denk ik. Cor, die zie je bij mij en wij moeten geloof ik naar het ontstaan van dit gebeurt, Corim, terug naar Valentijnsdag 2013.
4: Ja, dat klopt. Op Valentijnsdag 2013 is de Stichting Actief Samenleven opgericht. Dus dat is altijd een mooie dag om niet te geven.
3: Wat is dat voor stichting?
4: Stichting Actief Samenleven is een hele kleine stichting die eigenlijk zo'n 3 tot 4 projecten organiseert per jaar. Met name voor kinderen, volwassenen, maar ook ouderen in een kwetsbare situatie.
3: Ja. En dit bent ouderen in een kwetsbare situatie?
4: Nou, dit zijn dus ouderen die woonachtig zijn in verzorgingstehuizen. Sommige ouderen die wonen nog op zichzelf, maar die hebben gewoon zin in een leuk uitstapje. Maar primair hebben wij deze voorstelling allemaal gedaan, wat allemaal zorggerelateerd is.
3: Ja, want ik geloof dat vanmorgen bent jullie al begonnen met een delegatie van REN 4 schoolkinderen met, hoe ze dat in de volksmond noemen, de rugzakje, zeg maar. Die we muiten hebt, meer dan als andere kinderen, zeg maar.
4: Ja klopt. Dit was voor ons ook het eerste jaar dat we dit deden, want wij proberen iedere voorstelling toch op te zoeken naar een doelgroep.
3: Ja, het ziet er al, dus het is goed gegaan.
4: Het

0: gewoon dus wat dat betreft... nee, we proberen in iedere voorstelling wel te zoeken naar een groep mensen... zeg maar, die iets te maken hebben met zorg. Yeah. En voor ons was dit de eerste keer dat we samen hebben gewerkt met R4. Ja, en dat is een feestje om gewoon zo'n 250 kinderen, wat jij zegt, met een rugzakje... om die gewoon, zeg maar, de tent binnen zien te komen. En dat ze de tent weer verlaten en lachen van oor te
1: horen. Ik zag blije gezichten toen ze naar buiten kwamen.
0: Ja, de vuurpret is al, die gaat al, zeg maar, de hele week op school... Wordt die stemming wel wat opgeklopt door de leerkrachten. Ze hebben allemaal een rood neusje van ons gekregen. Dus als grap hebben ze gezegd van nou, dit is jullie toegangsbewijs. Dus alle kinderen kwamen ook aanlopen met rode neusjes op. Ja, en de grootste beloning, zeg ik wel eens vaker, is gewoon dat die kinderen de tent verlaten met lachen en oor te door.
1: Precies, dat is volgens mij ook de reden waarom jij veel kinderen naar Holland bent. Maar waarom jij dit al zoveel jaren doet?
0: Ja, dit is het 7e jaar dat we het circus organiseren. Ja. Het begon ooit als heel kruiter met al circus. En dat deed me maar op één dag. En toen deden we drie voorstellingen. En toen kwam, gaandeweg werd het steeds wat groter. Ja, nu eigenlijk doen we op twee dagen 6 voorstellingen. Yeah. En tik bij ongeveer, denk ik, de dikke 1000 bezoekers aan.
1: Nou ja, en het begon hier ook alweer. Toen Dimitri's in de studio de schroef omzet, dat stond hier nog maar een mannetje of wat. En het begon alweer mooi vol te lopen, het plein hier achter mijn deur, hè?
0: Ja, dit gaat de hele dag gaat het zo deur. Ik bedoel, bij deze voorstelling die gepland staat om 11 uur, dat hebben we weer zo'n 170 ouderen, zeg maar, die weer gewoon met hun begeleiders, met hun verzorgenden. Want het is vandaag ook Nationale Ouderendag. Dat is altijd de eerste vrijdag van oktober. En vandaar ook dat we gewoon op deze manier de ouderen ook even in het zonnetje zetten op Nationale Ouderendag.
1: Ja, ik zal zo nog even naar de ouderen toe lopen om te vragen of ze een bejaardigheid hebben. Maar de wapper hier, maar ja, waar toen nog een lampenolie zweem in de neusgaten. Giet dat allemaal goed? Want gaan er een weg net binnen?
0: Ja, nee, dat klopt. De laatste act van het circus is altijd de vuurspuwer, Marcel. Yeah. En Marcel die sluit altijd, zeg maar, de voorstelling af. Ja, en die heeft een vuurspuwact. Ja, en dat stinkt in de tent als een grote. Maar de vlam, als hij begint te vuurspuwen, dan heb je de vlam tot aan de nok van het circus. En die is hoog, die nok. Yeah. Dus dat is gewoon wel een spektakel.
1: Nou, ik zie Marcel niet, maar ik zie wel circusdirecteur Sander, geloof ik, hè?
2: Ja, klopt.
1: Hoi, is Marcel dan zonder brandwonden afkomen? Want dan gunnen we hem weg.
3: Ja, dat gaat altijd goed. Dat is een specialist daarin, dus jarenlang natuurlijk al. Dus dat komt helemaal goed.
1: Maar dat is wel voor, denk ik, de kinderen van morgen een van de hoogtepunten van de show, of niet?
3: Het is alles natuurlijk. Elk kind heeft zijn eigen emoties wat hem aanspreekt. De een gaat helemaal alle de konijn tevoorschijn komt, hoe simpel kan het zijn. De ijsbeer, de acrobatiek is dat ze kunnen zien en zo. Dus ook kinderen die zeker met deze doelgroep alle zeer diverse doelgroepen hebben gehad. Elke keer is het mooie van het circus. Iedereen vindt zijn dingen waarbij hij zich aansluiting voelt. Dus,
1: Is het voor jullie dan ook even schakelen de circusartiesten van een hele jonge doelgroep naar de andere kant van het spectrum?
3: Dat was in het begin schakelen, maar nu is het tweede natuur geworden. Omdat gewoon, je weet dat het hier ook zo is. Yeah. We doen meerdere verzorgingshuizen en zo in een jaar. En dan komt dat al, als de mensen binnenkomen, dan kom je in een goede flow. En dat is even anders. Ja, laat ik heel veel schreeuwen, dat doe ik hier wat minder.
1: Nee, en het tempo misschien.
3: Het tempo een beetje aan, we doen zelf rustiger aan. Yeah. En dat is allemaal prima.
1: Ik loop nog even met een paar oudere mensen toe, want die staat al te wachten. Goeiemorgen. Ben je al zeer de beste in deze tent?
4: Ik ben vorig jaar hier ook geweest.
1: En hoe was het? Nou, je hebt het overleefd, zie ik.
4: Ja, vond het zo mooi.
1: Ja, maar we hebben hier ook elk jaar kinderen nu zo'n beetje.
4: Ja, dus, ik vind het prachtig.
1: Ja,
4: ze doen zulke leuke dingen allemaal.
1: Wat is het mooiste act die je gezien hebt van de
4: vorige keer? Dat weet ik echt niet meer. Er waren zoveel acts die je ziet en het is zo prachtig allemaal.
1: Ja, een fijn uitje hier.
4: En wat lekkers krijg je er nog bij. Ja. Ik vind het echt heel erg leuk.
1: En nu zie je hier aan
4: zien. Komt er op TV Drenthe zeker?
1: Ja, misschien wel, maar het is hier gewoon een live op radio.
4: Even zetten.
1: Ja, dat zou ik sowieso doen. Dat is al niet goed. Ja. Maar wat je woont ergens in verzorgingshuis hier in Overveen?
4: Ja, in Westerkim.
1: Gebeurt dat een boel?
4: Wij doen heel veel daar. We zijn vorige week met een boot weg geweest. Wij moeten ook weg. En daar hebben ze ook allemaal foto's van gemaakt en zo. Ja, dat was echt heel mooi. Ja,
1: voor mij, ik hol jullie op. Sorry. Jullie moeten al in de rij. Sorry, ben je straks de eerste plaats kwijt. Alles helpt me, dat is mevrouw er nog even tussenkop zo. Nou, is helemaal goed. Hartstikke mooi. Ik zal nog even kijken naar Dimitri. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
1: Heb je een beetje zin aan?
5: Ja, wel best hoor.
1: Ja, hè? Vorig jaar ook al best hier?
5: Ja, ook wel.
1: Wat was het mooiste van de alle ex die je toezien hebt?
5: Nou, die bekijk ik niet altijd.
1: De tijgers. De tijgers.

0: Die zijn hier ook tegen. Dus,
1: maar dan moet zo net een dicht stemmen.
0: Ja, nee, dat klopt. Niet wat die mevrouw helemaal bedoelt, maar in ieder geval de tijgers, die zien hier ook hard, of niet?
2: Nou, de circus in Nederland, die werkt niet meer bij dierenwerken.
0: Nee, dat is ook zo. Ja, nee, geen tijgers, maar zullen ze vast tijgerprins, dat misschien, maar...
2: Tijgerprins zal wel wezen, ja. Maar de echte tijgers die hebben we thuis gelaten.
0: Ja, nou, daar hebben ze vast een mooie invulling aan gegeven hier bij Circus Salto. De tent loopt in ieder geval vol. Zeker. En de laatste show die is van een middag om...
2: Half twee doen we de laatste show over ouderen weer. En dan komen er ook denk ik weer 160, 170 ouderen de voorstelling zoeken. En dan is het even klaar en dan gaan we morgen weer knallen.
0: Ja, en dan morgen nog en dan wordt Circus Salto weer afbreuken en dan op naar volgend jaar.
2: Ja, het is onvoorstelbaar. Dus morgen als we de laatste show doen om 3:30 morgenmiddag, dan dat is 4:30. Nou, dan binnen 2 uur is de markt helemaal weer leeg.
0: Yeah.
2: Binnen 2 uur staat die tent zit in de vrachtauto en is plein schoon.
0: Tent inpakken is al een act op zich, hè?
2: Dat is al een act op zich. De opbouwen ook, dat is mooi te zien.
0: Ja, dat is hier allemaal te bevonden op de markt. Dus in Hoogeveen, waar de oldere mensen van Hoogeveen, de verzorgingscentra nu de tent betreden voor een prachtige show van Circus Salto. Ik spring weer in de wagen, Dimitris, en ik kom je kant op. Want mijn middag, dat ziet een ding van spontane radio waar het plas schiet vinden. Dat hoor je om 12 uur.
3: Ja, dan gaan we even buurten. Robert, dankjewel. Fijne dag.
0: Yo.
4: Heb jij ook een tip voor?

Baker Street, Radio Drenthe. Het is 7 minuten voor 11. Had jij vroeger de droom om als voetballer te spelen, is het je nooit gelukt? Ach, je had het ook kunnen aanpakken, zoals een man waar we het zo meteen over gaan hebben hier op de radio. Hij deed zich jarenlang voor als profvoetballer, tekende ook meerdere profcontracten, kwam nooit in actie. En nu blijkt dat het gewoon een oplichter is. Ja, het is een bijzonder verhaal, daar komt een documentaire over. En zometeen hoor je alles over hier op Radio Drenthe. Genesis komt eraan, Invisible Touch. En ook Johnny Cash zometeen, na de 3 J's. Goedemorgen.

0: een keukenkastje vervangen? Kan je keukenrenovatie gebruiken of wil je een compleet nieuwe keuken? TWA Keukens in Pijzen is de andere keukenspecialist. Altijd maatwerk, want standaard doen ze niet aan. Ze denken mee in praktische oplossingen en je krijgt direct een eerlijke prijs. Kom naar de showroom of kijk op twakeukens.nl.
1: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van IBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
0: Komende vrijdag en zaterdag nodigt Openluchtmuseum Eckert en Brammertje uit voor een bijzondere ervaring. Een avondwandeling door het museumterrein, eenmalig in het donker. Word tijdens de wandeling verrast met toneelspel, zang, voordracht en verhalen. Reserveer de avondwandeling via eckertenbrammert.nl.
2: Maak kennis met de Eniheat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warmte.

0: zetten in deze boiler profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op eneheat.nl.
1: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
2: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets staat. Nu check je of je e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan. Dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
3: Marktkoop Meppen. Spectaculaire keuze in levensmiddelen, huishoudartikelen, lichaamsverzorging, kleding en elektronische apparatuur voor spectaculaire prijzen. Marktkoop Meppen, 15 minuten van de grens.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
5: Kirsten Klomp met het NOS Journaal. Minister Van Wil zegt dat er geen spanning is tussen hem en de Europese Commissie over het stopzetten van steun aan Syrië.
6: Dit is het nieuws op Radio AN Hunze. Het is 11 uur.
5: Kirsten Klomp met het NOS Journaal. Minister Van Wil zegt dat er geen spanning is tussen hem en de Europese Commissie over het stopzetten van steun aan Sierra Leone. Binnen de commissie klinkt irritatie omdat de Nederlandse minister zegt dat het een sanctie is, bedoeld om de druk op Sierra Leone op te voeren om drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Volgens Brussel is het stopzetten van de miljoenen steun officieel een puur technische kwestie. Het stoppen van hulp vanwege een politieke reden mag juridisch niet. Maar Van Wil blijft bij zijn verhaal en zegt dat hij op missie is om de crimineel uitgeleverd te krijgen. Een vertoning van de Israëlische documentaire NASA in Delft is gistermiddag verstoord. De film gaat over het grote aantal burgerdoden in Gaza. Een vrouw liep naar voren en sprak de zaal toe. Ze zei dat ze een overlevende van de Hamas-aanslagen van 7 oktober is. En dat ze bij die aanslagen haar zoon en man is verloren. Op video's op sociale media is te zien dat er vanuit het publiek wordt geroepen dat ze weg moet gaan. Uiteindelijk gingen de lichten aan en de vrouw zou deel uitmaken van een groep die strijdt tegen anti-Israëlische organisaties. Een Palestijnse student aan de Universiteit Maastricht wordt niet strafrechtelijk vervolgd nadat hij op sociale media had gezegd dat hij betrokken was bij de aanslagen op 7 oktober. Uit onderzoek van de politie is gebleken dat de man uit Gaza daar niet bij betrokken was, meldt het Openbaar Ministerie. Ook is er volgens het OM geen sprake van verheerlijking van terrorisme of opruiing. De uitspraken van de student leiden tot ophef in Maastricht. Hij werd door de universiteit geschorst. De regering Trump stuurt een derde vliegdekschip naar het Midden-Oosten. Het aantal Amerikaanse zeelieden in het gebied stijgt daardoor tot ruim 20.000. President Trump heeft er de laatste tijd steeds vaker over nieuwe aanvallen op Iran. Het weer, het is een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. Morgen begint opnieuw met lokale mist, maar ook dan overdag veel zon en weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
6: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
7: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
8: Socutera, brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Met een klein zetje maak je een wereld van verschil. Via Wakibi leen je al vanaf 25 euro aan een ondernemer wereldwijd. Voor zaden, winkelvoorraad of gereedschap. Je inleg gaat 100% naar het project. En je wordt terugbetaald met geld en een glimlach. Ontdek nu wat jouw leenkracht kan doen op wakibi.nl.
10: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
11: Radio AN Hunze.
10: Dit is Radio AN Hunze.
12: Radio AN Hunze.
10: U luistert nu naar het programma van Radio Drenthe.
13: Zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
14: Radio Drenthe.
15: Koffie en Keuvel.
14: Met Dimitris Kops.

0: Goedemorgen, het is 7 minuten over 11. Het weekend komt eraan. De vrijdageditie van Koffie en Keuvelen. Mijn naam is Dimitri. Zwim is lekker met vakantie. En ik vlieg erachteraan. Ik ga morgen op vakantie. Maar ik vlieg wel door. Hij zit in Italië.
1: Ja.
0: Dus ik ga dan over Italië. En dan ga ik naar de echte hitte.
1: Ja.
0: Naar de woestijn.
1: Oh!
0: Je zoekt de piramides op? Nou, nee. Wel het land van de piramides. Nou, ik ga geen piramide bekijken.
1: Wel niet.
0: Nee.
1: Heb je al een keer gezien?
0: Nooit.
1: Al nooit.
0: Op televisie.
1: Ja, maar roep je niet zo van, nou, dan moet ik eens even in het echt gaan bekijken.
0: Nee, want ik ga dus naar Egypte. En Egypte is zo verschrikkelijk groot. Als je naar de piramides wil van waar ik zit. Ja. Lekker te bakken, te braden op het strand. Dan ben je 5,5 uur, 6 uur weg.
1: Oh ja, nee.
0: Enkele reis.
1: Ja, precies.
0: Moet je ook weer terug.
1: Ja.
0: En dan sta je voor een piramide. Dan kan ik me zo voorstellen dat je denkt... Ja,
1: dit is hem.
0: Dit is hem. Ja.
1: Als je denkt, ja. Dat.
0: Ja. Ik heb er niet zoveel. Maar je kan er ook niet in.
1: Nee, volgens mij, ja, weet ik niet. Misschien een wel, ander niet. Ik heb geen idee. Ik ben er nog geweest.
0: Ik heb een documentaire erover zitten kijken. Maar elke documentaire die je kijkt over een piramide, die vraagt meer, of die roept meer vragen op dan dat ze beantwoorden.
1: Want hoe zijn ze gebouwd?
0: Waarvoor zijn die dingen er in godsnaam?
1: Ja, precies. Ja.
0: Zijn het energiecentrales van jaren geleden? Waren ze er al voordat er mensen waren?
1: Ah,
0: zijn ze door mensen gebouwd?
1: Oh, ja.
0: Hoe zijn ze gebouwd?

0: zoveel vragen wil je niet hebben over vakantie.
1: Nee, daar wil ik helemaal niet mee bezig zijn. Ik wil gewoon in het zonnetje liggen, 30 graden.
0: De grootste vraag moet gewoon zijn, wat gaat er vanavond weer op? Ja. Op het lopend buffet. Dat is de grootste vraag.
1: Ah, ik ga ook wel uiteten dan.
0: Oh, dan
1: ja, ja. Goh, wat kijk ik eruit. 17 dagen all-in. Mensen verklaren me echt voor gek als ze dat zeggen. Ja, het is een hobby, zeg ik maar.
0: De ene vindt dat geweldig, de andere moet er niet aan denken. Ja,
1: altijd mensen die, als je dan zegt, ja, ik ga 17 dagen all-in zitten.
0: Ja.
1: Nee, ik vind wel wat doen op vakantie.
0: Ja, ik doe ook wel wat.
1: Ik doe ook wat.
0: Je loopt heen en weer om even een biertje te halen.
1: Nou, die laat ik brengen, hè?
0: Die laat je brengen.
1: Ja, vaak wel in zo'n park.
0: Dimitris.
1: Ja, ik kan het iedereen aanraden.
0: Ja.
1: Maar ik snap het ook niet, want het is goedkoper dan thuisblijven ook, hè? Ook daar kan je een hele boom overop zitten, maar het is echt zo.
0: Ja, ik hoop niet dat je er zin dat je mee gaat nemen, dat je vanaf over 3 weken zegt van, hé jongens, we doen vanuit Egypte, dat ik hier alleen zit.
1: Ja, nou, dat zou kunnen.
0: Ja?
1: Ja.
0: Je ambitie, doen?
1: Maar ga je tussendoor, hè, want ga je toch leren daar dan. Het wordt een beetje lastig.
0: Ja, ik ben wel bij Dance Live hier.
1: Goed, Wilco, goedemorgen.
0: Goedemorgen, Dimitris.
1: Ik zat gisteravond even kijken naar VI.
0: Oh, ja.
1: Een klein stukje, het was daar een verhaal. Ik kon het niet geloven en ik zie hier ook het nieuwsbericht. Ken jij Bernio Verhagen?
0: Nou, dat zegt me zo niks.
1: Dat is een jonge man die deed zich jarenlang voor als profvoetballer.
0: Huh?
1: Terwijl hij eigenlijk helemaal niet kon voetballen.
0: Dat meen je.
1: Maar toch wist hij bij heel veel clubs over heel de wereld profcontracten te tekenen.
0: Oh, dit is inderdaad een heel bijzonder verhaal, als ik dat zo hoor.
1: Daar is een journalist achtergekomen. Die heeft hem in 2019 al een keer gesproken.
0: Yeah.
1: En toen speelde hij bij een club in Moldavië. En daarna heeft hij nog gespeeld in Zuid-Afrika, Chili en Denemarken. Hij stond onder contract bij een club, maar heeft nog nooit gespeeld.
0: Nog nooit?
1: Nog nooit.
0: Dus hij is op papier, is hij profvoetballer geweest?
1: Hij heeft gewoon een profcontract altijd gehad.
0: Maar verder dan het trainingsveld is hij niet gekomen?
1: Nee. En in Denemarken, waar hij dus voor het laatst heeft gespeeld, daar werd duidelijk hoe hij het allemaal voor elkaar heeft gekregen. Want hij is door de mand gevallen. Hij deed zich voor als een... hij had iemand die deed zich voor als een bekende zaakwaarnemer voor hem.
0: Ja.
1: Daar bleek hij dus gewoon zelf te zijn.
0: Oké. Okay.
1: En dan gaf hij een soort wortel aan die clubs van... je moet nu deze gast tekenen. Want dan kan je later voor miljoenen kan je hem weer verkopen aan een club in China bijvoorbeeld. En dat deden ze dus.
0: Het is bizar dat je denkt, van die grote voetbalwereld, dat is dit toch niet mogelijk. Maar dit doet mij denken aan een verhaal ook uit 1996, denk ik, ongeveer. Toen had je bij Southampton, die kwam uit in de Engelse Premier League. De grootste competitie ter wereld natuurlijk, hè, op clubverband. En toen werd Southampton benaderd door zogenaamd George Weah. En die had zijn neefje nog wel in de aanbieding, die ook een zeer getalenteerde voetballer zou zijn.
1: Ja.
0: Nou, ten eerste, de George Weah met wie zij contact hadden, was niet de George Weah. Dat was iemand die zich voordeed als George Weah. En dat neefje, dat was Ali Dia was dat, die hebben ze ook echt getekend. Dus die zat gewoon in de selectie van een Premier League team. En op de duur was de nood zo hoog met blessures, dat deze man, deze Dia, die gewoon totaal niet kon voetballen, dat hij ook gewoon een Premier League wedstrijd achter zijn naam heeft staan.
1: Ja, hij is gewoon op Wikipedia gewoon een eentje staan.
0: Die heeft een eentje.
1: Ja, wat goed.
0: Dat hij helemaal geen voetballer is. En hij kwam in het veld omdat er zoveel blessures waren tijdens die wedstrijd. Maar hij werd ook nog weer in die wedstrijd zelf werd hij ook weer van het veld afgehaald. Zo slecht was hij.
1: Nee.
0: Dus dat hadden we gelijk door. Die dag daarna contract gelijk verscheurd, wegwezen. En van de meneer Dia hebben we niks meer vernomen. Maar goed, hij heeft wel wat je zegt. Eén Premier League wedstrijd op zijn naam staan.
1: Oh, geweldig.
0: Bizar, hè?
1: Ja. Ja, het kan ook eigenlijk niet, maar het is toch een sappig verhaal dan eigenlijk.
0: Ja, ja. Maar deze Nederlandse jongen,
1: ja.
0: Daar gaan we dus ook daar komt het ook een R van of zo?
1: Ja, hij zit inmiddels in de Nederlandse gevangenis, want dus in Denemarken heeft hij ook fraude gepleegd, mensen opgelicht, zijn vriendin mishandeld, ze zit in de gevangenis. Maar er komt een documentaire inderdaad over, de spookvoetballer, vanaf 5 oktober op NPO 3.
0: Ja, interessant.
1: Ja.
0: Daar ga ik wel even voor zitten.
1: Ja, daar ga ik ook zeker voor zitten.
0: Ja, dit zijn de mooie verhalen dit.
1: De spookvoetballer, wat een verhaal, hè? Pak je toch even mee op Radio Drenthe. Dit is Shanna Spyro.

0: met vrijdag. Word gratis lid op designeroudertochtel.nl.
1: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haar stylen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
2: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
1: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
3: Het is een jubileum. Zaterdag 3 oktober vindt voor de 10e keer het New Blues Festival plaats in de Bontewever in Assen. Aanvang 7 uur met King King, de Britse bluesrockband met de broers Ellen en Stevie Nimmel, de Engelse blueszanger Sean Webster, AJ Plug uit Hollo, de Blues Caravan met 3 getalenteerde dames en de Black River Roots.
4: Het is 11:30. Het is tijd voor het laatste nieuws uit Drenthe.
5: Wilco Scheper.
6: Goedemorgen. De eigenaar van de supermarkt aan de Prinsengracht in Meppel zegt totaal verrast te zijn door de vondst van illegale tabak in zijn winkel. Volgens hem wist hij niet van de voorraad en had hij een medewerker toegang tot de afgesloten ruimte. Bij een controle werden woensdag 37.000 illegale sigaretten en 22 kilo waterpijptabak gevonden. De tabak die zou zonder betaalde accijns zijn verhandeld. Er zijn geen arrestaties verricht. De eigenaar die wacht het onderzoek af en kan nog een naheffing van de douane krijgen. Op de A28 bij Fluitenberg is vanochtend een ongeluk gebeurd. In de richting van Zwolle naar Assen stond daardoor zo'n 7 kilometer file en was een rijstrook dicht. Hulpdiensten die kwamen met spoed naar de plek van het ongeluk. Of er gewonden zijn gevallen en wat de oorzaak is, dat is nog niet bekend. Mogelijk speelde de dichte mist een rol. Rond 8:30 was de file opgelost en kon het verkeer weer doorrijden. Projectontwikkelaars kunnen de komende tijd volop aan de slag met het bouwen van nieuwe woningen in de gemeente Aanhunze. In één avond gaf de gemeenteraad toestemming voor de bouw van 123 huizen, verspreid over Gieten, Rolde en Gieterveen. De raadsleden die stemden unaniem in met het bouwplan aan de Trog en de Stationsstraat in Gieten, de Stationsstraat in Rolde en het Vonderpad in Gieterveen. Gieten die krijgt de meeste huizen. En Drenthe die gebruik maken van het streekvervoer, die moeten rekening gaan houden met een hele serie aan stakingsdagen. Als werkgevers niet binnen een week over de brug komen, dan ligt het openbaar vervoer tot aan kerst elke week één dag stil. In Drenthe gaat het vooral om medewerkers van Q-Bus en Arriva. Volgens vakbond FNV is deze maatregel het enige dat werkgevers in beweging kan krijgen. De bonden die eisen onder meer 6% loonsverhoging, terwijl de werkgevers het bij 1% willen houden. FNV die zegt dat de stakingsbereidheid in Drenthe groot is. De werkgeversorganisatie die was niet bereikbaar voor commentaar. Meer nieuws uit onze provincie dat vind je op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe app.
4: Dan gaan we naar het weer met Gert Voerman.
7: Vandaag is er flink wat zon en het blijft droog. Er ontstaan een paar stapelwolken, er is wat hoge bewolking. Vanmiddag 20 graden, weinig of geen wind. En vanavond en vannacht is het rustig, een paar ondiepe mistbanken. Wel fris, maar 7 graden.
4: Zo meteen op Radio Drenthe de muziek van ABBA, Ed Sheeran en ook hoe leuk Cadans.
0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
9: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
11: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig

0: iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
2: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.

0: Klantenservice-dienst.
1: Vandaag met
0: Alwin van het dierenasiel in Bijlen. Het is natuurlijk vrijdag. Goedemorgen, Alwin.
2: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Het is druk natuurlijk, want zondag dierendag.
2: Ja, dat klopt helemaal. Ja, en traditiegetrouw houden wij altijd de zaterdag die het dichtst bij dierendag zit, onze open dag.
0: Oh!
2: Dus we zijn momenteel druk bezig met alle voorbereidingen.
0: Ja, en hoe ziet dat eruit dan?
2: Heel druk. Je moet momenteel, kun je eigenlijk zeggen, dat je mij ziet staan tussen pallets vol met rommelmarktspullen.
0: Oh, rommelmarktspullen?
2: Ja, we hebben besloten, we hebben een fair dit jaar. Dus we hebben ruim 40 standhouders die morgen op de hele Osbroek staan met allerlei leuke dingen.
0: Mm-hmm.
2: En de eerste foodtrucks zijn al gebracht. We hebben een heel eetplein ingericht voor morgen. En dan nog een hele andere kant van het asiel. Daar houden we een gigantische rommelmarkt. Ja, en die gaat echt weer gigantisch worden. Want we zijn de rest van de dag wel bezig om alles leuk uit te stallen.
0: Oh, en iedereen is welkom.
2: Zeker, ja. Morgen zijn we van 10 tot 4 geopend. En iedereen is van harte welkom om op de ver, op de rommelmarkt, maar uiteraard natuurlijk ook het hele asiel en alle bewoners te komen kijken.
0: Nou, dat is bij deze gezegd, Alwin. Ik hoop dat er een hoop op afkomt.
2: Dat hopen wij ook. Ja, als we kijken naar volgende jaar, dan gaan we er wel vanuit. Want we hebben zelfs verkeersregelaars en alles die morgen het hele verkeer gaan regelen hier. Want anders loopt alles in de soep.
0: Zo, dan wordt het inderdaad druk.
2: Ja.
0: Ja. Hey, waar gaan we het over hebben deze ochtend?
2: We hebben in dit geval 3 leuke dieren uitgezocht. We beginnen met Guus.
0: Guus
2: is onze hele mooie, echte Hollandse herde. Een reu van 4 jaar oud die eigenlijk wegens omstandigheden van de eigenaar bij ons is gekomen. Een hele leuke hond, maar het is wel echt een hond die een baas nodig heeft die er wat mee gaat doen. Het is een hond uit een werklijn. Dus hij zoekt ook echt weer een baas die pak werk, of vooral speuren is hij heel goed in. Mensen op zoek in het bos deed hij bijvoorbeeld ook bij zijn vorige eigenaar. Ja, dat vindt hij helemaal fantastisch en dan gaat hij echt helemaal los. Dus dat is eigenlijk ook wat we voor hem zoeken. Weer mensen die actief met hem aan het werk gaan.
0: Ja, hier hebben we hem nog even op tv Drenthe. We zetten Guus even op beeld. Het is een behoorlijke.
2: Ja, het is een behoorlijke grote reu. Maar wel echt een hele leuke hond die gek op mensen is. En heel graag voor de baas aan het werk is.
0: Ja, en is die een beetje rustig ook? Of moet je wel wat tegengas geven als je hem uitlaat?
2: Nee, je moet wel wat tegengas geven. Hij kan wel behoorlijk lomp en sterk zijn.
0: Uh-huh.
2: Dus ja, dat is ook de reden dat we zeggen van, nou, we plaatsen niet bij andere honden of bij kleine kinderen. Hè. Nee. Dat is niet zo verstandig. Maar het is wel een hond die, als je hem goed onder appel bij je hebt, dan doet hij het hartstikke goed en dan is dat geen probleem. Maar het mooiste voor hem zou zijn echt een huishouden bij iemand waar geen kinderen aanwezig zijn en waar ook geen andere huisdieren aanwezig zijn.
0: Juist.
2: Dat zou het mooiste zijn.
0: Ja, dat was Guus. En je had nog 2 anderen.
2: Ja, onze Charles en Jimmy. Het zijn 2 oudere katers. Die zijn bij ons gebracht omdat ze helaas hun eigenaar is overleden.
0: Och.
2: We weten dan ook niet zo heel veel van hun achtergrond. Het zijn wel 2 katers die in het begin ontzettend bang bij ons waren. En inmiddels eigenlijk steeds meer beginnen te ontdooien en ook wel graag aandacht willen. Maar ze zijn op leeftijd. We weten niet precies hoe oud, maar het is wel duidelijk zichtbaar dat het echt al wel wat oudere katten zijn. We zoeken voor deze ook weer een plekje waar ze samen welkom zijn en samen verder van hun oude dag kunnen gaan genieten.
0: Nou, ze worden niet uit elkaar getrokken dus.
2: Nee hoor, dat zeker niet. Nee, de bedoeling is dat ze ook samen weer verhuizen naar een nieuwe eigenaar.
0: Ja, en een oudere kat is wat rustiger, neem ik aan.
2: Ja, vergeleken met kittens natuurlijk. Dan heb je dan katten die lang niet zo druk zijn en wat meer ontspannender zijn als een kitten die het hele huis op de kop zet. Ja.
0: En is het een buitenkat of een binnenkat, deze 2, George en Jimmy?
2: Weten we niet met zekerheid, maar denken dat het katten zijn die ook wel gewend zijn om naar buiten te gaan.
0: Oké. Okay.
2: Ja.
0: Dus dat is ook wel weer een opdracht voor het nieuwe baasje.
2: Zeker, ja, dat zou het mooiste zijn. Zeker.
0: Okay. Hartstikke mooi, Alwin. Ik hoop dat er een liefhebber is voor George en Jimmy. En natuurlijk ook voor Guus.
2: Ja, dat hopen wij ook. En wie weet gaan ze morgen een nieuw baasje vinden.
0: Zou hartstikke mooi zijn. En vergeet niet, de open dag komt er dus ook aan, hè?
2: Ja, zeker. Helemaal goed. En iedereen is morgen van harte welkom op onze broeken.
0: Ja, Alwin, alvast een fijne dierendag.
2: Dankjewel.
0: Doei.

in een lover. Dit is Radio Drenthe. Anouk komt eraan met Anouk in de middag. De vrijdageditie, altijd een leuke editie. Want Robert gaat dan even buurten. En waar gaat Robert heen vanmiddag? Nou, sowieso in de provincie natuurlijk. Maar ja, welke plaats dat wordt zo meteen bekendgemaakt. Want hij gaat een balletje halen uit de tombola. En daar zit een briefje in. En dat briefje geeft aan waar Robert vanmiddag heen gaat. Dat hoor je allemaal zo meteen na 12 uur. Ik wens je een prettig weekend.

0: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: U wilt zo lang mogelijk zelfstandig en veilig thuis blijven wonen. Maar misschien heeft u vragen over uw gezondheid. Of maakt u zich zorgen over de toekomst. De wijkverpleegkundige van Icare denkt met u mee en geeft advies. Vraag nu een gratis huisbezoek aan via icare.nl. Zorgen doen we samen. Icare.
2: Emmen Bout werkt en draait. Achter de schermen zorgt Unica dat scholen, bedrijven en ziekenhuizen blijven functioneren. Met slimme, duurzame techniek. En mensen die aanpakken en vooruit durven te denken. Unica, geworteld in Emmen en landelijk sterk. Wij zorgen dat Drenthe blijft draaien. Unica, United can do.
3: Liefhebbers van struinen, sneupen en schatzoeken, opgelet! Aanstaande zondag van 10 tot 4 is er weer de Drentse Vlooienmarkt in Expo Assen. Een dagje uit voor de hele familie. Kom ook! Vitalismarkten.nl.
4: Zunne te veel? Jokason.nl. Albino 60 Jozen weer en rollen.
5: Een keukenkastje vervangen? Kan je keukenrenovatie gebruiken of wil je een compleet nieuwe keuken? TWA Keukens in Pijzen is de andere keukenspecialist. Altijd maatwerk, want standaard doen ze niet aan. Ze denken mee in praktische oplossingen en je krijgt direct een eerlijke prijs. Kom naar de showroom of kijk op twakeukens.nl.
6: Meer dan 50 woonmerken onder één dak? Dat is Oogst. Ontdek Montel, Feelingsfolie, Stressless, Leolux en nog veel meer op 10.000

0: Locatie bij Havenoord Interieurs Coevoorde. Ocht van 2 tot en met 11 oktober. Kijk op havenoord-interieurs.nl.
1: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oranjes waren met overtuiging betrokken bij het kolonialisme. Dat is de conclusie van een groot onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes. Ze kregen vooral inkomsten uit de VOC en later Nederlands-Indië. Aan de transatlantische slavenhandel en Caribische slavernij verdienden ze vrijwel niets.
3: Dit is het nieuws op Radio A.N. Hunze. Het is 12 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oranjes waren met overtuiging betrokken bij het kolonialisme. Dat is de conclusie van een groot onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes. Ze kregen vooral inkomsten uit de VOC en later Nederlands-Indië. Aan de transatlantische slavenhandel en Caribische slavernij verdienden ze vrijwel niets. Volgens onderzoekers niet omdat ze dat niet wilden, maar omdat het niet lukte. 3 jaar geleden maakte koning Willem-Alexander excuses dat zijn voorouders zich niet hadden verzet tegen de slavernij. Het kabinet is blij dat de gemeenteraad in Katwijk instemt met de bouw van een grote fabriek van farmaceut Eli Lilly. Minister Hermans van Volksgezondheid noemt het goed nieuws voor de lokale en nationale economie. Ook noemt ze het goed dat er in Nederland en Europa grote geneesmiddelenfabrieken zijn. Gisteren stemde de Katwijkse gemeenteraad in met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly om een fabriek te bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes- en afslankpillen zullen worden gemaakt. In de fabriek in Katwijk gaan zo'n 500 mensen werken. Justitieminister Van Wiel blijft erbij dat het stopzetten van de Europese steun aan Sierra Leone gekoppeld is aan Bolle Jos. De Europese Commissie ergert zich aan Van Wiel en noemt de stopzetting een technische kwestie. Maar Van Wiel herhaalde vandaag dat Sierra Leone onder druk wordt gezet om de drugscrimineel uit te leveren. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-doden gestegen tot net boven de 4000. Het totaal aantal besmettingen ligt op 8300. Sinds half mei hebben artsen moeite met het onder controle krijgen van de epidemie. Gisteren werd bekend dat het universitaire ziekenhuis in Leiden een patiënt opneemt die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen. Het weer, een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. Morgen begint opnieuw met lokale mist. Maar ook dan overdag veel zon en weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Je luistert naar Radio A.N. Hunze. De lokale omroep van de gemeente A.N. Hunze.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A.N. Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Mijn zoontje Lars zal nooit mijn gezicht zien. Door een oogziekte ziet hij maar 4%. Gelukkig krijgt hij goede oogzorg in het baby- en peutercentrum van Bartimeus. Lars groeit nu zorgeloos op. Dat is zo fijn.
6: Alleen met uw steun kan het Bartimeusfonds top oogzorg voor de allerkleinste mogelijk blijven maken. Helpt uw kinderen als Lars, doneer op bartimeusfonds.nl.
7: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A.N. Hunze. Radio A.N. Hunze.
3: Radio A.N. Hunze.
7: Dit is Radio A.N. Hunze. Radio A.N. Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
1: Radio Drenthe.
8: Anouk in de middag.
1: Met Anouk Middel.

0: toeren momenteel intensief door heel Nederland met een grote Lois Lane 40 jaar live jubileum tour. De zusjes Kleeman.
1: Anouk in de middag.
0: Met Anouk Middel. Dikke zestigers zijn het inmiddels, maar toch staan ze dus nog volop op het podium. David, goedemiddag.
2: Hallo.
0: Het is de, nee, ga ik het zeggen, Nationale Ouderendag. En daar wou ik de zusjes Kleeman dan interviewen. Dat ga ik al iets te ver.
2: Ah, ik weet niet of ze er heel blij mee zijn.
0: Nee, maar wanneer ben jij ook, wanneer val je officieel onder ouderen?
2: Ja, nou ja, ik voel mezelf nog geen ouderen. Jij?
0: Nee, nou ja, ik mag officieel wel in een knarrenhofje wonen, geloof
2: oma?
0: Ik. Ja, ja, en oma inderdaad. Dus ben je dan oud? Ja, maakt het ook uit. Het is in ieder geval Nationale Ouderendag. Er wordt van alles georganiseerd bij ons in de provincie voor ouderen.
2: Ik wil het over hebben, komt er een oude ziel binnenlopen.
0: Ja, dat heb je natuurlijk ook nog weer, ja. Hè? Oude zielen. Robert was trouwens vanmorgen in Hoogveen. Daar pakken ze altijd uit bij de Westerkiem. Hè? Wacht even hoor, kan ik jouw microfoon alvast openzetten, Robert? Even kijken of... Nee, kan ik niet. Sorry, nee. Nee, dat weet ik niet. Maar jij was bij de Westerkiem, hè? Daar kom jij regelmatig. Wat gaan ze daar nu weer? Een circus?
3: Ja, op een markt bedoel je in Hoogveen. Of achter de tamboer.
0: Ja hoor, ik dacht dat...
2: Ja, de mensen van de Westerkiem die gingen daar dan heen.
3: Ja, ja, ja, er zijn alle verzorgingstehuizen in Hoogveen. Of in ieder geval een groot deel die gaan naar die circus tent. Circus Salto.
0: Ja. Ja,
3: een vuurspuw act toch, ja, afzienbare wat dat betreft.
0: Oh, mooi man. Hey, ben jij er een beetje klaar voor, Robert?
3: Voor om op pad te gaan?
0: Ja.
3: Ja, man, ik zit me de hele week er alweer glad op te vreugden.
0: Ja. Op vrijdag weten we nooit wat we gaan doen. En nee. Dat vinden we allemaal hartstikke leuk altijd.
3: Nog jaar, nog steeds. Ja.
0: wij gaan zo meteen die tombola erbij pakken. Allereerst gaan we nog even kijken naar het nieuws. Want David, jij houdt alles in de gaten. Gebeurt er wat bij ons in de provincie?
2: Ja, nou, bedrijventerreinen. Dat is niet per se het meest sexy stukje van de provincie, zullen we maar zeggen. Maar provincies Groningen en Drenthe die slaan de handen ineen om bedrijventerreinen beter te benutten.
0: Oké. Okay.
2: Daarover straks meer.
0: Nou, en lees je ook meer op onze site rtvdrenthe.nl. Wij gaan die tombola erbij pakken zometeen. Robert gaat er een beste slinger aan geven. En dan gaan we kijken wat we vandaag gaan doen. Waar gaan wij heen bij ons in de provincie? Naar welke plaats gaat Robert toe? Hij krijgt ook een opdracht mee. Die ligt hier naast me in een envelop.

0: Robert Bonner op Radio Drenthe. Even buurten.
1: Oeh, net op tijd, hè, Robert?
2: Luisteraar.
1: Nee, inderdaad. Dus we zeggen helemaal niks. Dat ik op het laatste moment het juiste knopje te pakken had. Zodat je ook te horen bent. Hé, de tombola staat nog in het hoek. Wil je alsjeblieft draaien, zodat wij weten waar we vandaag naartoe gaan?
2: Ik spoed mij er naartoe en ik had om dit ja, toch gladder te laten verlopen of vast een munster kunnen laten. Maar ik heb één te pakken. En er komt een balletje, die doet het nog steeds. En ik spiek nog helemaal aan de bovenkant van de tombola. Ah, jongen, we kunnen nog wel een jaar, misschien nog wel twee toe om al die plaatsen die er nog in zitten te bereiken. Het is een groen met een rood balletje en het bent toevallig de lievelingskleur van David van de Spoel.
3: Ik, dat is ook heel toevallig.
2: Ja, dat is echt bizar. Ik frommel hem los, ik hoor al tromgeroffel op de achtergrond. Waar gaan we naartoe? Het is nul!
1: Wat? Wat gaan we doen?
2: Nul!
1: Nul!
2: Nul!
1: Oh, ik kan niet zeggen dat ik daar ooit ben geweest.
2: Nee, nou ja, kijk, ik zeg al die gekscheer, dat ben drie boerderijen in een hondenhok. En in het geval van nul is het ook wel echt...
1: Gaat dit goed komen met die opdracht die ik hier in die envelop heb?
3: Ring je? Ja, of je...
2: Kijk, als de opdracht is, gewoon bij vier straten langs, dan hebben we een probleem.
3: Ja.
1: Ik geef hem even door.
2: Dat geeft niks, want er wordt lachen hier bron aan de opdracht.
1: Ik ken haar al helemaal niet. Robert, weet jij daar meer van? Of,
2: ja. Volgens mij ligt nul. Hij vanaf Hogeveen naar Pessen toe riet die kant op. Zeg ik dat goed?
1: David is ondertussen even aan het googelen, denk ik, of niet?
2: Boom Hogeveen.
3: Ja, het is echt boven Pessen zelfs.
2: Ja.
3: Het is tussen Pessen en Spieren.
2: Je hebt daar de deurgaande weg. En de alle deurgaande weg, als ik het wel heb, van Klinkers nog. Daar ligt nul aan. Hè. Dat bent werkelijk drie boerderijen.
3: Ja, dat is het.
2: Ja, dus...
1: Je gaat bij alle drie langs.
2: Ik weet nog dat jullie ooit een keer opdracht bedacht om een straat te vinden die met Burendag aandeed. Ik weet niet.

0: Ik moest naar Langel. En van de twee straat die er daar bende in, geen één deed met buurdame. Dus ik vermoed dat we zo'n soort situatie kregen. Maar we gaan erachter komen.
1: Ja, weet je wat ik wel leuk vind namelijk? Jij gaat daarheen en je hebt de camera mee. Ja. Wij laten ook op TV Drenthe nu gewoon Nuil zien. En jij gaat praten met mensen in Nuil. Hoe vaak gebeurt dat?
0: Nou, nooit. Nee, Nuil is een plaatsje naar iedereen. En voor mij geldt dat ook. Maar we gaan toch proberen de twee resterende uren tot een uur of drie een portret neer te zetten van Nuil op de vrijdagmiddag. Dus wat gebeurt er allemaal in Nuil op de vrijdagmiddag? En ik wil ook iedereen in Nuil, die twee mensen die daar woont, oproepen. Vooral te bellen. Hij mij over het mat hebben wil. Om eens even een stukje geschiedenis van Nuil u de doeken te doen.
1: Ja, wij roepen steeds gekscherend, er staan drie boerderijen of er
0: waren
1: twee mensen.
0: Maar daarmee...
2: Ja,
0: het is een heel mooi plekje. Echt een heel klein boerengemeenschapje misschien nog wel. En we kunnen kijken wat er daarvan over is. Ik kan niks over Nuil vertellen.
1: Nee. Nou, we gaan het ontdekken in ieder geval. Jij stapt nu in de auto, slingert de camera aan. Dus we kunnen ook meekijken waar je rijdt. En wij komen terug op Nuil vandaag.
0: Ja.

0: Simply Red op Radio Drenthe. Money's too tight to mention. Bijna 12:30. We gaan even kijken.
1: Even buurten.
0: Wat wij weten over Nuil. Op vrijdag trekken we altijd een balletje uit de grote tombola. Die staat hier in de studio. En die tombola die is gevuld met allemaal plaatsnamen bij ons uit de provincie. En streekjes en gehuchten. Nou, dat hebben we geweten. Want een van de kleinste buurtschappen, denk ik, van heel Drenthe rolde eruit, David, of niet?
2: Oh, dat denk ik, ja. Nuil.
0: Nuil. Wij gaan Nuil ontdekken vandaag. Nou, zo 1, 2, 3 wisten wij niets van Nuil. Alleen dat het bij Hogeveen zou liggen. Wat weten we inmiddels?
2: Dat bij Hogeveen ligt. Boven Pessen ligt het, ja.
0: Ja, het is niet gek groot. Gekscherend zeiden we, er staan 3 boerderijen. Maar er staan iets meer, want er staan 30 huizen in Nuil.
2: Ja, met ongeveer 80 inwoners.
0: Ja.
2: Maar goed, dat is niet alleen het centrum van Nuil. Dat zijn ook de uitlopers van Nuil, zullen we zeggen.
0: Nou ja, Robert die stapt nu in de auto hier vanuit Assen. En die vertrekt naar Nuil. Je kan hem ook volgen als je TV Drenthe aandrukt. Dan zie je zijn weg naar Nuil. Maar ook daarin Nuil zal hij Nuil presenteren aan ons. Nou hebben wij altijd vaste rubrieken op zo'n vrijdagmiddag.
2: Ja.
0: Dan hebben we altijd, wat is het laatste nieuws uit Nuil dat wij gemeld hebben?
2: In Nuil.
0: Ja, wat is het?
2: Welke bekende Nederlanders komen uit Nuil? Ja, dat kon eens lastig worden vandaag. Maar we gaan ons best doen.
0: Ja, en zoals elke vrijdag krijgt Robert ook een opdracht mee. En die hoopt hij dan op die plek waar hij is te doen. Ik wens hem heel veel succes vandaag.
2: Ja, ik ook.
0: Maar hoop doet leven. En wie weet, mocht jij nu luisteren en wonen in Nuil, hoe mooi zou het niet zijn dat je even naar de studio belt, zodat Robert even bij je aan kan komen. En alles vertellen over Nuil. 0592 33 11 88, dat is ons telefoonnummer. Dus app of bel ons even. Gaan wij ondertussen diepgravend onderzoek doen naar Nuil. En dan komen wij terug.

0: november, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films? Rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
1: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholtsweer.
2: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
3: Bij Drenthe Tours zijn we continu op zoek naar manieren om te groeien en de verwachtingen van onze klanten te overtreffen. Word ook buschauffeur bij Drenthe Tours. De mooiste baan naast je huidige werk. Solliciteer via info@drenthetours.nl.
4: Het is half 1 geweest, het laatste nieuws uit Drenthe. David van der Spoel praat ons bij. Goedemiddag, David.
5: Goedemiddag, de eigenaar van een supermarkt aan de Prinsengracht in Meppel zegt totaal verrast te zijn door de vondst van een illegale tabak in zijn winkel. Volgens hem wist hij niets van de voorraad en had een medewerker toegang tot de afgesloten ruimte. Bij een controle werden woensdag 37.000 illegale sigaretten en 22 kilo waterpijptabak gevonden. De tabak zou zonder betaalde accijns zijn verhandeld. Er zijn geen arrestaties verricht. De eigenaar wacht het onderzoek af, maar kan een naheffing van de douane krijgen. Bedrijventerreinen in Drenthe en Groningen moeten beter benut worden. Beide provincies zetten daarom samen een maatschappij op om zulke bedrijventerreinen te verbeteren. Die organisatie krijgt 10 miljoen euro om mee aan de slag te gaan. Er zijn ruim 300 bedrijventerreinen in Drenthe en Groningen. Naar schatting wordt zo'n 20% van de ruimte niet goed benut, terwijl de vraag naar ruimte op bedrijventerreinen groot is. En projectontwikkelaars kunnen de komende tijd volop aan de slag met het bouwen van nieuwe woningen in de gemeente Aa en Hunze. In één avond gaf de gemeenteraad toestemming voor de bouw van 123 huizen, verspreid over Gieten, Rolde en Gieterveen. De raadsleden stemden unaniem in met bouwplannen aan de Trog en de Stationsstraat in Gieten, de Stationsstraat in Rolde en het Vonderpad in Gieterveen. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op de website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
4: David, dank je wel. Onze weerman Gert Voerman. Gert, goedemiddag.
6: Goedemiddag, Anouk.
4: Nou, lekker zonnetje erbij.
6: Ja, een zonnetje is er lekker bij. Vanochtend werden we wakker met hier en daar of plaatselijk mist. Maar om 9 uur was het wel gebeurd. Om 9 uur kwam station Eelde van het KNMI boven 1000 meter zicht. En momenteel verwelkt hoge bewolking, maar vooral die zon dus. Die temperatuur loopt er lekker op. Dwingeloos al net op 18,5. Schoonhoord 16,6. Diever 18,1. En ik denk vanmiddag op veel plaatsen toch rond die 20 graden. Misschien omgeving Emmen lokaal wel 21 graden. En er staat weinig wind. Heeft wel eens te maken met een hoog drukgebied. De barometer staat erg hoog, 1030 hectopascal. En vanavond, vannacht zorgt ook voor rustig weer. Koelt natuurlijk wel af. Behoorlijk zelfs 7 graden gemiddeld in de provincie. Enkele mistbank, zo'n grondmistbank. Ik denk niet dat er zo veel mist ontstaat zoals de afgelopen nacht. En morgen overdag opnieuw mooi weer. Dat betekent rustig weer. De zon, er is wel wat hoge bewolking. Die zon staat natuurlijk wat lager. En dat betekent dus dat hij wat meer moeite heeft met die hoge bewolking dan midden in de zomer. Dat betekent dus dat die zon af en toe wat flats is morgen. Maar morgen ook temperatuur rond die 20 graden. Met een zwakke, later op de dag hooguit een matige zuidwestenwind.
4: Oké, en zondag?
6: In de nacht van zondag, of na de dag na zondag moet ik eigenlijk zeggen, passeert er een koufront. Misschien dat er een enkel buitje op ontstaat, maar zondag overdag wordt het al snel weer droog. Komt de zon weer regelmatig bij. Het is een koufront, dus die temperatuur gaat een beetje inleveren, zo'n 19 graden denk ik. Maar maandag, en ik denk ook nog dinsdag, met de zuidwestenwind gaat die temperatuur weer oplopen, west-zuidwestenwind. En dan is het met aandacht van zon 20 tot 21 graden. En pas woensdag en donderdag wordt het allemaal wat wisselvalliger. Dus we hebben toch een aantal dagen te pakken met 19 en dan regelmatig even 20. Het is toch een hele aardige temperatuur voor begin oktober.
4: Mooi. Hey, Gert, dankjewel en een goed weekend, hè?
6: Ja, geniet ervan.
4: Doei. Nou, we zijn onderweg, of ik zeg Robert is onderweg naar Nuil. Nuil ligt in Drenthe en we hopen zo meteen alles te weten te komen over Nuil.
7: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573.

0: kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
1: U spreekt met een boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
4: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
5: Bij Intercolus helpen we je graag waterschade voorkomen.
6: Nee, ik ben lijn geraakt.
5: Breng daarom een leiding zoeken via Intercolus. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
7: Ah, hier kan het.
5: Dus gaatje boren plus leiding zoeken via Intercolus is geen nattigheid. Kijk op intercolus.nl.
8: Anouk in de middag.

0: croissantje, een heerlijk appeltje, kopje koffie.
1: Genieten van een lekker ontbijt is natuurlijk het leukste met z'n tweeën.
0: Volgende week maak je kans op een shared breakfast, een

0: Tangerine en Venison by your side.
1: Even buurten.
0: Wij buurten in Nuil vandaag. Althans, Robert is onderweg naar Nuil. Waar ben je momenteel, Robert?
2: Ik rie momenteel een van de mooiste derbies van Drenthe weer route voorbij. En dat is Hoogalm natuurlijk. Onderweg naar Nuil, ik heb de toeristische route gepakt. En ik ben eigenlijk een klein beetje vergeten dat de aansluiting van de snelheid...

0: weg bij Belm, de A28 waar ik op wil, dicht is. Dat overkomt mij al voor de derde keer deze dag. Je zal dan op een gegeven moment denken dat je dat wel moet weten, maar dat elke keer vergeet ik dit. Het is werkelijk wel wat. En het is wel grappig, ik weet niet, misschien weten jullie dat. Ik zag net onderweg een RTV Drenthe auto in de berm staan. Ja, en er wordt toch mijn interesse gewekt wat voor de luisteraars misschien ook het geval is als hij zo'n auto ziet staan of ziet erin. Waar is die naartoe onderweg? Nou, ik heb geen idee wat een van onze collega's daar aan het uitspoken is, maar misschien worden we daar nog gewaar deze radiomiddag. Bij Hoogal, net buurt nogal, stond dus een van onze collega's dat. Jullie hebben geen idee wat die daar aan doen was misschien?
1: Nee, maar dat kunnen we achteraan. Hoor. Dus als jouw nieuwsgierige honger wil gestild worden, dan gaan we dat even naar op zoek. Hey, normaal gesproken...
0: Ja, ik heb er behoorlijk last van.
1: Ja, dat geloof ik meteen. Hey, normaal gesproken hebben we nu wel iemand aan de telefoon om jou uit te nodigen. Van joh, kom maar even bij mij op de koffie, dan kan ik je alles vertellen over die plek waar je bent.
0: Heeft niemand belt?
1: Nou, David legt net de telefoon neer. Maar ik weet niet of dat iemand was die over Nijl ging.
2: Nee?
1: Oh.
2: Sorry. Er ging over iets wat had
0: besteld.
2: Ja, precies. Ja.
1: Nee, oké. Dus bij deze nog steeds de oproep. Mocht je nu luisteren en toevallig in Nijl wonen, laat het even weten. 0592-33-1188. Want hoe laat verwacht je ongeveer in Nijl te zijn?
0: Nou, ik denk mijn... kwartier, ongeveer dik kwartier, 20 minuten ongeveer ergens in die buurt. Ja, en voor de luisteraars die toch heel nieuwsgierig ben, de belofte die we helaas nog hebben beloofd om een dikke 2 uur in Nijl te geven en een soort portret te zetten van wat er dan op dat moment in Nijl gebeurt. En dit is misschien wel de meest eerlijke radio van Nederland. Niks is geschreven, niks is in scène gezet. Dus ja, wat het is, dat is het. En dat is ook een keer lekker in deze tijd waar je aan alle kanten bedonderd wordt, maar hier dus niet.
1: Wij ontdekken Nijl. Succes nog even.
0: Yo.
1: Mocht je nu dus luisteren en Robert straks zien rijden en iets weten over Nijl ook, schiet hem even aan en praat.

te veel muziek heeft hij maar gemaakt. Heel veel hits gescoord, maar één nummer één notering. Heel veel deze. Ballerhart van Rob den Nijs. We zijn onderweg naar Nijl, of althans de Robert is onderweg naar Nijl. Om een Nijl in het zonnetje te zetten vandaag. 80 mensen wonen er, 30 huizen.

0: Marktkoop Meppen. Spectaculaire keuze in levensmiddelen, huishoudartikelen, lichaamsverzorging, kleding en elektronische apparatuur voor spectaculaire prijzen. Marktkoop Meppen, 15 minuten van de grens.
1: Als een van de eerste opticiërs in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiëns een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen...

0: wilt beleven. Dit is het hoogste nauwkeurig.
1: Radio A.N. Hunze. Het is 1 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Koning Willem-Alexander noemt de conclusies naar de rol van de Oranjes in het koloniale verleden van Nederland schrijnend en confronterend. In het net gepresenteerde onderzoek staat dat de voorouders van de koning eeuwenlang het kolonialisme hebben gesteund en eraan hebben verdiend. Willem-Alexander zei dat de conclusie hem raakt.
3: Voor mij is uw onderzoek met zijn ongemakkelijke uitkomsten een extra stimulans om mijn volle krachten te blijven geven aan wat ik bij mijn inhuldiging heb gezworen. Namelijk om de vrijheid en de rechten van alle Nederlanders en alle ingezetenen te beschermen.
2: Koning Willem-Alexander heeft zelf 3 jaar geleden opdracht gegeven tot dit onderzoek. Toen maakte hij ook excuses dat zijn voorouders zich niet hadden verzet tegen de slavernij. In de Europese landen is de inflatie afgelopen maand opgelopen tot 3,8%. Dat komt vooral door de opnieuw gestegen brandstofprijzen. In Nederland kwam de inflatie op 3,4%, meldt het CBS. Iets hoger dan een maand eerder. Naast diesel en benzine is ook elektriciteit duurder geworden. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-doden gestegen tot net boven de 4000. Het totaal aantal besmettingen ligt op 8300. Sinds half mei hebben artsen moeite met het onder controle krijgen van de epidemie. Gisteren werd bekend dat het Universitaire Ziekenhuis in Leiden een patiënt opneemt die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen. En een Palestijnse student uit Maastricht die had geroepen dat hij meedeed aan de Hamas-aanval van 7 oktober, wordt niet vervolgd. Volgens het OM had hij niets met die aanval te maken. Er is ook geen sprake van opruiing of terrorisme. Een video waarin de student zijn uitspraken deed veroorzaakte veel onrust op zijn universiteit. Het weer, een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. Morgen begint de dag weer met lokaal wat mist, maar ook overdag dan wel weer veel zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio A.N. Hunze, de lokale omroep van de gemeente A.N. Hunze.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Ik ben Ender en ik heb brandwonden door een ongeluk met hete thee. Daar heb ik littekens van op mijn armen. Op brandwondendag kan ik lekker spelen met vriendjes.
6: Onze droom. Geen brandwonden, geen littekens. Dat begint bij jou. Ga naar brandwondenstichting.nl.
7: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A.N. Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
8: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A.N. Hunze. Radio A.N. Hunze.
1: Radio A.N. Hunze.
8: Dit is Radio A.N. Hunze. Radio A.N. Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
2: Op zijn universiteit. Het weer, een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. Morgen begint de dag weer met lokaal wat mist, maar ook overdag dan wel weer veel zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
9: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
10: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
11: Hey, oké. Okay.
10: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
12: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
13: Ach, verzekeraars, je komt altijd geen lettertjes.
12: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
14: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
15: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
14: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
16: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.

0: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
1: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
2: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
1: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
3: Radio Drenthe.
4: Anouk in de middag.
3: Met Anouk Middel.

0: doesn't love me just a little bit more. Eva Buurten. Nuil rolde uit de tombola-machine vanmiddag. Even over 12 draaide Robert aan de tombola en het balletje met daarin nuil kwam eruit. Wat weten wij van nuil? Nou, we wisten niet zoveel van nuil, hè?
1: Nee. Maar dat is het leuke, want aan het eind van de middag weten we wel heel veel van nuil. Ja. We weten eigenlijk alles van nuil.
0: Nou, hoop ik wel. Ja. Robert is in de auto gestapt en inmiddels is hij gestopt, zie ik uit mijn ooghoek. Want je kan hem ook volgen op TV Drenthe. Ben jij daar dan inmiddels, Robert?
2: Ja, als ik daar loop, dan ben ik er ook weer uit. Ik loop hier nu om Old Klinkerweg, het centrum van Nuil. Tenminste, ik ben het bordje Nuil voorbij, de gemeentegrens tussen Midden-Drenthe en Hogeveen

0: ook voorbij. Ja, dan ben je dus in Nel. En ja, het stikt hier warrelijk van de omgeving. Ik zie helemaal niemand. Dus dat is al een heel goed begin. Wat ik wel zie, dat is de fam op achtergrond. En braakling de akkers waar de stoppel van de mais nog opstiet. Het is wel echt ontzettend mooi. En ik geloof dat hij hier woont, dan kon je helemaal tot rust tussen het spoor en A28 in. Nou, dat zeg ik wel trouwens. Maar volgens mij is het spoor aan de andere kant. Dat ligt er niet tussenin. Nou, dan gaan we ook niks. We komen er al achter. Het is hier ook een wandelgebied. Ik heb al meerdere wandelroutes zien. Dus ja, genoeg te doen in Nul. Ja, en dan is het natuurlijk even de vraag wat wij allemaal volk ting zult en kunt komen hier op deze middag. Om toch een portret neer te zetten van Nul. In ieder geval in de 10 minuten dat ik hier ben, is het hier bizar rustig. Dus ja, ik moet maar eens even een rondje maken zodat daar om te kijken hoe we wat lui vinden kunt. Maar ik heb ook nog die opdracht aan de hoek. Die wil ik nog wel in lust maken, want wie weet wat hierop ziet. Dan scheur ik het zegeltje er even af. En dan zullen we eens even kijken. Ik zag jullie net al een klein beetje zwiespel net glimlachen. Toen Nelde de tombola rolde.
1: Ja,
0: dus ik ben heel blij dat ik 100 man moet verzamelen om een foto te maken of zo. Dan wordt dat lastig. Maar goed, kijken. Oh, het is helemaal vol. Even kijken. Oké, daar komt hij. Ik ga hem voorlezen. Vandaag vieren we Nationale Ouderendag. Wordt er iets speciaals voor ouderen georganiseerd op de plek waar jij bent? Of is er een plek speciaal voor ouderen voor activiteiten? Succes!
1: Heel veel succes! Vanuit onze kant.
0: Ja! Ik denk dat het toch weer aankomt op mijn eigen creativiteit om hier een draai aan te geven.
1: Ja.
0: Ja, wij gaan zo niet om een hoek. We hebben nog een hele tijd. En David, dus ja.
1: Ja, want wij keken elkaar aan, David en ik, toen deze opdrachten bedachten. We dachten, ja, overal is wel een ontmoetingscentrum. Of wordt er iets georganiseerd? Hé, ik hoor een trein. Toch een spoor dichtbij, of niet?
0: Nee, dat is een vrachtwagen die richting Hogeveen ziet.
1: Maar goed, niet bedenkend dat je wel eens in Nauw kon eindigen. Dus...
0: Nee, dat had ik niet verwacht toen ik verwarrende benen over de bergplaken in Zweden. Nee. Maar het is juist des te leuk om toch hier een portretje van te maken. En dan toch ook nog maar even die oproep aan Hoek. Als er nog mensen zitten lusten en die denkt... doe maar dan, wij strijken ons even een keer over de hart. Doe die oversteek maar even een keer over de vloer voor een kop koffie. Dan heel graag. Ik ga een rondje rien als ik volk zie, dan zal ik ze aanschieten. Het is wel mij opgevallen dat iedereen heeft hier het boerderij met een groot hekkenveur en achter de hek een grote waakhond, of in ieder geval botjes met pas op waakhond.
1: Oh,
0: dus dat wordt een levensgevaarlijke exercitie.
1: Ja. Het schijnt dat daar veel...
0: Oh, ik zie daar... Hoi! Ja! Oh, de roept een mevrouw. Ik kom er zo aan! Een mevrouw tegen mij in helemaal in de verte. Als je die ziet... De camerabeelden erbij pakt helemaal en sloopt nou weer naar binnen toe. Ze zegt, er woont wel iemand hier, hoor. Misschien hebben we dan toch stiekem prolijk. Ja, oh, dat doet het alleen. Het wordt een heel drukke middag hier. Heb ik in de gaten. Het loopt nou wel weer helemaal kats over de schoen.
1: Ik ga
0: gauw die mevrouw even te woord staan.
1: Ik spreek je zo.
0: Wat we allemaal kunnen verzinnen hier.
1: Yo! Tot zo!

0: Stewart en Do You Think I'm Sexy. Nou, Robert heeft een uitnodiging op zak. Die gaat zo aan de keukentafel bij iemand in Nijl. Want Nijl staat centraal vandaag. En proberen wij zo een beetje Nijl te ontdekken, krijgen wij spontaan een appje van Hilbert.
1: Ja, inderdaad. Die had namelijk ooit lang geleden een opzegversje over Nijl van zijn opoe geleerd.
0: Ja.
1: Nou, dat is toch mooi.
0: En op zijn Drens, hè?
1: Op zijn Drens, ja. Zal ik hem eens voorlezen?
0: Ja.
1: Hieken en al, wachten met al, spier en pes, door hij is alle zes. En met nul en kral, hij is het allemaal.
0: Nou, wat mooi.
1: Ondropisch.
0: Dankjewel, Hilbert. Als jij ook iets weet over Nijl, laat me weten. 0592 33 11 88. Dit is onze eigen Bouke.

0: en dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholts weer.
1: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
2: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
3: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit bessen en assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
4: MHK Keukenexpert. Ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
2: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Triant en Frisius MC.
5: Het is bijna 2:30. Het laatste nieuws uit Drenthe. David van der Spoel praat ons bij.
6: Goedemiddag. De gemeente Hoogeveen geeft toe dat er fouten zijn gemaakt bij de nasleep van het Chrome 6-lek bij vliegtuigbouwer Fokker. In oktober 2024 kwam er te veel van de kankerverwekkende stof in het riool terecht. Maar pas een jaar later kwam dat nieuws naar buiten. De gemeente stelt nu dat de politiek daar eerder over geïnformeerd had moeten worden. Dat het onder de pers werd gehouden had meerdere redenen. Zo wilde de gemeente niet op het onderzoek vooruitlopen. Bedrijventerreinen in Drenthe en Groningen moeten beter worden benut. Beide provincies zetten daarom een maatschappij op om zulke bedrijventerreinen te verbeteren. De organisatie krijgt 10 miljoen euro om mee aan de slag te gaan. Er zijn ruim 300 bedrijventerreinen in Drenthe en Groningen. Naar schatting wordt zo'n 20% van de ruimte niet goed benut, terwijl de vraag naar ruimte op bedrijventerreinen groot is. En projectontwikkelaars kunnen de komende tijd volop aan de slag met het bouwen van nieuwe woningen in de gemeente A en Hunze. In één avond gaf de gemeenteraad toestemming voor de bouw van 123 huizen, verspreid over Gieten, Rolde en Gieterveen. De raadsleden stemden unaniem in met bouwplannen aan de Trog en de Stationsstraat in Gieten, de Stationsstraat in Rolde en het Vonderpad in Gieterveen. Dat is ook weer het nieuws. Meer is te lezen op de website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
5: David, dankjewel. Heb je het weer nog via Gert Voerman?
7: De rest van de middag is de zon regelmatig te zien. Er is wat hoge bewolking. Er ontstaan een aantal stapelwolken. Het is droog, het is rustig met temperaturen van 20 tot 21 graden. En vanavond, vannacht ook rustig en koelt het wel behoorlijk af tot een graad of 7.
8: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf 40.995 euro. Boek een proef.

0: Klik op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
6: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
7: Honda, the power of dreams. Anouk in de middag.

0: Christopher Cross en All Right.
1: Even buurten.
0: Buurten in de Nijl. En ergens, David had bijna een beetje een hard hoofd in. Hè? Dat we dachten, nou, Nijl heeft niet zoveel inwoners. Ik geloof 30 huizen of zo.
2: Ja, hoe minder inwoners, hoe kleiner de kans dat er ook iemand luistert die toevallig naar ons aan het luisteren is.
0: Ja.
2: Ja, dus dan is het altijd even afwachten. Maar volgens mij is het toch gelukt.
0: Nou, volgens mij werd je aangesproken, Robert. En uitgenodigd voor een kop koffie. Bij wie?
3: Ja, aangeschreeuwd, want er zat behoorlijk afstand tussen. Ze begonnen hier al te lachen aan tafel. Tussen waar ik steun en waar ik nou aan tafel zit. Dus ja, dat doet me zeker met enige kracht gebeuren. Maar het was een hele gastvrije schreeuw, laat ik het zo maar even zeggen. Inmiddels zit ik hier heerlijk inderdaad aan de koffie. Want Melissa, geloof ik, jij schreeuwde. Jij zei, oh, er wonen hier wel mensen. Want ik had heel even raden al dat hier niemand woonde. Nou, niets is minder waar. Het is hier best wel terug.
4: Ja, het is super gezellig. Er zijn nieuwe buren komen wonen. Allemaal kinderen. Dus nou ja, ze zijn nu op school. Maar normaal is het hier vol met kinderen, zeg maar.
3: Ja, want ik gaf je net al een compliment over. Ik zeg, is dit een showroom of zo? Want als je vier kinderen hebt, er ligt hier helemaal niks. Het is bijna één netjes.
4: Ja. Ik ben een moeilijke vrouw voor mijn kinderen en mijn man.
3: Ja, is dat zo?
5: Ja, nou ja. Ja, opruim.
3: Wat gebeurt er? Ik heb hier nog een kop koffie als ik die laat staan en ik draai me straks om en ik draai me weer om, dan is hij weg.
5: Daar kan die kans is groot. Ja. Dat hij al weg is. Ja, die kans is groot. Ja,
3: jullie hebben in ieder geval een prachtige woning. Daarvoor de compliment waar we nou aan tafel zitten. Maar je vertelde net dat het fuck wel interessant dat Nijl ook een beetje schoon schip maakt. Het is hier niet meer allemaal alle mensen of het is heel veel gezin, vertel jij.
4: Ja, eigenlijk, Nijl hoort een beetje wel echt bij de Beide Straat. En in principe bijna alle jongens uit de kinderen in klas wonen hier aan de Beide Straat en op Nijl. Allemaal jonge gezinnen, allemaal kleine kinderen, één dolle pret.
3: Ja, maar dus, van jullie, want jullie zijn ook nog een jong gezin, durf ik rustig te zeggen, dat is fantastisch om hier aan te wonen.
5: Ja, nee zeker. Supermooie plek.
3: Ja.
5: Geweldig. Ja. Dat kan niet beter.
3: Nee, wat dat vind ik dan interessant om even te vertellen. Ik kijk nu uit het raam, ik zie overal groen en mooi en Ikenbom en de tuin die liggen keurig bij me. Dat was een paar jaar geleden niet helemaal zo, hè, toen je dit kocht.
5: Nee, toen hadden we dit kochten, toen verklaarde bijna iedereen ons voor gek dat we dit kochten. Want er stond helemaal vol bom. Je zag eigenlijk helemaal geen huis.
3: Nee.
5: Toen we het eerste wel gedaan hebben, is alles weggehaald. En één bom laten staan, want die voor het huis staat, die moest blijven staan, want die stond op de kaart.
4: De oude eigenaar is ook geweest.
5: Ja.
4: Die boom heeft geplant, die zijn hier geweest. En toen was hij hier en ik zeg, haal die boom, die heeft maar een paar meter verderop kunnen planten. Ik zeg, want er staat wel een beetje dicht bij huis.
3: Ja.
4: Maar nee, dat was echt superleuk. Dus de eerste bewoners, die heten ook Bosma, van de achternaam. En wij hebben nu Bosma Campers. Dus ja, dat is,
3: Toeval.
4: Ja, het moest zo zijn. Ja.
3: Het teken van boom. Wellicht. Hé, hey, maar de boel is helemaal verbouwd en Nijl is dus een levend dorpje, ondanks dat men een paar huizen heeft.
5: Zeker weten, heel leefbaar dorp.
3: Ja. Wat voor een dorpje is het? Wat voor gemeenschap is het? Jij vertelde net al, Melissa, van ik kom van Zuidwolde. Nou, ik ben hier met open arm ontvangen en ik wil hier nooit meer weg. Het is hier fantastisch.
4: Ja, als ik hier weg zou moeten, nee. Iedereen is gewoon hartstikke lief voor elkaar. Als ik wat heb, dan kan ik hier de buurman bellen en dan komt hij met zijn trekker als een auto vast zit of... Ja, de gekste ding, ik kan zo de buren bellen en ze staan er.
3: Yeah.
4: Ja, en iedereen praat met je en om ons heen, iedereen zegt wel, jullie doen altijd hele leuke dingen, hè, met het dorp. Ja, jullie wonen wel echt wel in een heel tof dorp. Ik zei, daar zijn we ook wel heel trots op.
3: Yeah.
4: Er wordt ook gewoon superveel georganiseerd. En al het jeugd wil ook steeds bij alle organisaties. En ik hoop dat nog jarenlang door mag gaan.
5: Super mooi evenement hier al dit. Hier voor ons. Muziek weekend passen.
3: Ja, zeker de grote tent. Nou ja, die ziet er niet meer. Maar...
5: Nee, maar daar kijk je anders rechtop. Dus,
4: en er komt bij

0: door het land.
1: Ja. Ik zag hier verder dat ik nu op de trad grote muntenwagen staan. Was hier nog van dat die stiet hier tussen Spier en Neul in?
2: Dat is van Trek en Trek.
1: Oh, dat is weer een ander evenement.
2: Ja, dat is weer een.
1: Dat is hier ook zo. Het is
0: Pop hebben hier ook nog in de straat. Ja.
1: 80 inwoners of zo, en dan 16 evenementen, het is werkelijk wel wat bijzonders.
2: Ja, zeker weten, wordt heel veel georganiseerd.
1: En hoe verholt Nul, dat vind ik ook nog wel interessant, het is natuurlijk een buurtschipje wat bij Persen hoort, maar jullie voelt je wel echt verbonden met Persen, denk ik, hè?
2: Ja, zeker, ja, nee, dit is Persen. Ja, eigenlijk is het gewoon Persen.
1: Het is niet dat Nul nog weer een eigen...
2: Nee, zeker niet, dat niet, nee, het is gewoon Persen. Ja. Eigenlijk horen we gewoon bij de straat, daar zitten we ook gewoon bij in Bartops. Ja, gewoon in de app, zeg maar. Dus ja. Dat is allemaal één.
1: Maar jongen, ja, dan zitten we wel ergens je buurten, dan zul je niet zeggen van ik woon op Nul. Of misschien wel.
0: Ja, wij zeggen wel woon op Nul.
2: Ja, we wonen, ja.
1: En dan zegt iedereen, hè? En dan bij Persen, oh.
2: Ja, bij Persen. Ja,
0: maar heel veel mensen kennen het wel, hè?
2: Ja.
0: Echt bij ons ook, mensen op het werk bij ons, die zeggen ze van, dat zijn ze de oude garden natuurlijk. En ja, we wonen op Nul. Oh, maar ik ken Nul wel. En dan, nou ja, dan zeggen we van het huis hebben gekocht. En, oh, die ken ik ook wel. Dus ja, toch? Ja, ik weet niet. Ik denk dat het van vroeger uit wel best wel een bekend straatje is.
1: Ja. Wat moeten we nou nog echt even metpakken om een portret van Nul neer te zetten? Dat je zegt, nou, dat moet je nog wel in West hebben. Of dat moet je nog wel in zien hebben in Nul, op Nul. Dat goed neer te zetten.
2: Ja, vroeger, dit huis heette Saaien. Hmm. Er zijn 5 huizen gemaakt door dezelfde aannemer toen. En daar is, staat daar in de bos staat er een van Veldman. Die is door hetzelfde gemaakt. En dan op de Echterse weg voor mij nog. Er zijn er 5 die en die hebben allemaal een naam gekregen. Ja. En deze heette Saaien. En je hebt hier voorheen hier een camping de Saaien gehad. Dat is het eigenlijk nog steeds, maar ik heb nog geen camping meer hier. Maar dat kun je zo weer aanvragen.
1: Ja, dus de vergunning ligt.
2: Ja, de vergunning die bent er nog. En dat is op zich, ja, dat is een beetje de nostalgie, hè, van vroeger.
1: Ja.
0: En bord hebben we ook nog. Of
2: en bord hebben we nog.
0: We gaan nog een nieuwe schuur bouwen en zeiden, daar komt hij weer in de gevel.
1: Nou, ik ben heel benieuwd. Heb ik nog één laatste vraag? Wat er hier nog wat voor olden organiseren op Nul of niet? Want ik heb een opdracht met gekregen een olden activiteit bezoeken. Of in ieder geval daar iets met te doen. Ja. Maar...
3: Ja, is het, ja?
0: Ja, nou, op Nul niet echt. Maar we hebben hier in de straat kaarten.
2: Ja, kaarten bedoel, ja,
0: ja.
2: We hebben al dit,
1: waar is dat?
2: Dat is hier voor de nou ja, hemelsbreed 200 meter.
1: Ook gewoon één tussen.
2: Ja, we hebben in de.
0: We hebben een buurthuis van bij de straat. Ja. En daar doen we dat 1 keer in 2 weken.
1: Ja. Oké, okay, dat is nou net niet vandaag, denk ik, of wat?
2: Nee, het is vrijdag.
1: Nou, dan kunnen we die activiteiten dus niet bij wonen doen, maar misschien kunnen we daar wel even één over spreken die daar wat mee te maken heeft. En dan kunnen we toch nog een klein beetje aan die opdracht voldoen dat er iets te gebeuren stiet voor de Olden op Nul. Nou, met jullie straks weer. Ik gooi hem rustig de koffie opbrengen en dan hoop ik dat we nog een hele fantastische middag tegemoet gaan hier op Nul. Maar ik denk dat wel goed gaat komen.
4: Helemaal goed.
0: Tot zo.
5: Even buurten.

0: Niet meer weg te denken bij de Nederlandse muziek. Hanna May uit Drenthe, dit was samen met Bluff. Ik ben niet meer bang. Even buurten. Nuil ontdekken we vandaag. En Robert was bij de familie Bosma in Nuil. Daar zat hij aan de keukentafel. Prachtige verhalen. Ik wist trouwens niet dat Nuil zo jong bewoond was. Jij wel?
1: Ja, blijkbaar. Ja. Nee, ik ook niet. Meestal zijn dat soort dorpjes. Ja, dat zijn van die boerderijen die dan van generatie op generatie gaan.
0: Ja.
1: En dan, dan wonen er natuurlijk af en toe ook wat oudere mensen, omdat de generatie daarna nog even moet wachten. Maar potverdorie, een jong gezin. En nog meer als we hun hoorden. Ja.
0: En Robert heeft ook een opdracht meegekregen. Het is vandaag Nationale Ouderendag. En de opdracht was, ja, vind iets op die plek waar jij bent dat georganiseerd wordt voor ouderen. En wij dachten, oh nou, dat gaat niet goed komen. Wat wordt er aan die keukentafel verteld? Dat ze eens in de week gewoon een kaartavond hebben.
1: Ja, dat is,
0: dat is fantastisch.
1: Ja, in de huiskamer van Nel, zeg maar.
0: Ja,
1: dat is zo lukt als hij daar nog even langs kan straks.
0: Ja. Een van de onderdelen is ook altijd dat wij even gaan kijken wat het laatste nieuws is dat wij op onze site of op tv of op radio hebben gebracht over de plek waar we zijn op de vrijdag. In dit geval dus Nuil.
1: Ja.
0: Nou.
1: Ik denk niet dat ik eerder zo diep heb moeten graven voor deze rubriek. Maar voor het laatste nieuws uit Nuil gaan wij terug naar 1933.
0: Ja, ik val even stil.
1: Toen was onze website nog niet in de lucht, dat snap je. Maar we hebben op onze website een artikel staan uit 2019... over een noodlanding bij Pessen in 1933. Een vliegtuig, een Duits vliegtuig, met 5 passagiers. Die moesten noodlanding maken, want er was stormopkomst en te weinig benzine aan boord om dat allemaal te overleven. Dus ja, ze moesten een noodlanding maken. En dat gebeurde op een weiland in Nuil. En dat was het weiland van de familie Vieten. En omdat een vliegtuig nog niet zo heel gewoon was in die tijd, trok dat natuurlijk gigantisch veel mensen. Iedereen wilde dat vliegtuig zien.
0: Ja.
1: En daar was meneer Vieten niet zo blij mee, want die zag zijn gastland vertrapt worden. Maar er was een slimme man die dacht van, als ik nou dat vliegtuig af kan schermen, dan kunnen mensen dat niet zien. En dan kan ik entree vragen. Dus dat deed hij. Hij heeft een grote tent daaroverheen gezet. En toen heeft hij een kwartje entree gevraagd, zodat al die mensen die dat wilden zien, daarvoor betaalden. En daarmee kon hij dan de schade aan zijn gastland weer herstellen.
0: Ach joh, wat een verhaal.
1: Ja, het staat op onze website een artikel uit 2019. Noodlanding bij Pessen in 1933. Zoek het even op, heb je weer een leuke middag.
0: Ja, en dan dus in de weilanden van Nuil. Ja. En dat is dan ook tevens meteen het laatste nieuws dat wij op onze site hebben gebracht over Nuil.
1: Ja.
0: Nou, mooi te vinden dus op onze site rtvdrenthe.nl. Wat gebeurt er nu in Nuil? Nou, dat horen we zo meteen van Robert, want hij is nu in Nuil. Maar als jij ook iets weet dat georganiseerd wordt in de omgeving van Nuil, in de weilanden, ergens in de buurt, laat het even weten. App ons 0592 33 11 88.

0: een keukenkastje vervangen? Kan je keukenrenovatie gebruiken of wil je een compleet nieuwe keuken? TWA Keukens in Pijzen is de andere keukenspecialist. Altijd maatwerk, want standaard doen ze niet aan. Ze denken mee in praktische oplossingen en je krijgt direct een eerlijke prijs. Kom naar de showroom of kijk op twakeukens.nl.
1: Het is weer tijd voor oogst. Het woon-event van het jaar bij Havenkort Interieurs in Coevorden. Geniet van 10.000 vierkante meter wooninspiratie. Met de nieuwste primeurs, hapjes, drankjes, live muziek en spectaculaire aanbiedingen. Van 2 tot en met 11 oktober. Bekijk het programma en claim uw cadeau op havenkort-interieurs.nl.
2: Als een van de eerste opticiërs in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
3: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
4: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van IBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
5: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
6: Zo. Ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
7: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
8: Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in gordijnen en in-betweens. Aanhuis Hogeveen. De woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
10: Kirsten Klomp met het NOS Journaal. De Oranjes onderscheiden zich in hun steun aan kolonialisme en slavernij niet van de rest van de Nederlandse elite.
11: Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2 uur.
10: Kirsten Klomp met het NOS Journaal. De Oranjes onderscheiden zich in hun steun aan kolonialisme en slavernij niet van de rest van de Nederlandse elite en ook niet van andere vorsten in Europa. Dat zegt Gert Oostindie, de leider van het onderzoek naar het verleden van de Oranjes. Volgens de onderzoeker

0: Leidt dat hen daardoor niet vrij? Ze wisten van verzet tegen slavernij en kolonialisme, maar deden er eeuwenlang niets mee. Volgens Oost-Indië is de tijdsgeest geen excuus en hadden de Oranjes zich anders kunnen opstellen. Uit het onderzoek blijkt dat de Oranjes ook omgerekend ruim €500 miljoen hebben verdiend aan de koloniale geschiedenis. Het landgoed van Henny van der Most in Gorssel heeft op een veiling €5,7 miljoen opgeleverd. Van der Most moest het terrein met zijn luxe villa gedwongen verkopen vanwege financiële problemen. In mei werd hij failliet verklaard toen zijn beoogde pretpark in Rotterdam niet van de grond kwam. Vastgoedondernemer van der Most had ooit een geschat vermogen van €75 miljoen. En nu heeft hij zo'n €70 miljoen schuld. Een poging van Van der Most om de veiling van het Gelderse landgoed te voorkomen werd vorige week tegengehouden door de rechter. De gezagvoerder die eergisteren werd neergestoken door zijn co-piloot heeft voor het eerst zijn verhaal gedaan. De piloot uit India zei in een videogesprek met de Indiase premier Modi dat hij wilde voorkomen dat anderen zouden sterven. Hij was al gewond, maar kreeg nog net de afgesloten deur naar de cockpit open. Andere mensen konden daarna de co-piloot overmeesteren. Manchester City gaat in beroep tegen de beschuldigingen van fraude. Volgens de Premier League pleegde de Britse club miljoenen fraude in zijn weg naar de Engelse en Europese top. Maar City zegt dat er veel juridische fouten zijn gemaakt en ontkent de beschuldigingen. De club moet rekening houden met zware straffen, zoals puntenaftrek of uitsluiting van de Premier League. Het weer, droog en geregeld zon. Het is 20 graden. Morgen eerst mistbanken. En later komt de zon er weer bij. En ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Mijn zoontje Lars zal nooit mijn gezicht zien. Door een oogziekte ziet hij maar 4%. Gelukkig krijgt hij goede oogzorg in het baby- en peutercentrum van Bartimeus. Lars groeit nu zorgeloos op. Dat is zo fijn.
4: Alleen met uw steun kan het Bartimeusfonds top oogzorg voor de allerkleinste mogelijk blijven maken. Helpt uw kinderen als Lars. Doneer op bartimeusfonds.nl.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
7: Radio AN Hunze.
6: Dit is Radio AN Hunze.
8: Radio AN Hunze.
6: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
9: Om er schaderend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
10: Radio Drenthe.
11: Anouk in de middag.
10: Met Anouk Willem.

0: Jai van de Rubettes. Even buurten. In Nuil zijn we aan het buurten momenteel. Robert die meldt zich zo weer vanuit Nuil. Ja, hij zat aan de keukentafel bij de familie Bosma. Die ik dacht dat ze zeiden een jaar of vier geleden het huis hebben gekocht. Heb ik dat goed onthouden? Geloof ik wel, hè?
1: Ja, zoiets, ja.
0: Maar zo gek vaak worden daar geen huizen verkocht in Nuil. Vaak gaat dat dan ook wel een beetje onderhandig en zo.
1: Ja.
0: Dus, maar ze vertelde wel dat het een vrij jonge omgeving aan het worden is. Met heel veel jeugd ook. Maar ja, er is natuurlijk verder niks, hè? Qua boodschappen, waar ga je heen als je in Nuil woont?
1: Ja, naar Pessen. Dat zeiden ze eigenlijk ook wel. Het is eigenlijk, we voelen ons bijna Pessenaren. Want het ligt aan de wijde straat die doorloopt in Pessen.
0: Ja.
1: Ze horen daar ook volgens mij in de buurt-app. Dus Nuilers voelen zich... zeg je dat, Nuilers? Nuilenaren?
0: Ik heb geen idee. Zullen we straks eens vragen? Of het Nuilers
1: zijn? Dat is een goede vraag voor Robert. Mag je straks beantwoorden.
0: Ja.
1: Maar die voelen zich sterk verbonden met Pessen. En dat is ook wel logisch, ja.
0: Ja. Jij bent ook gedoken in de naam.
1: Ja. Ik zat er even te kijken en op de website van de provincie Drenthe... daar staat er helemaal mooi uitgelegd waar dat vandaan komt. Tenminste, dat denken zij. Plaatselijk wordt de naam uitgesproken als Nuul. En in 1363 wordt gesproken over Ule. En dat betekent drassig of modderig. Dus vermoedelijk was het vroeger een drassig terrein. En komt daar die naam vandaan. En
0: nou, wat grappig.
1: In de loop der jaren helemaal verbasterd naar Nuil.
0: Want ergens heb ik ook gelezen dat... want je hebt van die families die daar wonen... in een bepaalde gehuchten en buurten veel, hè? Omdat je huizen ook van familie op familie gaan en zo. Dat de naam Ten Uil daar blijkbaar groot is.
1: Ten Uil.
0: Ja, Ten Uil.
1: Ja. Ten Uil. Oh, dat is ook logisch, ja.
0: Ja. Oké, wat is er allemaal te melden over Nuil? Je hoort er zo meteen meer over.

0: Eigen buurten. Mijn buurten in Nuil. Ja. Waar ben je momenteel, Robert?
1: Nou, ik ben nog altijd op nul, zegt ze hier, geloof ik. En dat gaat hartstikke goed. Want wat we een beetje proberen u te doen is nul. Wat gebeurt er allemaal op een vrijdagmiddag? Nou, ik dacht eerlijk gezegd, geheel tegen mijn verwachtingen in trouwens. Ik zeg het verkeerd. Ik dacht dat hier niks te gebeuren. Maar geheel tegen mijn verwachtingen gebeurt hier van alles. En nul is helemaal geen ingedeurd buurtschap. Maar een heel bijennest. Afzegging aan activiteiten waar die plaatsvindt. En inmiddels is een heel tal kinderen hier aankomen. En die kinderen zijn allemaal weer terug van school, Sander, of niet?
2: Ja, allemaal weer terug van school.
1: Ja, en er worden een paar grote helmen opgedaan. Ik zie crossfietsen, ik zie een quad. Het giet er een weg straks.
2: Het giet er een hagel weg.
1: Ja.
2: Dat gebeurt hier altijd.
1: Dat is natuurlijk het mooie aan een plattelandsgemeenschap. Dat kan hier gewoon.
2: Dat kan hier gewoon, dat is ideaal.
1: Ja, want dit met buurtkinderen, geloof ik. En een aantal van je kinderen ben je bij.
2: Ja, de vier van mij, dus dat ging aan, hè?
1: Dat ging aan.
2: Eén speelkameraadje. En dan die andere buurten komt er denk ik ook nog aan. Werd er ook nog een vier. Dus dan ben je al een heel koppel.
1: Ja, want het is wel grappig om te vertellen. Ik dacht, nou, nu wel een paar boerderijen. Want wat ingedut, alle mensen een beetje plaats te zeggen. Maar niets is minder waar.
2: Niks is minder waar. Nee, het is een jong gemeenschap, zeg maar. Ja.
1: Want voor de mensen die net intunen, werd hem net verhaal net verteld. Jullie hebben dit huis in, waar ik kocht, 2015?
2: 2015, ja.
1: Ja. Yeah.
2: Toen was het, zag je geen huis.
1: Nee.
2: En nou wel, maar toen niet.
1: Helemaal verbouwd. En inmiddels bent er ook allerlei andere plekken in Nuil die dus opkocht bent door leeftijdsgenoten van je.
2: Ja, naast ons net nog, naar een leeftijdsgenoot.
1: Ja.
2: Die hebben ook vier kinderen, dus dat is ook hartstikke leuk.
1: Dat telt het mooi op hier in Nuil.
2: Mooi op, ja. Zeker weten.
1: Ja, en allemaal op school in Pessen natuurlijk.
2: Allemaal aan de posthoorn in Pessen.
1: Juist.
2: Dus,
1: Ja, er wordt hier zometeen cross. Daar gaan we straks even proberen getuige van te wezen. Want Melissa, jij had al over crossbaan hier op Nuil. Wat gebeurt er allemaal?
3: Ja, nou, ik heb altijd gezegd, als er een schuur komt, dan mogen jullie een crossbaan. Dus ja, die schuur die komt binnenkort. Dus ja, we zijn een crossbaan verschuldigd.
1: Ik zie jou direct al een gebaar maken van yes!
4: Ja, is gewoon leuk.
1: Ja, hè?
4: Ja.
1: Ben je een beetje in mode crossen?
4: Ja. Lekker door de bochten scheuren.
1: Ja, dat kan niet mooi.
4: Ja.
1: En niemand heeft last van je en grote crossfiets waar je nou op zit, zeg maar. Maar je hebt ook crossmolder aan.
4: Ja, ik ook.
1: Oh, joh, dan loop ik ook nog even naar jou toe. Je hebt ook een grote, een mooie groene crossfiets, maar je hebt ook crossmolder. En wil die hard? No. Heel hard, denk ik, hè? Ja, dan wel een beetje zenuwachtig, dat snap ik. Dat geeft ook allemaal niks.
4: En nog één.
1: Wat zeg jij?
4: Mijn broer heeft ook nog één.
1: Die heeft ook al een crosshelm op, want voor de veiligheid natuurlijk, dat is wel belangrijk.
4: Ja. Ik vind het leuk, ik kan veel, ik kan door de bocht scheuren, ik kan alles.
1: En waar ga je dan crossen hier op
4: Nuil? Ja, we hebben daar ook een

0: wild gemaakt. Hier in de tuin hebben we een krasbultje gemaakt.
1: Je ziet er overal krassen.
0: Ja.
1: En ik hoor al van papa en mama dat je hier zo achter het land op kunt.
0: Ja.
1: Ook zo'n krasbaan.
0: Ja.
1: En je hebt ook een helm op, durf je ook te krassen?
2: Nee.
1: Ja, en je knikt, ja, nou dat was vast mooi. Wij gaan ondertussen nog maar eens even richting krasbaan, de geïmproviseerde krasbaan hier op de... Oh, ik kan nog beloven om jou nog even een vraag te stellen. Want we hebben het natuurlijk over de verbouwing.
3: Ja.
1: En jij zegt, nou, ik ben eigenlijk ook een heel populaire influencer.
3: Nou,
1: mag ik het zo noemen?
3: Nou, zo voelt het niet.
1: Nee, hè?
3: Nee.
1: Nee, maar je hebt een Instagram-account voor de verbouwing van deze prachtige boerderij.
3: Ja, klopt. Ja, ik heb een woonboerderij 1939. Ja, en daar zet ik alles op wat ik leuk vind. Ik hou van inrichting. Ik hou zelf ook van bouwen, hoor. Het liefst zou ik deze kopen en bouwen weer een andere. Maar man lief wil niet, hier weg.
1: Nou, dat snap ik, ja. Maar ik heb nog wel wat op nul op instorten. Misschien staan als handen waar jij nog wel over kunnen ontfermen. Maar goed, misschien ze dat nog ooit in het vaak.
4: Misschien kunnen we dat nog doen, ja.
1: Maar ik zit er trouwens niet om schaamteloos reclame te maken. Maar ik denk voor de mensen die nou alles wilt weten over deze prachtige boerderij, die kunt naar het Instagram-account en dan kun je dus allemaal zien wat jullie hier de afgelopen jaren gedaan hebben.
3: Ja, klopt. Alles staat online.
1: Nou, nu maar nog even. Boerderij 1939, waar was het?
3: Woonboerderij 1939.
1: Woonboerderij 1939. Ga je dat allemaal zien, wat hier dus allemaal gebeurd is, hoe ze een krat omtoverd hebben. Dat is een prachtige woning. Wij gaan ondertussen richting de krasbaan aan de hoek en dan hoor je ons straks wel eens even weer. Dus we zullen zien of de buurtkinderen hier, hoe heet die ook alweer? Hellings, Jeffrey Hellings, weerdag bent, wereldkampioen. Krassen, gaat het allemaal zien. Brief aan de lijn.
5: Hé, maar Robert, we hadden nog een vraag. Want hier in de studio, en nu jij Melissa en Sander bij je hebt staan, weten zij wellicht het antwoord.
1: Ja, dat heb
5: ik. Hoe je inwoners van Nuil noemt, zijn dat Nuilers? Nuilenaren?
1: Nou, dat is, hoe noem je inwoners van Nuil, Melissa?
3: Hoe noem ik inwoners van
1: Nuil? Ben je dat Nuilers, Nuilenaren? Nou, stel je een vraag. Ik dacht, nou, het antwoord wel, maar misschien moeten we straks even in de buurt-app gooien wat het juiste antwoord is. Dan doen we even een polletje en dan wat eruit komt, dan spreken we af dat voortaan de inwoners van Nuil ben.
4: Ja, laten we dat bedoelen.
1: Goed, nou, voordat we hier ding zegt die niet waar bent, of het Nuilers bent of niet, dat laat zich nog even raden. Maar wij gaan proberen hem daar ook op die vraag deze middag antwoord op te geven.
5: Helemaal goed, ik spreek je zo. Hoi.
1: Yo.

0: dan 50 woonwerken onder één dak? Dat is Oogst. Ontdek Montel, Feelingswonen, Stressless, Leolux en nog veel meer op 10.000 vierkante meter wooninspiratie bij Havenoord Interieurs Coevoorde. Oogst, van 2 tot en met 11 oktober. Kijk op havenoord-interieurs.nl.
1: U wilt zo lang mogelijk zelfstandig en veilig thuis blijven wonen. Maar misschien heeft u vragen over uw gezondheid. Of maakt u zich zorgen over de toekomst. De wijkverpleegkundige van Icare denkt met u mee en geeft advies. Vraag nu een gratis huisbezoek aan via icare.nl. Zorgen doen we samen. Icare.
2: Bij Drenthe Tours zijn we continu op zoek naar manieren om te groeien en de verwachtingen van onze klanten te overtreffen. Word ook buschauffeur bij Drenthe Tours. De mooiste baan naast je huidige werk. Solliciteer via info@drenthetours.nl.
3: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
4: Exact 3:30. Het laatste nieuws uit Drenthe, David van der Spol.
5: Goedemiddag. De gemeente Hogeveen geeft toe dat er fouten zijn gemaakt bij de nasleep van het chroom 6-lek bij vliegtuigbouwer Fokker. In oktober 2024 kwam er te veel van de kankerverwekkende stof in het riool terecht. Maar pas een jaar later kwam dat nieuws naar buiten. De gemeente stelt nu dat de politiek daar eerder over geïnformeerd had moeten worden. Dat het onder de pet werd gehouden had meerdere redenen. Zo wilde de gemeente niet of het onderzoek naar het lek vooruitlopen.

0: Bedrijventerreinen in Drenthe en Groningen moeten beter benut worden. Beide provincies zetten daarom een maatschappij op om zulke bedrijventerreinen te verbeteren. De organisatie krijgt 10 miljoen euro om mee aan de slag te gaan. Er zijn ruim 300 bedrijventerreinen in Drenthe en Groningen. Maar naar schatting wordt 20% van de ruimte niet goed benut, terwijl de vraag naar ruimte op bedrijventerreinen groot is. En projectontwikkelaars kunnen de komende tijd volop aan de slag met bouwen van nieuwe huizen in de gemeente A en Hunze. In één avond gaf de gemeenteraad toestemming voor de bouw van 123 huizen verspreid over Gieten, Rolde en Gieterveen. De raadsleden stemden unaniem in met bouwplannen aan de Trog en de Stationsstraat in Gieten, de Stationsstraat in Rolde en het Vonderpad in Gieterveen. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op de website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
1: David, dankjewel. Het weer nog, Gert Voerman.
2: De rest van de middag is de zon regelmatig te zien. Er is wat hoge bewolking, er ontstaan een aantal stapelwolken. Het is droog, het is rustig met temperaturen van 20 tot 21 graden. En vanavond, vannacht ook rustig en koelt het wel behoorlijk af tot een graad of 7.
1: Zometeen hoor je meer over de wekker van Nijl.
3: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
4: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
5: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
4: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
7: Tuurlijk wel!
6: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
10: Hallo, u spreekt met een boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde. Ziggo Zakelijk.
1: Anouk in de middag.

0: op Radio Drenthe.
1: Pa.
0: Even buurten. De hele middag zijn wij in Nauw. En Robert ging even kijken wat er allemaal te doen is. En verwachtte eigenlijk, nou verwachtte misschien eigenlijk wel helemaal niks. Robert, je verwachtte stilte vooral. En al wat is, geen stilte in Nauw.
2: Nee, dat is toch werkelijk iets bijzonders. Dat je naar zo'n plekje toe gaat met het idee, nou dat wordt trek. En dat wordt een hele taaie middag in Nauw. Niets is minder waar. Hij goed lustert, of misschien hoef je er niet eens heel goed voor te lusten. Dan hoor je een kwad achter mij, voor mij, langs de rieden. Met een van de kinderen van de familie Bouwmeester. Waarvan ik nog steeds, of ik wil twee zinnen door elkaar zeggen. Waarvan Sander nog steeds naast me ziet, wat ik zeg, waarbij ik nog steeds op het erf ben. En ja, die heeft een soort mini. Die crossbaan hier in de tuin, dat is mooi, Sander, dat je de ruimte hebt. Hè?
3: Ja, zeker. Dat is hartstikke mooi.
2: Ja? Ja.
3: Dus mooi van maken.
2: Bij ons rees het beeld in ieder geval over Nauw. Van nou, ingedeurde bedoeling, gebeurt er helemaal niks. Maar het is toch met je thema van de middag dat dat niet helemaal het geval is.
3: Nee, dat is niet het geval. Nee, de buurjongen bent er ook allemaal aan. Ja. Dus die schuift allemaal aan.
2: Ja, precies. Ja. Ja. Hey, ik zeg net al gekscherend. Ik weet dat D66 Corrie V. Nou ben ik zijn naam mee. Ik weet Jan Terlouw, schiet me weer te binnen. Ooit in de wereld draait door opriep dat de touwtjes weer in de brievenbus moesten. Die kaan moesten we weer op in Nederland. Hè, dat je weer bij elkaar de deurplaat lopen kon. Nou, dat gebeurt hier.
3: Dat gebeurt hier. Zeker weten.
2: Ja. Precies ermee dat wij hier in de provincie de achterhoede bent, maar eigenlijk lopen we voorop.
3: We lopen vooral.
2: Ja? Ja. En inmiddels is ook buurvrouw Carmen aanscheum. Je hebt het kroosteer ook rondlopen. Goedemiddag.
4: Ja, ik heb ook het kroosteer rondlopen. Ja. Klopt, ja.
2: Wat een rijkdom.
4: Ja, joh. Ja, het is fantastisch. Wij wonen hier nu sinds april. Voor de kinderen niks mooier dan zo lekker buiten te kunnen spelen. Ja. Dus,
2: had je verwacht toen je kwam wonen, want je zei van we wonen hier nog niet zo lang. Nee. Toen je kwam wonen dat dat zo zou zijn?
4: Nou, op zich wel een beetje. Want we kennen Sandra en Melissa natuurlijk al. Die wonen hier met vier kinderen. Nou, ze hebben de kinderen weer bij ons. Onze kinderen in de klas. Dus
2: gezellige bedoelingen.
4: Ja, nou zeker. Ja. Ja, ja.
2: En Melissa die vertelde me ook al even dat jullie met en hopelijk jij dan een onderdeel van bent, dat we niet een uitsluiting doen. Maar met de vrouw nu de buurt af en toe wat op stap gaan en leuke dingen doen.
4: Ja, ja, we gaan nou binnenkort weer meedoen met Hunted in Pessen. Dus hartstikke
2: dat
4: leuk.
2: Dat begreep ik.
4: Ja, ja. We doen wel regelmatig elk kwartaal een uitje. Dus
2: En nou dan heb ik vanuit de studio een opdracht met kregen om een activiteit voor ouderen bij te wonen of daar iets mee te doen. Maar er ben je bijna geen ouderen meer in Nul of op Nul, of wel?
4: Nee, het wordt wel steeds wat minder, inderdaad. Ja.
2: Wordt lastig.
4: Ja, dat wordt wel lastig, ja.
2: Dan wordt het nog een hele taaie middag om die opdracht te halen in de resterende 20 minuten even speaking op de titel die ik nog heb. Maar voor de jeugd is het in ieder geval genoeg te doen, Melissa.
5: Ja, want we hebben ook al bedacht dat iedereen die een schuur bouwt, die moet daar bovenin ook een kroegje neerzetten. Dan kunnen ze elk
2: weekend... Dat is ook al besloten.
5: Ja. Dan kunnen ze elk weekend, straks als ze 16 zijn, kunnen ze bij iedereen zitten.
2: Ik zie jou één keer helemaal op worden, Sam.
3: Ja, dat is beter.
2: Ja, in een kroeg, ja.
3: Mooi, daar gewoon een kroeg bij zitten.
2: Ja, dat geloof ik. Hebben jullie al een kroeg, Carmen, of niet?
4: Nee, nog niet, maar in de toekomst. Ja, zeker. Ja. Het is wel leuk als de kinderen bij je thuis lekker een biertje kunnen drinken.
2: Precies. En, ja. en, uh,

0: Een collectief café heeft nu al niet, maar als straks iedereen een kroegje hebt, dan is dat probleem in principe ook al.
1: Precies, dat is al opgelost. Zitten we ook niet met taxi en alles, dus lekker op de fiets.
0: Precies, hè? Nou dat giet vast goed komen. Ik vond dat jij net een hele mooie sprong maakte met de fiets trouwens. Een complimentje, ja, je knikt. Ja, dat is een beetje verlegen, dat geeft ook helemaal niks. Nou, dat giet hartstikke mooi. Wij zullen straks nog even afsluiten en ook misschien gebeurt er een klein wondertje in die 20 minuten die er nog resteren voor 3 uur. Dat we toch nog iets met de Ollelu doen kunt. Maar ik ben bang dat dat niet giet lukt.
2: Nee.
0: Maar jongelui, die bent er hier in ieder geval genoeg.
2: Maar dat is ook al hartstikke mooi. Nou, over verrassingjes gesproken. Ik werd net gebeld. Zeg jou, of zeggen de dames, iets over de wekker van Nuil? Kennen ze dat?
3: Doe dan jij nog even op het bord.
0: Hoe nog eentje? De wekker van Nuil?
2: Ja.
0: De wekker, als in wekker. Waar je 's morgens met pien in de hoofd en ellende de wakker wordt. Dat, die wekker.
2: De kreet, de wekker van Nuil.
0: De wekker van, zeg jullie de wekker van Nuil iets? Nou, ik zie grote vragen om die kant op kijken. Ik denk het niet.
2: Blijf even luisteren. Hoor je zo meteen meer over.
0: Oké.
2: Doei, doei.
0: Dan wachten wij in spanning af. Joep.

0: Man of Gold. Bijna 2:45 is het. Nou, staat centraal vandaag. En we kregen een telefoontje van G. G uit Pessen. Want G zei, kennen jullie wel het verhaal van de wekker van Nuil? G, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Anouk.
0: Nou, het zei ons helemaal niks. Wat is er met de wekker van Nuil?
1: Nou, de wekker van Nuil, dat was een man. En die woonde op Nuil in een tolhuisje. En dan ging je s'morgens heel vroeg ging je over Nuil, fluitend als hij was. Over het hele Nuil heen. En dan de boeren die daar woonden, die werden er wakker van. Zo, Tinus gaat er langer, ze moet eruit.
0: Dus Tinus was de wekker?
1: Dat was Tinus de wekker.
0: En Tinus woonde in Pessen?
1: Nee, hij woonde op Nuil, op het tolhuisje in Nuil.
0: Oh, hij woonde echt op Nuil.
1: Hij woonde op Nuil in het tolhuisje, maar dat tolhuisje, dat staat er niet meer.
0: Nee? En van waar komt dit verhaal dan? Hoe ver gaan we terug?
1: Hij heeft dat gewoon

0: Omdat dat mijn vader was.
1: Tienes was jouw vader?
0: Dat was mijn vader.
1: Tienes was de wekker?
0: Dat was de wekker.
1: Ach, wat grappig. Ja. Ach, en hoeveel jaren heeft hij gefloten op Nijl dan?
0: Nou ja, ik weet niet anders dat hij daar altijd gewoond heeft. Ja. Maar ik ben daar niet geboren. Ik ben dus in Pesche in 1949 geboren. Dus voor je tijd, in 1948, zijn ze naar Pesche verhuisd. Aha. Dus tot 1948 ja, werd hij bij de broer daar in de buurt.
1: Ja.
0: En dan fietst hij over nou.
1: Ja, en in de familie werd dat verhaal verteld ook van... Ja, ja Martinus, dat was de wekker van Nuil.
0: Ja, dat, zo werd dat gezegd.
1: Ach, wat grappig.
0: Ineens te school met de jongen, want ik stond al strijken natuurlijk. En dan had ik de radio aan op. En toen zei nou, ja, dit en dat. Kijk, hé, mijn vader, mijn moeder. En nou, toen kwam mijn zoon in zijn verhaal weer naar boven. Dat was dus wel een leuk weetje voor hun. Maar ja, die mensen die er nu wonen, die weten dat natuurlijk helemaal niet. Want die zijn niet die leeftijd.
1: Nee, maar de oudere generatie zou misschien dit nog wel herkennen.
0: Die zou dat kunnen herinneren.
1: Ach, wat leuk dat je dit even vertelde, G. Hartstikke fijn. Hé, goede dag nog, hè. Goed weekend ook.
0: Doei.
1: Nou, de wekker van Nuil is gewoon de vader van Tienes.

0: Franklin, Peace of My Heart.
1: Even buurten.
0: Nou, heb je Nijl een beetje in je hart gesloten, Robert?
2: Ach man, ik denk dat ik hier nieuws koop en hier nooit meer weg ga. Het is werkelijk waar.
0: Niet meer een turdy worden, denk ik.
2: Ik vind het echt. Ja, en dan nog wordt het lastig, denk ik. Dat, met ons salaris zal het wel niet lukken om hier ooit nieuws te kopen. Maar goed, ik heb ook Hoogal niet meer naast leunen. Dus voor Hoogal is hier zitten lusten en ik ga er niet weg. Maar ik denk wel dat het heel leuk is om een blik te krijgen van zo'n klein gemeenschap waar hier al erin komt, waar je niet stopt, waar je gewoon langs riet. En denk ik, nou, nul, grappig, zie je bord. En je bent de vruut. En dat je dan toch een keer stopt en met de lui aan de praat komt. En dan blijkt dat, ontvouwt zich. Het was een hele gemeenschap waar ik voor 3 uur alleen nog nooit aan gedacht heb. Heel veel jonge mensen dus hier op Nel, heel veel kinderen achter mij ben die drok aan spullen. Bij de familie Bouwmeester en ze kijken al over het hek, wat ik hier al aan het doen ben natuurlijk. En dat hek, over dat hek gesproken, dat is dan wel leuk. Dat hek is die lus. In de Beukenhaag, achter mij zit een hek. In dat hekje is die lus. En dat is dus de buurtkinderen hier in de buurt, want Nel ligt eigenlijk aan een oude luwweggie. Een groot deel daarvan, dat je hier allemaal naartoe kunt en gewoon spullen kunt. En ik denk dat dat hier wel symbolisch is voor deze gemeenschap. Openheid, nabeschap, omzien naar elkaar. En dat het toch nog misschien wel iets van die Holland-Drentse volkszaad in de jonge generatie besleuten leg. Nou, met die wijze woorden sluit ik hier af, Anouk. En ik ben benieuwd wat volgende week weer giet brengt.
0: Ik ook, maar dit was weer een fantastische verrassing. Zo op die vrijdagmiddag hebben we Nuil ontdekt. Hey, dankjewel Robert, mooi weekend.
2: Yo.
0: Doei.
2: Yo.
0: Robert stapt weer in de auto. Ik wens jou ook trouwens een fijn weekend, tot maandag.

0: Kwartier is er weer de Drentse Vlooienmarkt in Expo Assen. Een dagje uit voor de hele familie. Kom ook!
1: Gezellig naar Vitalis!
0: Vitalismarkten.nl.
2: Marktkauf Meppen. Spectaculaire keuze in levensmiddelen, huishoudartikelen, lichaamsverzorging, kleding en elektronische apparatuur voor spectaculaire prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
3: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
4: Kurk24.nl.
5: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets staan. Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
6: Aan tafel!
7: Zo.
8: Het klinkt toch altijd lekker koken, oma?
7: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
8: Heb je een nieuwe vriend, oma?
7: Oh, nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
0: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
9: Terwijl pa en ma Padella spelen de kids. En daarna gaan ze lekker en gezellig eten in het Grand Café. Of een bol.
10: Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
11: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oranjes waren met overtuiging betrokken bij het kolonialisme. Dat is de conclusie van een groot onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes. Ze kregen vooral inkomsten uit de VOC en later Nederlands-Indië. Aan de transatlantische slavenhandel en Caribische slavernij verdienen ze vrijwel niets. Volgens de onderzoekers niet omdat ze dat niet wilden, maar omdat het niet lukte. De prijs van vapes en navullingen gaat omhoog. Het kabinet wil in 2029 accijnzen invoeren. Die zitten er nu nog niet op. Het is een poging om minder jongeren te laten vapen. Dat is de uitleg van staatssecretaris Ehrenberg. Hoe hoog de accijnzen worden is nog niet bekend. Maar volgens Ehrenberg worden vapes euro's duurder. De afgelopen jaren zijn de regels al strenger geworden. De Gelderse coalitie van BBB, VVD, CDA, ChristenUnie en SGP gaat toch met elkaar door. De partijen zien nog genoeg basis om het tot de verkiezingen volgend jaar maart vol te houden. Na vorige week ontstond onrust toen de BBB op het laatste moment tegen de stikstofplannen van de eigen coalitie stemde. De coalitiepartners zeggen dat ze zo'n politieke stunt niet nog een keer willen meemaken en hebben dat BBB laten weten. De partijen hebben afgesproken dat ze de boel een half jaar voor de verkiezingen niet willen laten klappen. Een deel van het Schiedamse park De Plantage wordt afgegraven nadat deze week 5 honden zijn doodgegaan die in dat park waren.

0: uitgelaten. Er wordt onderzocht of er in de grond van het Rozenperk giftige stoffen zitten. Het gebied was eerder al afgesloten en er werden waarschuwingsborden neergezet. De 5 honden die in het park waren geweest hadden mogelijk giftige paddenstoelen gegeten. Het weer, droog en geregeld zon. Het is zo'n 20 graden. Morgen eerst mistbanken. Later komt de zon er weer bij. En ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Lunze. De lokale omroep van de gemeente AN Lunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Lunze, Assen en Tynaarlo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Socutera, mijn CBF-erkende goede doel in beeld.
4: Ik ben Ender en ik heb brandwonden door een ongeluk met hete thee. Daar heb ik littekens van op mijn armen. Op brandwondendag kan ik lekker spelen met vriendjes.
5: Onze droom. Geen brandwonden, geen littekens. Dat begint bij jou. Ga naar brandwondenstichting.nl.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Lunze. Radio AN Lunze.
7: Radio AN Lunze.

Met dit prachtige, mooie, nostalgische programma van de vrijdagmiddag. Op de vrijdagmiddag van 3 tot 5. En dat ik populair ben, dat weet ik zelf, wist ik nou eigenlijk nog niet. Maar ja, er is alweer een verzoekje. Ben je zo het al voor dat het programma begint? Ja, misschien ja, kunnen ze niet zo lang wachten totdat het programma aan de gang is. Ze zeggen, dan ben ik er in elk geval mijn deur. Nou, dat is ook zo. Hey, groot geluk aan... Die nou net belde en die zal ik nou straks ook even verdragen. Maar ja, eerst natuurlijk mijn eigen verzoekje en dat is een van Cliff Richard. Hè? Nog iedere keer, nog, maar het loopt nou wel ten einde. Hoor. Ik geloof dat ik dat nou zo'n beetje een jaar gedaan heb, denk ik. Maar hier komt een van de lessen.

Ja, wie kent hem niet? Nou, niemand denk ik. Ja, want ik heb hem nog nooit eerder gehoord op de radio of bij een of ander verzoekplaatprogramma of wat dan ook. Ja, het is mij zo ineens in zin schoten door dat ik hem toch op YouTube eens een keer weer voorbij zag komen. Maar door de eerste zanger, zeg maar, Peter Koenen. Maar dat vond ik eigenlijk niet zo mooi. Dus ik heb nog even weerzucht en nou kwam Duo Kast kwam ook tevoorschijn. En ja, hij moet maar even een manier weten van zoeken natuurlijk. En dat heb ik nou gedaan. En nou kwam dit naar boven. Ja, en hoe kom ik toen op? En hoe, ja, en ik zie het dan gewoon op YouTube. En nou ja, nou zag ik in elk geval in één keer zag ik dat voorbij komen. En dat kwam mij zo bekend voor. En ook weet ik dat mijn papa en mam die hebben dat vroeger, nou dat was het eind jaren 50. Een keer opnomen op een bandrecorder met een oom en tante. En ja, dat blijft in de hal stil in het geheugen. Alleen die bandrecorder is het jammer genoeg niet meer. Dat vind ik wel heel jammer, maar in elk geval die Duocast, ik kan dat ook heel mooi vertalen. Alleen, er bent nog een, ik denk nog wel een keer zoveel coupletten. Maar dat zou ik je dan een andere keer nog eens even laten horen. Ik heb eerst hier een verzoekie. Een verzoekje van Zwaantje Braams. Ja, die belde al voor 3 uur. En die zegt, dan weet ik zeker dat ik de deur kom. En die had een nummer aangevraagd van Roy Black. Nou, ik geloof dat Roy Black een van zijn eerste platen is. En dat is deze, wat een kans in wijs.

0: Martijn Weekend begint met Jukebox Nostalgia. Jukebox Nostalgia. Met aan de knoppen, jij ging eens klinkhamer.
1: Ja, en die zit hier tot en met 4 uur. Ja, en dan komt Herman, Herman beloofd. Dus, maar in elk geval, deze 2 uur, die zullen natuurlijk heel snel voorbij gaan. Alleen, ik hoop niet te snel. En ja, nou heb ik in elk geval al 2 verzoekjes, of 1 verzoekje gehad. En nu komen er nog 2. Ja, die ben vorige week ben die blieben liggen omdat te dragen met andere dingen. Hè. Misschien dat je het nog even terughalen kunt. Dan ben je wel worden om. Toen heb ik helemaal allemaal een uitzending gemaakt van QR-codes. Nou, en dat is heel goed verlopen, want er kwamen hele leuke reacties kwam erop. Dus, maar ik denk, nou ja, dan moet ik toch Pieter Vlederes, die vreugd nog even via de app een plaatje aan. Nou, die moet ik ook inwilligen natuurlijk. En een verzoekje van Derkie Ebels, ja, die moet ik natuurlijk ook inwilligen. Want, ik kwam ik vorige week allemaal niet aan toe. Maar eerst nog even een van de drifters. En die hebben dit nummer op de plaat gezet. Hier komt When My Little Girl Is Smiling.

Ja, nou, dat volgende verzoekie. Hij nou iedere keer met zo'n stuk karton hier in de ronde zit zwaaien, die de televisie aan heeft. Die denkt misschien wel van, nou, wat is die man toch wel aan het doen? Maar er vliegen hier al een paar irritante muggen vliegen hier rond. En die moet toch zien te kringen, want die lijn je altijd allemaal maar af. Hè. Dus is dat ook even duidelijk? Nou komt het verzoekje van Derkie Abels. Ja, Derkie die stuurde mij een berichtje en die zegt, Jeginus, zie jij wel een plaatje van Daniel Loos voor mij draaien willen, want die heeft een heel mooi nummer geschreven en dat is de titel en dat is getiteld Allennig. Ja, ze zegt van mijn dochter die is naar Spanje vertrokken. Ze zegt en ja, nou voel ik mij zo allennig, want ze is er gewoon woon. Nou ja, en daar kan ik me heel best in vinden, want mijn beide dochters, die ben ook heel ver weg. Dat wil zeggen, naar het zuiden in, of naar het westen in vertrokken. En daar heb je dan zo af en toe heb je er wel eens wens van. Maar ja, dat is haar leven natuurlijk. En daar heeft natuurlijk ook niet zoveel invloed op. En daar wil hij ook niet zoveel invloed op hebben. Maar ik kan me heel best voorstellen hoe als Derkie Abels zich nou op dit moment vult. En dan wordt ze straks ook nog in het vliegtuig. Als ze had nog nooit vlogen, vertellen ze mij. Dus ja, het is allemaal even een klein beetje spannend. Maar ik denk dat ze dat wel overwint, want vliegen is prachtig. Ja, ik heb dat ook voor jaren terug, toen mijn dochter in Spanje zat voor stage. Toen heb ik dat ook voor de eerste keer ondervonden. En als je dochter door zit, dan wil je wel. Echt hoor, dan eerst zie je er wel wat ding aan en mijn vrouw ook. Maar op een gegeven moment, dan duurt het zo lang. Ja, dan wil je wel. Nou kunnen we er nog heen rijden, zeg maar. Maar ja, als je in Spanje zit, ja, dan valt dat niet met natuurlijk. Dan moet je wel met vliegtuig. Dus Derkie, kap de vuurmeid. En het is prachtig. Het is het vliegen, dat is gewoon heel mooi om dat een keer te beleven. Dus hier komt het nummer van Daniel Loos en het is getiteld Allennig.

groot verwoord. Ja, ja. Even nog luisteren te min, dan, ja, dan komt dat eigenlijk ook wel op hetzelfde neer. Goed, van nummer, er is ook weer een verzoekje van Pieter Vlederes. Ja, die heeft een poosje in de Lapperman zitten, maar hij is er weer bovenop. Hij bezocht zijn kaart om zijn middag weer, dus dat gaat weer de goede kant op. En toen stuurde hij vorige week een appie dat hij wil graag een plaatje van Gert en Hermien. En ja, dan had hij een hele toepasselijke titel erbij natuurlijk, hoe als het in de wereld op dit moment gaat. En ja, dan zit hij eens even te praktiseren en dan komen we op dit liedje. Iedereen is zoekende.

0: Jukebox Nostalgia. De vrijdagmiddag gebeurtenis van 3 tot 5.
1: Ja, die Gerden en Mien. Ja, een prachtig stel waren het vroeger. Ik kan me nog herinneren dat ze hier en aan optraden bij Café Van Rijn. In 1958 was dat volgens mij. En toen zaten wij als kinderen achter Café Van Rijn stiekem de deur in Stendelaars. Kunnen wij ook mooi medlusten. En dat gezicht ik nog altijd, draag ik nog altijd bij, of dat beeld eigenlijk, zeg maar. Want ja, het was een prachtig mooi album. Mijn vader en mijn papa en mam, die ben er geweest. Die zaten er in de zaal. Nou, ze hadden er geen nood van natuurlijk, dat wij door achter met mijn koor achter zaten te lusten. Maar in elk geval, ja, dat herinner ik mij eraan. En het is zo jammer dat die man nou zulke slechte ding gedaan heeft. Ja, dat is verschrikkelijk, maar dat de kwaliteit van zingen, dat mag wel duidelijk weten. Ja, nou ja, en nu komt het verzoekje van mevrouw Klinghamer. Mevrouw Klinghamer die is ook eens even weer in het archief doken en die zegt, nou, draai voor mij nou deze keer maar een van Neil Diamond. Nou ja, dat klinkt mij ook als muziek in de oren. Ja, letterlijk en figuurlijk. Want ik ben ook eigenlijk best wel fan van Neil Diamond. En ze heeft ook een prachtig mooi nummer uitgekozen. En dat is getiteld Sweet Caroline.

70 30 30. Dat is het telefoonnummer van de studio van Radio A en Hunze. 0592 70 30 30.

Ja, die Mars en de Mädchens, dat was Chris Robers natuurlijk. Hè. De beste mensen, nee, telefoonnummer uit, je kunt nou weer wel naar. De verzoekjes zijn allemaal best die ik nog in petto heb, volgens mij. Brand me lus, want ik heb nou weer ruimte over. Ja, nou, ik heb al ruimte over. Ik heb genoeg hier in de playlist staan, dat nou ook weer niet. Maar ja, als je behoefte hebt in elk geval om wat anders te horen dan wat ik hier draai, dan moet je gewoon even melden. 0952 70 30 30. Maar zolang ik niks hoor, dan draai ik mijn eigen verzoekjes. En zo is dit er een van Gene Pitney.

0: mooi nummer van de Bee Gees. Ja, Robin Kip, hè, die zong dat. En ja, ik ben nog altijd bezeten van dit soort muziek. Maar niet dat van die nieuwe, hoe moet ik dat zeggen? Die nieuwe versie van de Bee Gees. Want nee, dat vond ik allemaal maar niks. Maar in elk geval, deze nolen wij er gewoon in. Volgende nummer is van Claudia King. En dat is Wolverton Mountain. Nou, ik denk niet dat het over wolven gaat, maar dat horen we dan wel.
1: They say don't go on Wolverton Mountain if you're looking for a wife. Cause Clifton Clowers

Ja, ik kreeg hier net bezoek van onze secretaris. Ja, ogen in het publiek. En die kwam ook even, is ook even nieuwsgierig wat ik hier allemaal aan doen ben natuurlijk. Nou, ja, dus, ja ik vind het wel mooi. En daar zie ik hem ook eens een keer zijn glas. En dan ga ik nog straks even met aan het keuvelen. Dus kan ik naar dat mooie programma even afkondigen, want dit ben de heikrekels en instrumentaal. En dan ben ik er na 2 uur, ben ik er nog weer een heel uur weer. Tot straks!

0: is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 4 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS Journaal. In het onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes blijft de slavernij in Suriname, de Cariben en Indië onderbelicht. Dat zeggen betrokken instanties. Uit vandaag verschenen historisch onderzoek blijkt dat de Oranjes het koloniale systeem lange tijd steunden en er ook aan verdienden. Pas met de komst van koningin Juliana veranderde die houding. Frankrijk wil 50 miljoen vaten diesel vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Europese landen hebben dat voorstel vandaag besproken. De Amerikaanse president Trump eist dat Europese landen 100 miljoen vaten vrijgeven. Hij dreigt met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europa nu veel gebruik van maakt. Trump wil de dieselprijzen in zijn eigen land drukken in aanloop naar de voor hem belangrijke tussentijdse verkiezingen volgende maand. In het Franse plan staat dat het Internationaal Energieagentschap ook 50 miljoen vaten ruwe olie vrijgeeft, waar voorwaarde is wel dat de VS dan afziet van een exportverbod. Vapes en navullingen van vapes worden duurder. Het kabinet wil in 2029 accijnzen invoeren om vapen minder aantrekkelijk te maken voor jongeren. Volgens staatssecretaris Ehrenberg worden vapes euro's duurder. Eerder werden de vapes met smaakjes al in de ban gedaan, omdat veel jongeren juist die smaakjes interessant vonden. De vijf partijen in Provinciale Staten in Gelderland houden de coalitie overeind, ondanks alle problemen. Vorige week stemde de BBB onverwachts tegen de eigen stikstofplannen. De vijf partijen blijven bij elkaar omdat er al in maart provinciale verkiezingen zijn. Het landgoed van Henny van der Most in Gorssel is geveild voor ruim 5...

0: en een half miljoen euro. Van der Most had nog bij de rechter geprobeerd om die veiling tegen te houden. De ooit zo succesvolle vastgoedondernemer is failliet. Hij heeft een schuld van tientallen miljoenen euro's. Het weer, droog en geregeld zon. Het is zo'n 20 graden. Morgen begint de dag met mistbanken. Later weer meer zon en ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Met een klein zetje maak je een wereld van verschil. Via Wakibi leen je al vanaf 25 euro aan een ondernemer wereldwijd. Voor zaden, winkelvoorraad of gereedschap. Je inleg gaat 100% naar het project. En je wordt terugbetaald met geld en een glimlach. Ontdek nu wat jouw leenkracht kan doen op wakibi.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.

0: Een heel fijn weekend begint met Jukebox Nostalgia. Jukebox Nostalgia. Met aan de knoppen, jij Gienes Klinkhamer.
1: Ja, en zo ben we alweer aanbeland aan het tweede uur van Jukebox Nostalgia. Jongen, wat god, die tiet er snel. Gezelligheid kent geen tijd, zeggen ze nou al eens. Dat hoorde ik Johan Dersen gisteren ook nog zeggen. Nou ja, toen was het ook een en al gezelligheid. En ja, hier ook natuurlijk. Het is hier ook een en al gezelligheid. En nou ben je toch terechtgekomen bij de tweede plaat in tweede uur. En dat is iedere keer een dialectplaat, hè. Ja, als je meer dialect hoort, wel dan moet je zondagsmiddags wezen. Als zondag weten van 11 tot 1, dan is dat een en al dialect. Maar ik draai nu al even een vuurproefie en dat is een nummer van Will Stevens. Ja, Will Stevens, dat was een knolster. En die is ons natuurlijk veel te vroeg ontvallen. Maar zijn muziek die blijft natuurlijk altijd in gedachten. Ja, bij mij, maar ook nog bij veel anderen. En die heeft ook een heleboel dialect, hè, die schreef. En daar is dit er één van. Dan wil ik je gewoon voorstellen om even naar Will Stevens te luisteren en met zijn.

0: Just listen to your children while they play. It's really not very funny what your children say. Skip a rope, skip a rope, skip a rope.
1: Ja, er komt weer een verzoekje aan, volk. Ja, die telefoon die blijft maar deurrinkelen en dat is hartstikke mooi. Ze weet me nog wel te vinden in elk geval, ook al ben ik dan 3 weken op vakantie geweest. Maar ja, zij, Willy Warming, die belde hem op en die zei, je ging een zoon nog wel even een nummer voor me draaien willen. Ik zei, ja, altijd voor die Willy. En dat is een nummer 6 van Wie Buze. Oh, nou ja, Wie Buze ken ik ook maar 1 nummer van. En dat is De Roos. Nou, en die heeft ze ook aanvraagd. Dus wel hier komen we. Is dat hem wel? Dat is hem niet. Ja, dat is hem, ja. Het is hem wel. Maar hij deed wel zo gek, ja. Die kan er ook wel uit. Ha. Nou, ik zal er even onderzoeken, Willy. En daar kom ik straks nog even weer op terug. Dan gaan we eerst even naar een ander Nederlands plaatje. Heintje, ken je die nou?

Yeah, no heb ik hem. Nou heb ik weer geen geluid. Hoe kan dat nou? Herman die is, komt net binnen en nu is de hele boel weer ontregeld. Het is toch, wat een kerel is dat? Jongen. Wat is dat nou? Oh ja, nou heb ik hem. Ja. Nou, ik maak in de naam dat al je het zo de schuld geven kunt. Dan ben ik ook maak in al die dan. In elk geval, ik kom hier terug op Welly Warming zien verzoekie. Want die had natuurlijk een heel mooi verzoekie van Via Buze, de Roos. Maar dat ging lang niet goed. En wat er nou is, dat weet ik. Maar ik zal hem hier direct uit het systeem halen. Want dat kan natuurlijk niet, hè. Nee. Dus... Hier komt nou in elk geval wel Via Buze. Ik heb nou een nummer die klinkt als een klok. En dat hoor je direct al bij de aanvang. Dus Via Buze met De Roos.

Ja, Valk. Ik moet mijn excuses wel even weer aanbieden. Want nou stel je, ik meen dat ik hem teruggooide aan die plaat van de Roos. En dan zat er nog in. Dus, en aangezien dat ik hier twee irritante gasten hier vlakbij mee heb, is mij dat helemaal ontgaan. Sorry. Want het was verschrikkelijk. Maar ja, het geval is wel dat wel die de Roos nou twee keer hoorde. Ja. En nou is er door verder niet zo op ding. Alleen dit was gewoon het lusten. Ja, het aanlusten, het aanhuren was het ja, niet wat je noemt. Nou, dat gezegd te hebbende, kreeg ik nou weer een mailtje of een telefoontje van Zwaantje Braams. En Zwaantje Braams die zegt, nou vraag ik een aan voor B. Want B duurt zelf niet belden natuurlijk. Dan moet Zwaantje die moet dat even nou. Maar die had nogal een hele mooie tip, die B. Want Hello Mary Lou, misschien dat de CCA.

die ook op de plaats zet het. Nou, ik heb hem zoeken en zoeken, maar hier in het systeem kan ik hem nergens vinden. Maar ik heb hem op internet toch van. Ja, en B die zegt oké, maar op internet staan. Dus nou ja, dan net zo lang zou ik dat ik hem vinden. En ik heb hem nog gevonden. Dus hier komt CCR met Hello, Mary Lou.

0: Ja, dit is liefde. Ja, wat is liefde? Ja, zeg maar, dat is natuurlijk een heel groot begrip. Maar Gerard Joling die zingt erover, of die zong erover. En nou ja, dat geeft hem aan de gang, denk ik dan. Ja, hij is in het Engels begonnen, maar hij deed al meer Nederlands. En Nederlands is tegenwoordig, is dat actueel, hè? Goedemiddag, hè, man.
1: Goedemiddag, Ignis.
0: Nou, hij heeft de boel een beetje voor elkaar. Het staat klaar om 5 uur. En wat is je playlist? Wat begin je met?
1: Ik heb vandaag een aantal medleys.
0: Oh, kijk eens aan.
1: Ik mee.
0: Lekker makkelijk. Ja, van een kwartier lang?
1: Nee, een goede
0: kwartier, 20 minuten?
1: Nee, kort ook.
0: Oh.
1: 5-6 minuten.
0: Zo begon je vorige week wel, hè?
1: Dat was lange medleys.
0: Ja. Toen lang je mooi achterover geleund en...
1: De langste is 7-12, 7-21.
0: Oh ja. Nou ja, dat is ook alweer slaan voor het plaat. Ja. Maar nou, veel succes straks. Maar ja, ik ga nog even deur natuurlijk, want het is nog niet zo ver. Het is nog maar 5:20, dus... Maar zult nog even 20 minuten moeten wachten. Maar dit hier draai ik nog even een van Johnny Cash. En Daddy sang bass. Mooi nummer.
2: I remember when I was a lad, times were hard and things were bad. But there's a silver lining behind every cloud. Just poor people, that's all we were, trying to make a living out of black lander. But we'd get together in a family circle singing loud. Daddy sang bass.

0: Ja, daar waren weer een paar mooie nummers van Leroy van Dijk en Imca Marina, hè? Ja. En nu komt Robic Evil. Ken je die?
1: Nee.
0: Helemaal niet?
1: Nee.
0: Oh, ik ook niet. Nou, we zullen eens inblussen waar het te melden dat ik denk dat een Duitser is,
1: ik
0: maar...
1: Een Duitser.
0: Oh, dat heb je al aan zien, natuurlijk.
1: Dat is hem.
0: Oh ja, ja, ja. Nou, ik ga gewoon lusten af, wil jij nog wat zeggen, Luc?
2: Nee, dank je.
0: Nee, dank je, zeg.

0: ook en alles komt een einde, ook aan dit programma, voor vandaag tenminste. Want volgende week, dan ben ik er weer, hè. Ja, dan ben ik weer 2 uur lang tot jullie beschikking. Kun je weer allemaal bellen, allemaal weer een verzoekje indienen. Verder hoop ik dat je mooi weer hebt, een fijn weekend hebt. Max Verstappen weer in de baan en zondag. Dus ik zou zeggen heel veel plezier. Jij ook, Emma, wat ga jij zondag doen?
1: Weinig,
0: hoor, dat is niet veel. Nou ja, ik ga naar mijn klein dochter toe. Die is jarig, ja, 13 jaar.
2: Dit is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 5 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Premier Jette vindt het onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes geen reden voor nieuwe herstelbetalingen. Jette zegt dat er al een programma is waarvoor 200 miljoen euro is uitgetrokken. Uit het onderzoek blijkt dat de koninklijke familie, en met name koningin Wilhelmina, het kolonialisme voluit steunde en er fors aan heeft verdiend. De G7 gaan tot 100 miljoen vaten diesel en ruwe olie vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Dat was een eis van de Amerikaanse president Trump. Die wil dat de dieselprijzen omlaag gaan. Hij dreigde met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europese landen veel last van zouden krijgen. Nederlanders willen maar weinig moeite doen om hun gegevens online te beschermen, blijkt uit onderzoek voor het ministerie van Economische Zaken. Ze letten wel goed op phishingmails, maar meer doen, zoals 2-factor-authenticatie instellen, vinden veel mensen te veel gedoe. Herders in Kenia zeggen dat ze slachtoffer zijn van een CO2-compensatieproject. Ze kunnen hun vee op minder plekken laten grazen doordat er nieuwe natuur wordt aangelegd. De organisatie die dat doet krijgt daarvoor geld van westerse bedrijven die hun uitstoot willen compenseren. De Keniaanse herders zeggen dat ze te maken krijgen met intimidatie en geweld en spannen nu een rechtszaak aan. Een deel van het Schiedamse park De Plantage wordt afgegraven, nadat deze week 5 honden waren doodgegaan die in het park waren uitgelaten. Er wordt onderzocht of er in de grond van het rozenperk giftige stoffen zitten. Het gebied was eerder al afgesloten en er werden waarschuwingsborden neergezet. Het weer. Vanavond koelt het snel af naar zo'n 10 graden. Het blijft wel droog. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Je luistert naar Radio A. en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A. en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Socutera, mijn CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Mijn zoontje las zal nooit maar

0: zicht zien. Door een oogziekte ziet hij maar 4%. Gelukkig krijgt hij goede oogzorg in het baby- en peutercentrum van Bartimeus. Lars groeit nu zorgeloos op. Dat is zo fijn.
1: Alleen met uw steun kan het Bartimeus Fonds top oogzorg voor de allerkleinste mogelijk blijven maken. Helpt uw kinderen als Lars. Doneer op bartimeusfonds.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
3: Radio A en Hunze.
4: Het is vrijdag, iets na vijven. Dit is een 50-7 met Herman. Jouw vrolijke begin van het weekend. Met dit klassiekers.

0: Voor de vriend en collega Gries Klinka en zijn programma Jubels Nostalgia. Dag, vrijdag 2 oktober 2026 om precies te zijn. Dit is 57 met Herman. Fijn dat je luistert. Daar hebben we een aantal medleys te gaan. Fijne muziek, heerlijke muziek. Het is lekker weer buiten, zonnetje schijnt, het is 20 graden. En op 2 oktober, ja, 20 graden op 2 oktober. Heerlijk. Daar gaan we weer een feestje van maken.
1: Je luistert naar Radio AN Lunze, de lokale omroep van de gemeente AN Lunze.
0: Ja, zit met die.

0: is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze.
1: Ik wil met origineel Dolly als met de jaren 70 en 80 van 2016 opgenomen. Dus geniet ervan.

Kon jij dat ook wel eens live in Medley? Gaan doen met de man die vorig jaar overleed. Een legende in Nederland. Al bezig vanaf de 60e jaren. Rob de Nijs genaamd. Rob de Nijs Medley. Geniet ervan.

Want daar hadden we Atlantis per de Anuze. We gaan door met Year of Summer van Niels Geuzenbroek. Straks zit het programma nog meer medleys. Het is natuurlijk het thema van vandaag medleys vandaan. Het is inmiddels bijna 5:10 geworden. Sorry, 5:10, ik vergis me.

Geet is van oude buurvrouw gedag gezegd. Geetje, hallo. Fijn dat je luistert. Dit was weer Go to Ibiza van de Venga Boys. Het is inmiddels 5:55 geworden. Bijna tijd voor het NOS-journaal van 6:00. Toen na de klok van 6 hoor ik je weer. Of zie ik je weer, hoor ik je weer. 6 van de Ibiza van Teaspoon.

0: is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De nieuwe regels voor gezinshereniging gelden ook voor oudere aanvragen, heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. Sinds juni zijn de regels strenger en moet de aanvrager bijvoorbeeld geschikte woonruimte voor zijn gezin hebben. 2 Syriërs hadden hun aanvraag al eerder gedaan, maar die werd volgens de nieuwe regels afgewezen. De rechter heeft dat nu goedgekeurd. Het Spaanse parlement heeft 2 voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, onder meer omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De politie in Amsterdam heeft 3 tieners opgepakt voor poging tot doodslag. Ze zouden eind augustus bij het Centraal Station een man zwaar hebben mishandeld. De jongens van 13, 14 en 15 jaar mogen hun zaak in vrijheid afwachten. Eerder dit jaar werden ze al verdacht van openlijke geweldpleging en een straatroof. PostNL heeft een bezorger ontslagen die in Groesbeek 6 grote postzakken had gedumpt in het bos. Een lokale journalist vond ze na een tip. De postbezorger had zoiets al vaker gedaan en was daarvoor ook op het matje geroepen. De gedumpte post wordt nu alsnog bezorgd. De Indiase gezagvoerder die werd aangevallen door zijn co-piloot tijdens een vlucht naar Tel Aviv heeft vanuit het ziekenhuis gevideobeld met de Indiase premier Modi. Hij vertelde dat hij, nadat hij was neergestoken, nog wel de deur van de cockpit kon openen. Daardoor konden anderen de co-piloot overmeesteren. De gezagvoerder zei vastbesloten te zijn geweest om te voorkomen dat anderen zouden sterven. Het weer. Vanavond koelt het snel af naar zo'n 10 graden. Het blijft wel droog. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A. en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.

0: en Loze, As en Diallo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Met een klein zetje maak je een wereld van verschil. Via Wakibi leen je al vanaf €25 aan een ondernemer wereldwijd. Voor zaden, winkelvoorraad of gereedschap. Je inleg gaat 100% naar het project. En je wordt terugbetaald met geld en een glimlach. Ontdek nu wat jouw leenkracht kan doen op wakibi.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
4: Radio

Dus hij heeft helemaal fijn dat je luistert. Blikkendag van Sven Versteeg gaan door met een mooie medley. Nelson Smit met Damaroe. En Miro Massou, tuintje in mijn hart. Lekker voor het mooie weer.

Eerlijk gewoon opnieuw, man, met het mooie weer. Tuintje Mat, Demi Roe en Jan Smit tezamen. We gaan door met de drie medleys achter elkaar. We beginnen met de Queen medley. Dan een toppers hit medley en dan een disco medley. Geniet ervan.

En ik zou het geweldig vinden als jullie allemaal dit heel hard meezingen. Als de oorlog komt en als ik dan moet gaan, zing eens. Als er een drukje komt

half 7 geweest. Dit was de medley van de Toppers. Hit medley, om precies te zijn. En we gaan door met de disco medley.

laatste medley van vandaag. Bij Feyenoord Helmond. Discomedia 2024 van de toppers. Dus 5:07 geweest. Vrijdag 2 oktober 2026. Gaan doen met Easy Lover, Philip Bailey en Phil Collins. Philip Bailey, de zoon van Earth, Wind & Fire.

En dat is 10 voor 7 geworden, luisteraars. Ik wil je bedanken voor het luisteren. Ik wens je een heel fijn weekend. Het is lekker weer, dus geniet ervan. Straks Marjolein en Gerard met hun het weekend in. En we zien elkaar voor elkaar volgende week vrijdag weer om 5 uur met 5 of 7 met Herman. Bedankt en tot de volgende keer. Gaan we door met de best van Tina Turner.

0: Jij mag dan de honneurs waarnemen om eigenlijk het Brummelparty van het eerste uur over te nemen.
1: Ja, moet even een andere naam bedenken als Harry en hier is.
0: Ja, dat kan.
1: Sokkie party.
0: Sok. Paar op zang.
1: Paar op zang.
0: Paar op zang. Held op zang.
1: Held op sokken, ja.
0: Maar ze heeft sok graag de naam.
1: Prumt. Daar bestaat die trompet, wil ik zeggen. Het is geen trompet.
0: Nee, zeker niet.
1: Mijn hoofd, mijn brein. Ik heb het de hele week al. Ik kom niet op benamingen. Ik vergeet heel veel.
0: Geheugen van de goudvis.
1: Ja, ik weet niet wat dat deze week is, maar oh, ik heb echt een zware week wat mijn geheugen betreft.
0: Nou, dat geeft niet. Leuke dingen meegemaakt van de week?
1: Leuk.
0: Nee, had
1: ik, ik moest dinsdag tussen haakjes met spoed naar de tandarts. Maar ik moest een wortelkanaalbehandeling. Ik had kiespijn. Mijn god.
0: Ja, maar dat had je toch al, die wortelkanaalbehandeling?
1: Nee, dat zat eraan te komen. Moest nog. Want dinsdag ben ik met spoed, tussen haakjes spoed. Maar wel naar zo snel mogelijk naar de tandarts gegaan. Oh, wat een pijn. Ik heb nog nooit zo'n kiespijn gehad.
0: Nee, ja,
1: dat ook eens ervaren. Als tandartsassistent moet je alles ervaren hebben.
0: Ja.
1: Behalve kunstgebied.
0: Kan ook.
1: Nee, liever niet.
0: Eén misstap op je fiets in, dus dat is zover.
1: Oprecht, die wortelkanaalbehandeling, niks gevoeld. Verdoving zat er goed in.
0: Ja.
1: Maar dat is bij mij al stap 1, hè, de verdoving erin krijgen. Ik ben echt als een dood voor verdoving. Maar ik...
0: Voor de naald of verdoving?
1: Beide. Nee, voor de naald en voor de pijn. Maar ik denk dat ik die angst overwonnen heb. Want dinsdag
0: dus,
1: zonder te huilen ging die naald erin. Zelfs in mijn gemelte. Ik ben trots.
0: Dus je hebt iets om trots op te zijn?
1: Ja.
0: Okay.
1: Ja, en dat viel me reuze mee. Mijn kies is wel officieel dood nu.
0: Ja.
1: Ik ben wel van de pijn af. En ik heb eerst een wortelkanaalbehandeling gehad. Nou, dat is voor een tandassistent toch wel een hoogtepunt van de week.
0: Absoluut.
1: Ja, dat was leuks beleefd.
0: Maar dat weet ik nog niet. Ben je snel gegaan?
1: Work.
0: Veel gewerkt.
1: Voorbereiding voor de optreden.
0: Voor de optreden
1: van
0: morgenavond gaan we met de band optreden in Duitsland.
1: Leuk, ben ik ook bij.
0: Ben je ook bij, leuk.
1: Ja.
0: En spannend ook.
1: Ja,
0: we treden bijna nooit op, dus kom je
1: ik vind het ook spannend.
0: Ja, ik kan me voorstellen. Oh, je hebt daar al eens een keer gezien, dus dat scheelt.
1: Ja, dat scheelt inderdaad. Toen is Schoonebeek nu
0: dus
1: Schoonebeek.
0: Het is geen schrikken. Nee. Schoonebeek, denk ik dan weer.
1: Schoonebeek, ja. Ik haal die twee altijd door elkaar. Dat is echt heel erg. Ik kan het niet onthouden. Het is maar één potnaald.
0: Alsjeblieft. Wat heb jij... En voor thema?
1: Nou,
0: 2000 of zo, wat is dat?
1: Ja, 2000. Want vorige week zat ik natuurlijk in die oude lijstjes. En toen zat ik in een lijst van 2000, 2010. En toen zaten er heel veel nummers tussen dat ik dacht, oh, dat zijn leuke nummers. Eigenlijk bijna alle nummers worden nu ook nog wel gedraaid. Maar heel veel nummers waren ook wel dat ik dacht van, huh, is dit alweer zo oud? De tijd vliegt. Dus dat leek me voor vandaag een leuk thema.
0: Time flies when you're having fun.
1: Het jaar 2000. Nou, niet alleen 2000, maar bijvoorbeeld ook 2010. Maar ja, het leek me leuk om even weer terug te gaan naar de goede oude tijd toen ik nog in de pumpers liep.
0: Ja, je liep in de pumpers.
1: Ja, ja, ik weet niet hoe snel ik zinnelijk was. Maar zoals 2000 was ik net 2 jaar oud.
0: Okay.
1: Was ik misschien net een beetje pamper af, denk ik. Was gemiddelde leeftijd 3, 4 jaar?
0: Dit betekent de jaren 2000, hè?
1: Ja, jaren
0: de eerste
1: 2000.
0: 10 jaar. Nee, dan, ik zit ondertussen even te kijken en opzoeken natuurlijk. Want het nummer waar we gaan draaien, dat komt in 2007.
1: 7, ja.
0: En het was het released op 8 januari precies. Dus net kantje boord 2007, 2006.
1: Klopt.
0: Toen heb ik het geschreven en gemaakt.
1: Ik vind het wel een lekker nummertje. Ik word er wel vrolijk van.
0: Lekker nummertje. Nou, dan gaan we dat voor je draaien. Ik zal het eraan slingeren deze keer, want anders gaat het ook op de draaien.
1: Ja, precies. Dan krijgt hij weer een error. Daar hebben we ondertussen door.
0: Ja.
1: En dit is Chris Kelly van Mika. Mikado. I wanna talk
0: to you. De mag hoor. Talk to me, baby. You reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: We're leaving. Nou, we zijn er net.
1: Lika was dat. En Grace Kelly. Hij is ook bekend van Girls Are Beautiful. Ik moet even zo even te kijken. Ja. Want, Big Girl, You Are Beautiful. You are beautiful. Ah. Even zoeken, dat zijn ze dus. Maar ja. Dit was 83 geboren. Ik was er doorgekomen. En nou, begonnen in 2006 begon dat te lopen voor hem. Dat is wel lekker ver geweest.
0: Ja, en
1: relaxed en easy.
0: Niet zo heel lang afondertussen, misschien wel weer lang geleden. Hij heeft ook nog redelijk vrij recent een keer bij een Eurosongfestival opgetreden. En deed hij ook weer dit nummer. Vond ik best wel leuk. Die show was best wel leuk toen trouwens.
1: Songfestival?
0: Ja. Oh, okay. Ging Mika optreden. Vol programma. Maar ik vond het best wel leuk. Ik denk, hij treedt wel leuk op.
1: Wat jij wil. Wat je leuk vindt.
0: Ja.
1: Hey, Coldplay heb je klaarstaan nu. Ja, is een band die in 1997 is begonnen.
0: Ja,
1: met Chris Martin, hele goeie. En ja, ze hebben wel heel mooie hits gemaakt.
0: Ja,
1: en dit
0: klopt.
1: Is een van de betere.
0: Ja, en dit nummer is precies in het jaar 2000.
1: Was het in 2000?
0: Ja.
1: Potverdikkie.
0: Ja, jeetje. Dat is gewoon al 26 jaar geleden. Bijna 27. Niet normaal meer.
1: Dat komt van de album Parachutes.
0: Yes. En dit is
1: heeft een Britse, gewoon Britse, British Award of the Year. Nou, moedig. Yellow, yeah, in that.
0: Oh. Okay. Oh.

0: Jawel, was dat Yellow van Coldplay. Jongens, je bent nog steeds lekker bij 6:15. En wij gaan door tot 10:00. Zijn we bij jou. Een goede muziek.
1: Ja, toch?
0: Zet hem op.
1: Ja. De volgende vind ik ook echt goud. En dit is wel leuk. Was dat nou Wikipedia die deze laatst aanvroeg?
0: Wikipedia bedoel je?
1: Ja.
0: Wikipedia vraagt bij ons nog aan, maar Wikipedia wel.
1: Maar ja, voor mij was dat Wikipedia die
0: dat kan best.
1: Wat aanvroeg.
0: Of dat Ricardo het keer aangevraagd heeft.
1: Ja, dit kwam niet door Ricardo. Voor mij was het Wikipedia inderdaad. In ieder geval was een vaste luisteraar die vroeg een nummer van hun aan. En toen ben ik het gaan opzoeken. En toen dacht ik, oh, een aantal nummers ken ik. En sindsdien luister ik hun.
0: Waanzinnig, hè?
1: Ze waren laatst dus ook in Groningen. Alleen, ik moest gewoon werken. En Ricardo ook. Dus toen zijn we niet gegaan.
0: Wat gebeurde?
1: Maar achteraf heb ik daar wel nou spijt. Maar ik vind het wel jammer dat we niet geweest zijn. Mijn broer heeft geluk. Die is daar wel geweest. En die vond het ook heel leuk. Want we gaan naar Mumford & Sons met Little Lion Man. En dat nummer is ondertussen ook alweer van 2009.
0: Goed dat we dat jaar zitten. Die jaar, 10 jaar. Als dat niet kunnen draaien.

0: Mumford & Son, inderdaad.
1: Ah, mooi plaatje.
0: Maar ik vind maar puur van zo'n mooi plaatje. Ja, het is zo emotioneel. En tranen schieten mijn kont.
1: Ja. Het komt uit 2009, maar het is oprecht op dit moment een van mijn favoriete nummers.
0: Ja.
1: Ik luister momenteel best wel veel.
0: Dat mag ook.
1: Ja, ik vind het mooi.
0: Ik vind het mooi.
1: Oh, ik heb voor in het tweede uurtje ook iets heel moois, maar dat hou ik voor in het tweede uurtje. Dat gaan we in het eerste uurtje nog niet doen. Want ik heb iets wat heel recent is, dus dat houden we lekker voor straks. Oeh, zin in. Ja, de volgende. Ja, het sluit aan bij een onderwerp of onderdeel wat wij normaliter in het programma hebben, maar de laatste tijd een beetje geskrapt hebben. Want Nelly en Kelly Rowland, die zitten ook wel eens met een dilemma. En dat hebben ze in dit nummer verwerkt.
0: Dat is blij dat zij het nou met ons zijn gegaan. Ze hebben er geld van gemaakt, wij niet.
1: Goed bruggetje, toch? Dat,
0: absoluut.
1: Oh.
0: Beetje R&B-achtig is dit.
1: Ja.
0: Ik denk dat mooi. Ik ook wel.

0: Lekker relaxe muziek is dat, hè?
1: Ja, Nelly en Kelly.
0: Nelly en Kelly. Sisters Roland, dat en eigenlijk was dat een van die beiden, die was van samen met Beyoncé, waar ze deel uit van, hoe heet ze nou?
1: Die cool band.
0: Ja, inderdaad.
1: No. Even kijken hoor,
0: Beyoncé, Kelly Rowland.
1: Ik kan er even niet opkomen. Nee, we hebben daar wel over gehad volgens mij.
0: Ja, inderdaad, maar die hebben
1: namelijk... Destiny's Child.
0: Destiny's Child, die hebben namelijk ook de tribute gewonnen.
1: Ja.
0: Die twee, die niet, maar die zijn wel door naar de Ziggo.
1: Ja, klopt.
0: Dus dat die maakte ik denk gewoon... Kelly was een van... Nelly weet ik eigenlijk niet hoe jullie zijn. Of die er ook bij horen, voor mij niet. Knowles, dat was. Beyoncé,
1: ja, Kelly Rowland zat bij de Destiny's Child.
0: Ja, Nelly niet.
1: Nee.
0: En de papa Knowles was de manager. Beyoncé.

0: Twee vader.
1: Oh ja?
0: Ja,
1: oh.
0: Die is er dom in gegaan.
1: Oh ja. Nou, geinig.
0: Ja, we gaan een beetje up-tempo nummer doen. Hebben een beetje zin en een beetje gang erin krijgen. Want ik vind het R&B wel heel leuk, maar ja, ik wil een beetje aan die slapen.
1: Ja, de volgende is wel een beetje
0: up-tempo.
1: Het is ook echt wel typisch muziek uit die tijd.

0: AJ Pluck. Deze samenwerking tussen de Blues Stichting Assen en de Bonte Weven met presentator Johan Derksen ontstond in 2016. Ieder jaar brengt het festival een mix van gevestigde namen, internationale artiesten en talenten uit eigen land. Aanvang start vanaf 7 uur, 's avonds. Tickets zijn verkrijgbaar op de officiële website. De Hondsrug Classic in Gasselte is zondag 4 oktober. De Hondsrug Classic behoort tot het oudste off-road fietsen-evenement van Nederland. Sinds 1997 vindt de wedstrijd jaarlijks plaats in het landschap rond het Gasselteveld. Deelnemers kunnen kiezen uit verschillende afstanden. Naast een wedstrijd over 90 kilometer is er een recreatieve tocht van 45 kilometer. Voor recreanten zijn ook e-bounce bikes toegestaan. Wat? Ja, breek me de tong. Waardoor de Hondsrug Classic toegankelijk is voor verschillende niveaus. Inschrijven is mogelijk vanaf €30. Voor meer informatie kun je weer terecht naar de officiële website. Wie zin heeft in een najaarsmarkt kan terecht bij Gieten op 4 oktober, dus ook zondag. Gieten staat zondag in het teken van de jaarlijkse najaarsmarkt. Deze gecombineerde braderie en vlooienmarkt in het centrum van de stad is zeer bekend in de regio van Gieten en trekt jaarlijks veel bezoekers uit de regio. Bezoekers zijn welkom van 10 tot 5 uur. De toegang is gratis. Ja, de toekomst is gratis, jongens. En ja, zeker, het is zondag Dierendag. Een dag eerder al vieren de honden een feestje in Park Drenteland in Zorgvliet. Kwispelende vrienden mogen tussen 10 uur 's ochtends en ongeveer 4 uur 's middags een frisse duik nemen in het zwembad van het vakantiepark. Eromheen is van alles te doen voor hondenfans, zoals wandelingen, fotografie, lezingen en workshops. Er is ook horeca aanwezig en kraampjes. En dat is dus morgen al. Veldrijden morgen en overmorgen komt de landelijke wielertop naar Noord. In de lange Lower Duinen wordt gestreden om de winst tijdens de nationale veldrijwedstrijden. Van de jongste jeugd tot en met de nationale elite fietsen er hun rondjes. Morgen staat de nationale jeugdveldrit op het programma. Morgen strijdt de landelijke elite tegen elkaar vanaf 11 uur in de ochtend. Morgen beginnen de senioren even vroeg. De stad en finish zijn vlakbij camping Bospark. En wie zin heeft om gewoon lekker aan het werk te gaan in het weekend? Het vinnetje aan het eind van de doodlopend weg ten westen van Exlo is prachtig. Maar het moet ook onderhouden worden. Dat is nodig om het prachtige watertje zichtbaar te houden vanaf het nabijgelegen wandelpad. Dus wie zin heeft om met zaag en snoeischaar in de weer te gaan, is van harte welkom. Gereedschap is aanwezig, net zoals de koffie en thee. En ook is er soep en brood voor de mensen die helpen. De werkdag is van 9 uur in de ochtend tot ongeveer 12:30 in de middag. En nog even kort afsluiten. Wie zin heeft in een wandeling, kan wandelen op het Balloerveld. Dat was het.
1: Dat was het al, ja.
0: Ja, dat was denk ik maar de helft van wat het te doen is. Dus als je meer informatie wil, kun je of op de website van Omroep Maat kijken bij Cultuurmaatje. Of even op RTV Drenthe en dan wat er dit weekend te doen is in Drenthe.
1: Precies.
0: Want er is genoeg te doen.
1: Uiteraard. Ik kom een stukje nieuws tegen uit onze eigen gemeente, Aanhuizen. Over het rond bij Gieten stond vanmiddag een lijnbus. De rond is daarom deels afgesloten voor het verkeer. De bus stilstand bevallen is niet bekend. Ik denk het wel, het is een elektrische bus. Verkeer vanuit de richting Veendam, waar de N33 moet vanwege de afsluiting eerst richting Groningen rijden. En bij afslag aan Ees via de andere kant de weerweg op de N34. Dat lijkt me echt heel veel om door te zijn. Gestalte is dan de bus weer heel snel afgesleept. Dat hebben ze snel geregeld.
0: Geen gewonden.
1: Nee, dingen staan stil om ervoor. Je ziet die foto aan de kant van de staan gewoon in de bocht stil.
0: Oh.
1: Heb je hem de
0: rotonde
1: gebracht, hè?
0: Hij was gewoon stil gevallen.
1: Ja, het is geen ongeluk geweest.
0: Oh.
1: Nee, hij is niet omgevallen.
0: Ach, is ook wat.
1: Zou je aan denken.
0: Wil je rijden, staat die bus in stil. Zou die niet opgeladen zijn?
1: Dat kan.
0: Stel jij niet goed in?
1: Bij Anne hebben wij namelijk, nou, hier staat hier een laatste station voor de bus, hè? Maar die gebruiken ze volgens mij als ze heen gaan. Richting Groningen? Ik weet het niet zo, niet wijs.
0: Ik heb één keer in een bus meegemaakt. Zei die

0: Vandaag is jarig Ruud Veldkamp, Nederlands acteur. Bekend geworden via Goede Tijd, Slechte Tijden, 37 jaar geworden. Casper Bouwman, Nederlandse windsurfer. Geen idee wie het is, 41 jaar geworden. Winston Gastanovic, 50 jaar geworden. Je kent hem van de Postcode Loterij, dus die gozer die nooit bij jou aan de deur komt.
1: Ik zit nog steeds op hem te wachten.
0: Ja, en die vraag, en de rode vraag wel ook. Als we niet achteruit krijgen, bij ons een rijke achteruit.
1: Ook sommige gaan denken, waar blijft die Winston nou?
0: Ja, niet. Kelly Ripa.

0: Ja?
1: Ja, schoolschip maken, we willen gewoon iets nieuws. Als jij op een gegeven moment een jingle maken bent, dan ben je creatief met muziek, met geluidsapparatuur, opnames maken. Wij zoeken voor de vrijdagavond, voor onze show, uit de maat, nieuw te doen show, zoeken wij dus gewoon
0: een jingle.
1: Een startjingle. Die in combinatie met het intro is.
0: Ja.
1: Dus als het je leuk lijkt, doe vooral je ding, zou ik zo zeggen.
0: Ja, verras ons.
1: Ja, maak me gek.
0: Oké, nu had ik verwacht dat... Ja, la la la la la la.
1: Nee. Dus take that. Back for good.

0: Ja, de eerste Take That and Back for Good kreeg je van ons. En daarna kreeg je Mary J. Blige. En de meest Family Affair. Hier op vrijdagavond. Het is 9:15. Nog een kwartiertje en dan krijg je het weer alweer van mij.
1: Ja, en zullen wij een verzoekje doen?
0: Ja, we gaan een verzoekje van Gerrit doen.
1: Ja, ik heb hem klaar.
0: Ja, maar ja, ik zie hier mijn ogen voorbij komen. Ik zie hier alles. Ik ben alziend. Oog.
1: Ja, want onze Jannes heeft een zoon, Jan.
0: Ja.
1: En Jan, die
0: kan er wat van.
1: Die ziet een muziekcarrière ook wel zitten. Ik zag het toevallig voorbij komen op Instagram. En ik dacht, Jan. En hij heeft vandaag een nummer uitgebracht. Volgens mij is dit ook zijn eerste nummer. En ik denk persoonlijk dat Gerrit dit ook wel erg leuk gaat.
0: De draai van Gerrit. Dit is de zoon van Jannes.
1: Jan.
0: Hey Jan. Ook zo goed gevonden.
1: Ja.
0: En maar goed, begrijp ik. Jan Wolters is dit. En,

0: dat het beter is om te trouwen met een minder aantrekkelijke vrouw met een lange rok. Onder betrouwbaarheid wordt niet gemeten in centimeter stof.
1: Goed vooral.
0: Ja, dus het enige voor. Jij ook lang ook nog. Zelfs de mannelijke senator SW in de minirok heeft die AI-foto gemaakt.
1: Ach, zeuren mensen over. Een rok toilet bovenaan de knie is niet goed.
0: Nou, schijnbaar vindt die meneer zegt van als je nou verstandig bent, dan ga je trouwen met een vrouw die de rok iets lager draagt dan de knie.

0: En een beetje voetballer die weet na een voetbalwedstrijd dat hij niet ontzettend moet gaan opscheppen, maar dat hij vooral moet benadrukken dat het een team effort is. En dat is natuurlijk ook precies wat wij hebben gedaan en volgens mij wat wij allemaal doen wat ons bindt hier.
1: Alina Rijn ontving het Gouden Kalf voor filmcultuur, een oeuvreprijs. Dat was al van tevoren bekend. De gemeente Rotterdam heeft een stokje gestoken voor een optreden van de rapper Joey AK. De club waar hij vanavond zal optreden moet voor 24 uur dicht. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven. Daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. Het weer. Vannacht is het droog, minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
4: Socutera, brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Mijn zoontje Lars zal nooit mijn gezicht zien. Door een oogziekte ziet hij maar 4%. Gelukkig krijgt hij goede oogzorg in het baby- en peutercentrum van Bartimeus. Lars groeit nu zorgeloos op. Dat is zo fijn.
6: Alleen met uw steun kan het Bartimeus Fonds top oogzorg voor de allerkleinste mogelijk blijven maken. Helpt uw kinderen als Lars. Doneer op bartimeusfonds.nl.
7: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
2: Radio AN Hunze.

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/radioaenhunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.

adverteren op Radio A. en Hunze? Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: het geluid van de Radio AN Hunze altijd bij je? Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

adverteren op Radio A en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 11 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt, zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee dochters en een poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn ex-vrouw. Hij dreigde een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. Vanuit de gevangenis bleef de man zijn ex-vrouw stalken. De G7 gaat tot 100 miljoen vaten diesel en ruwe olie vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Dat is

0: vandaag besloten. De vrijgave was geëist door de Amerikaanse president Trump. Hij dreigde met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europa nu veel gebruik van maakt. Trump wil de dieselprijzen in zijn eigen land naar beneden krijgen in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen volgende maand. Frankrijk had voorgesteld om 50 miljoen vaten diesel en 50 miljoen vaten olie vrij te geven. Voorwaarde was wel dat de VS zou afzien van een exportverbod. Dat is nu inderdaad van de baan. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalverengala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta, over het leven van voetballer Marco van Basten, won 3 Gouden Kalveren, waaronder beste dramaserie. Het weer. Vannacht is het droog. Minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal met mist, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Met een klein zetje maak je een wereld van verschil. Via Wakibi leen je al vanaf €25 aan een ondernemer wereldwijd. Voor zaden, winkelvoorraad of gereedschap. Je inleg gaat 100% naar het project. En je wordt terugbetaald met geld en een glimlach. Ontdek nu wat jouw leenkracht kan doen op wakibi.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
6: Radio AN Hunze.

Radio Anhunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioanhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt, zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. Het Hoge Rechtshof in Israël heeft het besluit van het kiescomité om Arabische politieke partijen en politici te weren uit de verkiezingen teruggedraaid. Het Hof ziet onvoldoende grond om een verbod in stand te houden. Als de uitzondering door was gegaan, zou de Palestijnse minderheid in Israël zonder vertegenwoordiging zitten. In een maand tijd is in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Het inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. De teller van vuurwerk dat dit jaar al is onderschept door douane en politie staat op 45.000 kilo. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm over een tiener die opgroeit in de porno-industrie sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie

0: over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 gouden kalveren. Het weer. Vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig. Later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag zonnig na zomerweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Lunze. De lokale omroep van de gemeente AN Lunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Ik ben Ender en ik heb brandwonden door een ongeluk met hete thee. Daar heb ik littekens van op mijn armen. Op brandwondendag kan ik lekker spelen met vriendjes.
5: Onze droom. Geen brandwonden, geen littekens. Dat begint bij jou. Ga naar brandwondenstichting.nl.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.

Everything.

0: Dit is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 1 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt, zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moest worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. zelf is onlangs in Duitsland gearresteerd. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee dochters en poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn vrouw. Hij dreigde een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. En vanuit de gevangenis bleef de man zijn ex-vrouw stalken. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Die voor beste dramaserie, beste hoofdrol in de dramaserie en voor regie. Halina Rijn kreeg het Gouden Kalf voor de filmcultuur, een oeuvreprijs. Het weer, vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan 1 graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A. en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Met een klein zetje maak je een wereld van verschil. Via Wakibi leen je al vanaf 25 euro aan een ondernemerwereld.

0: wereldwijd. Voor zaden, winkelvoorraad of gereedschap. Je inleg gaat 100% naar het project. En je wordt terugbetaald met geld en een glimlach. Ontdek nu wat jouw leenkracht kan doen op takibi.nl.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.

reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/Radio A en Hunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 2:00.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. Het Hoge Rechtshof in Israël heeft het besluit van het kiescomité om Arabische politieke partijen en politici te weren uit de verkiezingen teruggedraaid. Het hof ziet onvoldoende grond om een verbod in stand te houden. Als de uitsluiting door was gegaan, zou de Palestijnse minderheid in Israël zonder vertegenwoordiging zitten. De leider van de Arabische partij Balad heeft zich teruggetrokken. Het Hoge Rechtshof had hem laten weten dat zijn uitsluiting wel in stand zou blijven. De kiescommissie claimt dat hij de gewapende strijd tegen Israël zou steunen. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn deels geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt of iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. De gemeente Rotterdam heeft een stokje gestoken voor een optreden van rapper Joey AK. De club waar hij afgelopen avond zou optreden moet 24 uur dicht. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en dat er een risico is dat er iets zou gebeuren tijdens een optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven. Het weer, vannacht is het droog met minimaal van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig, later zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A. en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A. en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Socutera, mijn CBF-erkende goede doel in beeld.
4: Mijn zoontje Lars zal nooit mijn gezicht zien. Door een oogziekte ziet hij maar 4%. Gelukkig krijgt hij goede oogzorg in het baby- en peutercentrum van Bartimeus. Lars groeit nu zorgeloos op. Dat is zo fijn.
5: Alleen met uw steun kan het Bartimeusfonds top oogzorg voor de allerkleinste mogelijk blijven maken. Helpt uw kinderen als Lars. Doneer op bartimeusfonds.nl.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
0: Radio A. en Hunze.